rennen. Dat is verboden, maar de man had ook een shirt aan met een Iraanse vlag van voor de islamitische revolutie eind jaren 70. Die vlag is door de FIFA verboden. De man is aangehouden. Het Veronica weer van Weer Online. Het blijft droog en het koelt af naar 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag weer veel zon. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de Waddenzee tot 32 graden in Limburg.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rotterdam-West is door het dolle, want Kaapverdië heeft op het WK voetbal met 5 geboren Rotterdammers in de basis gestund door topland Uruguay op 2-2 te houden. Het is het 2e punt voor Kaapverdië bij hun WK-debuut, nadat ze ook al knap gelijk speelden tegen Spanje. Op de laatste speeldag moeten ze tegen Saoedi-Arabië. Veel bedrijven in Nederland willen dat er snel een strenger klimaatbeleid komt. Dat zorgt op korte termijn wel voor extra kosten, maar het geeft ook meer zekerheid op de lange termijn. Ongeveer 1 op de 3 bedrijven wil wel dat strenge beleid, maar het liefst niet meteen om de kosten nu nog behapbaar te houden. In het noorden van Marokko is gisteren een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten een piloot en een passagier, allebei uit Frankrijk. Ze hebben het niet overleefd. Kort na opstijgen, vlakbij de Middellandse Zee, kon het toestel niet meer klimmen en stortte het neer. Het vliegtuig was onderweg naar Montpellier in Frankrijk. En illegale casino's krijgen alle ruimte om te adverteren op Instagram en Facebook, terwijl dat niet mag. De Telegraaf heeft de afgelopen maanden ruim 70.000 advertenties gezien. Slechts een handjevol werd verwijderd. De reclames roepen dat je alleen kan winnen, maar daar klopt helemaal niks van. De Waakhond sleept Meta voor de rechter. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag laat de zon zich weer ruim zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaithaal. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen Amerika en Iran zit erop. In Zwitserland is een plan gemaakt voor de komende 2 maanden om tot een vredesdeal te komen. De rest van de week wordt er nog verder gepraat hoe dat moet gebeuren. Er komt ook een zogenaamde communicatielijn om incidenten in de straat van Hormuz te voorkomen. Er is in Nederland genoeg werk te vinden voor metselaars, blijkt uit een lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Volgens de Telegraaf kun je ook zo aan de slag als dierenartsassistent of verkoper van tweedehands spullen. Dat komt doordat vintage erg populair is, er veel gebouwd moet worden en mensen vaker een huisdier nemen. 2 mensen uit Frankrijk zijn overleden bij een vliegtuigcrash in het noorden van Marokko. Het vliegtuig was onderweg van Montpellier in Frankrijk naar een plaatsje in de buurt van Rabat. Ze hadden net een geplande stop gemaakt in een kustplaats aan de Middellandse Zee. Bij vertrek verloor het toestel plots hoogte en stortte neer. En de suikertax komt steeds dichterbij, maar is er nog lang niet. Vooral de invoering op eten zorgt voor hoofdbrekens bij de bedenkers. Volgens de Telegraaf is dat net zo moeilijk als het plan om de BTW op groente en fruit op 0 te krijgen. En dat is ook niet gelukt. Een suikertax op frisdrank lijkt wel makkelijk te realiseren. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag laat de zon zich weer ruim zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaithaal. Uit een overzicht van het UWV blijkt dat er veel vraag is naar metselaars en voegers. Er wordt steeds meer gebouwd en dus is er ook meer personeel nodig. De Telegraaf zag op die lijst dat je ook snel aan het werk kan als dierenartsassistent of als verkoper in een tweedehandswinkel. Hergebruik van spullen is de laatste tijd erg populair. Het was onrustig in Colombia nadat de voorlopige uitslag van de presidentsverkiezingen bekend werd. Mensen staken vlaggen in brand en vochten met de politie. Er werd ook met stenen gegooid. Een rechtse Trump-aanhanger lijkt de verkiezingen nipt te winnen. Het verschil met zijn tegenkandidaat is nog geen 250.000 stemmen. China heeft sancties ingesteld tegen ruim 40 Amerikaanse bedrijven. Daar mag per direct niets meer van worden gekocht. Amerikaanse bedrijven die een vestiging hebben in China vallen niet onder de nieuwe regels. Het is een reactie op een besluit in Washington om een aantal bedrijven uit China op een zwarte lijst te zetten. En in Sydney heeft de politie de grootste cocaïnevangst uit de geschiedenis van Australië gedaan. In een bunker in het westen van de stad werd bijna 3000 kilo van het spul gevonden. Het was goed verstopt in plastic bakken die begraven waren. Twee mannen die zijn opgepakt kunnen levenslang achter de tralies verdwijnen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag veel zon. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah! Hij gaat lekker.
4: Hoppa!
2: Veronica.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah. Hij gaat lekker. Wow.

Veronica. De beste muziek aller tijden. Shine bright like a diamond.

0: iPhone Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6 uur.
4: Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Voor wie een baan zoekt, er is op dit moment veel vraag naar metselaars en voegers. De Telegraaf heeft een overzicht van het UWV ingekeken. Er wordt steeds meer gebouwd, dus er is ook meer personeel nodig daar. De Telegraaf zag op die lijst ook dat je snel aan werk kan komen als dierenartsassistent of als verkoper in een tweedehands winkel. Hergebruik van spullen is de laatste tijd namelijk erg populair. Illegale casino's krijgen alle ruimte om reclame te maken op Instagram en Facebook, terwijl dat helemaal niet mag. De Telegraaf heeft de afgelopen maanden ruim 70.000 advertenties gezien. Slechts een handjevol werd verwijderd. In de reclames wordt geroepen dat je alleen maar kan winnen, maar ja, daar klopt helemaal niets van. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer vandaag gaat aftreden. Een krant hoorde dat van bronnen binnen zijn partij, nadat meerdere Britse media al schreven dat Starmer dit weekend zou besluiten over zijn toekomst. Bij lokale verkiezingen won zijn tegenstander vorige week en die heeft veel politieke steun om het premierschap over te nemen. Oh, excuus, ik ga alweer naar het weer.
6: Ik snap dat weerbericht. Dat wil je voorlezen.
5: Het wordt weer hartstikke heet. Vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag is de zon nog vaker te zien. 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg.
6: Maar was er dan nog een bericht?
5: Ja, er was wel nog een bericht. Zal ik nog even doen?
6: Ja, doe maar, joh.
5: Het was namelijk feest in Rotterdam vannacht. Ik schrok van mijn eigen knopje. Het was feest in Rotterdam vannacht nadat Kaapverdi opnieuw stunte op het WK voetbal. Topland Uruguay werd knap op 2-2 gehouden. Nou, bij Kaapverdi stonden 5 geboren Rotterdammers in de basis en daarom was het zo'n feest. Het is het 2e punt voor Kaapverdië bij hun WK-debuut. In hun eerste wedstrijd speelden ze al 0-0 gelijk tegen Spanje.
6: En toen was het ook al feest, hè?
5: Toen was het ook al feest.
6: Ja, ik schrok ook van jouw knop op.
5: Ja.
7: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
8: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl. Kessie.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZTB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
10: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com. Let's go!
11: Dit is Radio Veronica. Join the club.

0: verhitting vindt plaats. Hittestress, kijk uit, Brian, doe het niet. I'm gonna run to you. Het is de opening van maandag 22 juni. Goedemorgen.
1: Gerard Ekdom.
0: We melden ons weer.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Ja, zeker op maandag. Hè. Och, och, och, wat een weekend was dit. Wat een weekend. En er is ineens weer de start van een nieuwe week. En wat voor week. Het wordt een van de heetste weken ooit, geloof ik. Laten we vast een subtropische zwemparadijsplaat draaien.

0: als jij nog ligt te slapen, staat hij al te zweten in de studio.
1: Oeh, hij ruikt het! Oh. Hij ruikt het zelfs al!

0: Portier.
1: Einde heeft het. Somebody that I used to know. Einde lengte op Somebody that I used to know. Luister maar eens goed naar Teddy Swims, want hij ligt nu al in het zwembad. Ik kan me dat voorstellen. Hij wilde eigenlijk helemaal niet Teddy Swims heten, maar iemand heeft hem zo genoemd. En nu komt hij er nooit meer vanaf. Hij is gewoon Teddy Swims.
2: Waarom heeft hij hem Teddy Swims genoemd
1: dan? Omdat hij waarschijnlijk de hele dag in het zwembad lag.
2: Zou dat het zijn?
1: Dat zal. Ik zal hem eens bellen om te vragen hoe dat ook precies is. Maar hij heet Teddy Swims tegen wil en dank. Goed, ik had een interview met hem gelezen, dus vandaar dat ik dit allemaal weet. Mr. Know-it-all, snapt u wel.
2: Ik vind het wel leuk van Teddy Swims dat hij gewoon goede muziek blijft maken. Het had net zo goed gewoon een eendagsvlieg kunnen zijn.
1: Had gekund, maar hij is lekker bezig.
2: Ja.
1: Hij is lekker bezig. Het kan niet anders, hè. En daarvoor in het kader van de zomerbak is weer geopend. Daar kreeg je ineens hele zomers liedjes. Dit was Mucho Mambo, Sway. Man, marimba rhythm starts to play.
2: Ja, ik herkende Chef. Die plaat dus helemaal niet in het begin. Ik dacht, wat ben jij nou aan het draaien? Maar we zitten gewoon lekker in de zomerplaatjes.
1: Ja, we zitten even zo. Ik kan melden, er komen er nog een paar. Er komen nog een paar zomers er voorbij, omdat het, ja, het wordt... Wat wordt het deze week, jongens? Gaan we weer richting 39 graden?
3: Oh, je wil het niet weten. Iemand appte mij van de week, het wordt volgende week gevoelstemperatuur 41 graden.
1: Oh, man.
3: Ja,
1: dat is wel lekker.
3: Ja, je moet er maar van houden, hoor. Ja, god, ze blijven toch Nederlanders, hè?
1: Ja. Ja, ik vind het dus lekker. Ik kan er niks aan doen.
3: Maar
1: ik
3: ben echt lekker.
1: Blijkbaar een van de weinige mensen die dat wel aankomt. Maar
2: dan kun je er gewoon goed tegen, denk ik.
1: Ja.
2: Ja, ik zit met een zwangere vrouw thuis.
1: Ja, dat is verschrikkelijk.
3: Ja.
2: Die had een soort lappen doek aangetrokken. En die lag soort van als een zeester op de bank de hele dag. Rood aangelopen.
1: Maar
2: weet
1: dat
2: je wel,
1: hoort
2: helemaal
1: zo.
2: Dikke voeten. Wat zeg je?
1: Je hoort ook als een zeester erbij te liggen, sowieso.
2: Oh, dat is sowieso het idee eigenlijk.
1: Als je zwanger in de ongeveer de laatste fase, dan hoor je er gewoon... Ja. Alleen dat heeft met die hitte niet... Die
2: wil je zeggen, er kan er net zo goed een lekker zonnetje bij. Als
1: ja,
2: je
1: kan er een zonnetje bij. Precies, kun je uit op schelen. Nee, ik was even heel vreemd. Ik heb het gevoel dat ik een week weg ben geweest.

0: Spanje. Maar ik reed gisteren terug naar het vliegveld. Toen was het 39 op de teller ook. Zo. Dus toen dacht ik ook, nou, dat is best, dat lijkt wel Nederland, joh.
1: Is het daar niet? Oh, het is wel andere warmte, hè? Ja, dat vind ik
0: wel lekker. Oh, ja, dan gaan we weer. Ja, heerlijk.
1: Maar dat is toch echt zo, of niet?
0: Ja, dat is wel lekker, hoor. Ja.
1: Heb je nog een patatas bravasje gehad?
0: Ja, we hebben wel even quality time. Het mooie was, het feest duurde tot de wedstrijd Nederlands-Zweden begon. Dus ik dacht, oh, kunnen we snel even naar beneden? Want ik was met mijn boeker, hè? Dus we gingen naar beneden even kijken of we een kroeg konden vinden waar het aan stond. En die hadden we gevonden. Dat is wel leuk. De eerste helft waren daar nog 10 Zweden aanwezig. Waren we de tweede helft ineens allemaal weg.
2: Ja, snap ik wel, ja.
0: Dus wij, we owned the place.
2: Wat een wedstrijd, hè?
0: Wat een wedstrijd, hè?
2: Zo.
0: 5-1, hadden we dat durven dromen?
2: Nou, ik niet. Holy, maar en twee keer Brobbie ook in het begin. Vond ik ook heel leuk voor die jongen. Want ik bedoel, Oranje had natuurlijk een beetje een spitsenprobleem. Ik weet niet of je het had meegekregen, maar...
0: Ja, wat een spitsenprobleem.
2: Ja, Memphis Depay werd meegenomen, Wout Weghorst. Op die twee kwam allebei eigenlijk kritiek. Er was daar, wie moet er dan in de spits staan? Is het Donjel Malen? Is het Brian Brobbie? En Brobbie, echt jongen, eerste kwartier. Bam! Twee goals.
1: Ja, ongelooflijk.
2: Hoe vet is dat?
0: Ja, het erge was dat ik nog onderweg was naar die kroeg. Want ik was er nog niet. Dus ik sta in de auto en ik word 2-0. Nu al? Wat is dit?
1: Dat klopt niet, ja.
0: Ja, dus nou ja, goed. Uiteindelijk wedstrijd gezien en was het top. En nou, gisteravond nog op tijd voor een beetje vaterdag. Ik heb weer een paar mooie tekeningen gekregen.
1: Ja, heb jij weer eventjes een
0: Mooie tekeningen.
2: Schattig.
0: Ja, volgend jaar, Maxi.
2: Nee, maar hebben ze echt wat gedaan?
0: Nee, heel lief. Ik kreeg van Lewis kreeg ik douchegel.
2: Oh.
0: Twee, maar dat was twee voor de prijs van één. Dat vond ik ook zo schattig.
2: Maar van het Fanet of zo? Of, wat,
0: Nee, van de kruidvat.
2: Oh ja?
0: Ja, ja, super.
1: Palmolive of zo.
2: Palmolive, ja.
0: Nee, niet eens. Nee, Knijp.
1: Knijp! Oh ja, dat is wel lekker.
2: Oh, dat is wel lekker.
1: Ja, lekker. Ja, wel lekker.
0: En van Lennon kreeg ik een fles champagne.
1: Ach, wat lekker zeg.
0: Niet ingepakt, dus die heeft hij ergens vandaan, maar ik weet het niet waar.
1: Gewoon
0: uit
1: je kelder waarschijnlijk.
0: Het is een champagnefles
2: vandaag. Ja, ik weet dat ik nog geen vader ben, maar ik heb toch wat gekregen van Dagmar.
0: Oh, nu al.
2: Een Ajax-rompertje.
0: Een Ajax-rompertje.
1: Oh,
0: het moest ook, hè. Nou ja, goed. De jongste supporter ooit. Nog ongeboren.

0: Talk Talk. Dit was geen twijfel, dit was absoluut no doubt. It's My Life en daarvoor Culture Club. The Church of the Poison Mind. Omdat we hem zo lekker vinden. Zometeen het nieuws van 6:30 in alle vroegte. En ze gaat alle knoppen op de juiste manier behandelen. Ik weet het zeker.
1: Dat hoop je maar, ja.
0: Wat zit erin, Marijke?
1: Nou, slecht nieuws, want bier wordt duurder. Wat? En de fouten die we allemaal maken bij het autorijden.
2: Hè, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
9: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed, Wibra.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Oranje fans opgelet. KPN.

0: mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ja, die Veronica verkeer, de eerste 10 files van deze week. En dit zijn de eerste. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoudendorp, een half uur. A15 Ridderkerk en Nijmegen bij Leerdam, een kwartier. En een afgesloten oprit of een opgesloten afrit. Dat kan natuurlijk ook op de A27 bij Den Haag-Gorkum bij Industrieterrein Avelingen, een kwartier. De 7:02 en het allerheetste nieuws. Ketel.
2: Goedemorgen. Door de suikertax die het kabinet wil invoeren, wordt bier straks ook duurder.
1: Het bier wordt duurder!
2: Dat weet de Telegraaf. En daar zit dan wel geen suiker in, maar de bierprijs is gekoppeld aan de prijs van frisdrank.
1: Dat is niet eerlijk!
2: Zo'n euro per kratje bijkomen. Nou, jij bent gelukkig niet zo'n hele erge bierdrinker.
1: Nee, valt mee. Maar het is als het nu echt met dat hete weer lekker wit biertje op het terras, dat is toch lekker.
2: Heerlijk. De overheid maakt nog steeds veel fouten bij de hulp voor mensen met aardbevingsschade in Groningen en Drenthe. Dat zegt de ombudsman. Ze zitten jaren in een vervangend huis en weten niet waar ze aan toe zijn, of ze vinden gebreken in hun herstelde woning. Bij een crash met een klein vliegtuigje in het noorden van Marokko zijn 2 Fransen om het leven gekomen. De piloot en een reiziger. Kort na het opstijgen ging het al mis en verloor het toestel hoogte. En iets heel anders dan, wij rijden hier, denk ik, allemaal wel in de auto. Ik denk dat veel luisteraars...
1: Ik rijd vaak in een auto. Ik heb de laatste keer een botsauto geprobeerd.
2: Dat ging niet helemaal goed. Nee, ik vind het goed. Wij zitten dagelijks in de auto. Ik denk veel luisteraars ook wel. Maar er zijn dus ongelooflijk veel fouten die ook wij nog maken in de auto.
1: Ook als ervaren rijder, bedoel
2: je? Ja, ik denk dat ik heb een lijstje gevonden. Ik denk dat ik me bijna schuldig maak aan ze allemaal. Maar ik wil ze heel graag aan jullie voorleggen. Je hand op de pook houden. Jullie hebben allebei een automaat volgens mij.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar toen ik nog een schakelbak had, had ik me dat best vaak op de pook.
3: Ja, dat is lekker. Gewoon één handje op het stuur. Dat
1: ja, heel één handje op het stuur het en dan ook op de pook.
2: Het voelt ook wel stoer of zo. Het is lekker relaxed.
3: Ja. Ik heb nu vaak mijn arm op de bijrijdersstoel. Mag dat wel?
2: Zo ver weg?
3: Ja, gewoon lekker zo...
2: zo eromheen. Nee,
1: schatje.
3: Alsof je in de bioscoop zit.
2: Ja. Ach, wat lief. Nee, dat mag wel. Nee, de hand op de pook, door de druk van je hand op de versnellingspook slijt de versnellingspak sneller. En bovendien is het wel veiliger om je handen aan het stuur te houden. Dus dan mag dat ook niet. De koppeling ingedrukt houden, dat is voor een automaat ook natuurlijk niet echt... Maar goed, de koppeling moet je dus niet... Ook als je voor het stoplicht staat en je staat in Z1...
1: Nee, gewoon in Z1 zetten.
2: Ja.
1: Tot het groen is en dan in Z1.
3: Ja, maar waarom? Wat is daar nou?
2: Nooit, omdat het sneller slijt. Het ding slijt sneller als je hem lang ingedrukt houdt, de koppeling. En dus laat de versnelling ook niet in Z1 staan, is wat hier staat.
1: Dus je moet de koppeling laten liggen.
2: Even precies. Remmen bij het afdalen.
3: Mooie ezelsbrug.
2: Ja, heel mooi. Zeker. Remmen bij het afdalen mag ook niet.
1: Hoezo? Nou, is er niet...
2: Nee, in Nederland gebruik je de rem als je wil stoppen. Maar als je de bergen inrijdt en je bent bezig met een scherpe afdaling, dan moet je niet steeds remmen. Rem altijd op de motor en druk het rempedaal enkel in als je echt moet remmen.
3: Maar wat is remmen op de motor? Dan moet je je koppeling ingedrukt houden. Dat is dan ook weer niet goed.
2: Nou, dan mag het denk ik wel. Dan is het nodig om je koppeling ingedrukt te houden. En bij het stoplicht dus niet. Daar moet je gewoon een beetje zuinig mee zijn.
1: Nou, daar snap ik niks van.
3: Nee, daar snap ik ook niks van.
1: Ik rij regelmatig in Spaanse bergen.
2: Ja.
1: Dit weekend nog toevallig. Ja.
2: En dan heb je wel een schakelauto.
1: Ik heb nergens meer schakel. De schakelauto is uit mijn leven verdwenen al een jaartje of 20, denk
2: lekker,
1: ik.
2: Wat lekker eigenlijk.
1: Ja, erg. Heerlijk. Dus, maar ik heb dus, als ik daar inderdaad wel eens met een auto met schakelbak reed, ik wou dus vrij, reed ik in ze vrij naar beneden, omdat het stijl was.
3: Ja, ik kan dat ook helemaal niet op de motor.
1: Maar dat kun je alleen maar met remmen doen.
3: Ja.
2: Ja.
3: Maar volgens mij is het dan als je een, zeg maar, als je de koppeling inhoudt en je gaat naar een hogere... Nee, naar een lagere versnelling.
2: Ja.
3: Dan remt je motor af.
1: Ja, klopt.
2: Oh, dat is dan waarschijnlijk
3: dus dat is wat ze bedoelen. Maar dan verslijt je je koppeling weer, wat jij zegt.
1: Alles gaat kapot aan die auto. Maak jij wat je doet.
2: Ja, je moet er een beetje zuinig mee zijn. Dus juist bij dingen als het stoplicht, als je niet de koppeling ingedrukt hoeft te houden, zou je het dus eigenlijk niet moeten doen.
3: Ik ben kapot.
1: Ik ook in Italië, die kapotte radiatori. Ja. Weet je, dat is maar niet goed.
2: Het weer nog. Het wordt een zonnige en droge dag. Alleen in het noorden is er wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg.
3: Oh, ik zie trouwens heel veel boze appjes binnenkomen.
2: Boze appjes.
3: De motor is juist niet de koppeling ingedrukt. En dan hebben wij gewoon geen idee.
1: Juist niet de koppeling ingedrukt. Nee, juist is er vrij. Naar beneden. Dat zeg ik.
2: Rem altijd op de motor en druk het rempedaal enkel in als je bij moet remmen. Dat is wat er in het artikel staat. En dan remmen op de motor, dat is dus niet in zijn vrij als ik het luister.
3: Ja, Mel zegt, jullie kunnen maar beter gewoon radio maken.
2: Oké.
1: Tot zover de tips. Doe vooral wat anders.
4: Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
5: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: luisteren wij natuurlijk al jaren, maar toch is het fijn dat Faithless af en toe de bevestiging ook stuurt. God is a DJ. Ik weet niet zeker of ik deze dingen moet doen, maar ik doe hem voor de gezelligheid.
1: Is dit een rectificatie?
0: Ja, het is wel gezellig, hè?
1: Is dit een rectificatie?
0: Want het zal zomaar een rectificatie kunnen zijn.
1: Is dit een rectificatie?
0: Of toch niet?
1: Of toch niet? Of toch niet?
0: Ja, hoe zit het nou? Marijke, je vertelde net het hele verhaal over tips. Dingen die we in de auto al 35 jaar verkeerd doen.
2: Ja.
0: Nou, dat denken we niet.
2: Nou, er is inderdaad, er wordt hier gezegd, remmen bij het afdalen moet op een bepaalde manier. In het artikel staat, je moet remmen op de motor, druk het rempedaal enkel in als je bij moet remmen.
3: Ja, en toen zeiden wij eigenlijk, oké, maar je zegt net nog dat we de koppeling niet in moeten drukken.
2: Niet te vaak.
3: En ja, dan slijt hij. Dat ben je dan ook aan het doen. Maar nu zijn er echt 30 man.
0: Ja, 30 man.
3: Wat mannen ook. Echt 30 mannen die ons zeggen, jongens, op je motor rijden doe je niet met je koppeling ingedrukt.
0: Ik heb, namens die 30 mannen hebben we één woordvoerder weten te vinden. Dat is Dick. Hallo Dick.
4: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Vertel nou eens, wat moeten we nou doen?
4: Ja, de absolute koppeling niet intrappen. Nee, want je remt op je motor. Die motor remt af in de versnelling, zeg maar. En dat houdt hem in. Kijk, ik ben vrachtwagenchauffeur en wij hebben dan motorrem. Dat is dus een klep die zorgt voor dat de uitlaatgassen weer niet naar buiten gaan. En daar rem je nog meer op af. En enkel bijremmen, dat klopt. Maar ja, je laat een bepaalde snelheid. En dan trap je de rem even goed in, laai je hem los en dan laai je hem rollen in de versnelling. Dat is eigenlijk het enige wat je doet.
0: Dat is eigenlijk het hele eieren. Heb je meegeschreven?
2: Ja, ik schrijf mee. En dan in welke versnelling is er één? Of zo?
4: Nou nee, in de versnelling waar je dan op dat ogenblik in rijdt. Dus, maar ja, in de één gaat hij veel te hoog in toeren. Dan draai je de motor over kop.
0: Ja, dat is ook
4: je
0: niet
4: laat
0: goed.
4: Gewoon in een goede versnelling laat je hem gewoon rollen.
0: Afhankelijk van de situatie.
4: Dan gaat hij hoger in toeren. Ja. En dan rijd je hem weer terug naar een bepaald toerental. En dan laat je hem weer rollen.
0: Okay. Precies, en dan ga je van 5 naar 4 en rem je af, zeg maar. Dat is eigenlijk.
2: Oh, zo, ja. Oh, ja.
0: Of dat Dick dit bedoelt.
3: Nou, oké.
0: Okay. Ja. Nou, Dick, wat is er al voor je geapplaudiseerd?
2: Dankjewel.
0: Oké. Hey, en even voor mijn informatie, wel of geen korte broek vandaag?
4: Absoluut wel.
0: Ja, hè? Oké. Okay. Dan heb ik een hele toepasselijke plaat voor je.

0: het is weer zover. De barbecue playlist kan weer van stal. Wel lambada, kouwmaaien. Barbecue plaats had het lastig, want de zangeres is ooit verkoold teruggevonden in een auto. Geen lekker verhaal, maar wel nog steeds zomer aan go-go met lambada. We duiken weer even in
1: Ekdons platenkast.
0: Want ik neem altijd even een plaat mee uit Ekdons platenkast. Het jaar 1973. Toen kwam de band Tower of Power met een stiekem meesterwerk. Een van de meest onderschatte liedjes uit het jaar 1973, als je het mij vraagt. Alles klopt in het nummer. Het is zo ontzettend goed gezongen. De tekst is ook zo ontzettend mooi. Er zit een complete blazensectie in. Een trompetsolo zit erin. De drums, alles aan dit nummer is gewoon wauw. En het zou maar gebeuren dat je met de deuropening staat op het punt om haar te verlaten, omdat je denkt, ach, ik ben echt niet goed genoeg voor jou. Jij verdient beter. Met tranen in je ogen verlaat je band. Laat je haar achter en zing je So Very Hard to Go. Amen.

0: Had ik iets te veel gezegd? Nee, toch? Dit is toch fantastisch.
1: Wat heerlijk dit,
0: zeg. Met die trompet er ook nog bij. Alles is mooi aan dit nummer. En ik heb goed nieuws. Mocht je ze ooit live zien, ze spelen hem altijd. Als Tower of Power optreedt, doen ze altijd zo Very Hard to Go. En dan sta ik echt gewoon... Ik heb één keer met tranen in mijn ogen bij Nortje Jazz. Want ik Oh, en de halve zaal liep al weg. Want er was verderop weer een ander optreden bezig. Waar iedereen naartoe wilde. Ik bleef staan. Oh. Want ik wist, So Very Hard to Go komt nu. Dus ik stond daar echt met tranen in. Met een hele orkest. Zo goed.
1: Ja, je mag hier niet bij weglopen.
0: Dat kan toch niet, nee. Dus vandaar uit de platenkast, So Very Hard to Go, het jaar 1973. En ik heb hem zojuist gesleept in de playlist ervan. Kun je nog een keer horen straks.
1: Lekker. Je raakt

0: dus het is weer tijd om de boel te resetten. Vorige week had ik hem gewonnen.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dat was heel spannend, hè, op de Valrape afgelopen vrijdag. Maar het is weer de brilstand. En de quiz van vandaag komt uit het YouTube-programma Hoolie Girls. En wat dat precies inhoudt is mij nog volstrekt onduidelijk. Maar er worden vragen gesteld aan influencers, altijd leuk. En de uiteindelijke verliezer moet een tattoo nemen.
1: Oh, oké.
0: Ja, het niveau van de vragen en de antwoorden ligt niet zo heel hoog. Dus even alvast een vraag om de kennis te maken met deze influencers en hun hersenkronkels.
2: Hoeveel continenten zijn er in de wereld?
3: Dat weet ik allemaal niet hoor.
4: Wat zijn continenten?
5: Wat is dat ook alweer?
6: Een stuk van de wereld.
5: Oh, een stuk van de wereld.
2: Steek je hand op als je denkt hem te weten.
5: 25?
0: Ja, dat is mooi. Heel veel continenten. Ik word er ook incontinent van als ik het antwoord niet zou weten, maar goed. Maar onze parel Angel, of ik denk dat ze zo heet, Angel, die reageert dus met 25 continenten. Nou, en daar blijft het niet bij. Er volgt nog een vraag.
2: Hoe worden dieren genoemd die alleen maar planten eten?
0: Ja, nou, hoe noem je dieren die planten eten?
1: Ja.
0: Aan jou de vraag, Marijke. Wat is haar antwoord hierop? A. Plantariërs.
1: Oké, ja, zou kunnen.
0: B. Plantaardige dieren. Of C. Alleen konijntjes eten planten, toch?
1: Oké. Ja, dat zou ook wel kunnen, dat ze voor C gaat. Maar ik vind het altijd lastig in de quiz, want dit, de antwoorden deze mensen geven die zijn zo absurd, dat het echt alles kan.
0: Wat had jij als jij deze vraag had gesteld gekregen, wat had jij geantwoord?
1: Die alleen maar planten, wat is het ook alweer? Carnivoren zijn dus alleen vlees eten. Als je alleen planten eet, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het nu even niet helder op de geest heb. Wat het antwoord
7: herbivore.
0: Herbivore.
1: Herbivore, ja precies. Nee, herbivores. Kijk, oké.
7: Nee, niet Harrison Ford. Herbivore.
1: Ik heb het gevoel dat het misschien antwoord C is. Dat diegene denkt dat het alleen konijntjes is. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat je denkt dat alleen maar konijnen, dat die alleen maar planten eten. Plantaardig zou ook heel goed kunnen. Dat is wel, want dat hoor je natuurlijk veel tegenwoordig, plantaardig. Dus dat je dan die associatie dan
0: dieren
1: denkt van, oh, dat is het, want dat ken ik. Ja, daar moet ik misschien voor gaan.
0: Dus je gaat voor antwoord nummer B.
1: Nummer B graag, ja, de plantaardige dieren.
0: Even luisteren.
2: Hoe worden dieren genoemd die alleen maar planten eten?
5: Plantaardige dieren.
1: Yes!
5: Wat de fuck is dat voor antwoord?
1: Plantaardig toch?
0: Nou, dat is wel aardig, inderdaad zeker, maar niet plantaardig. Maar wel weer goed hoor, het is 1-0, yes! Ja! Maar het is pas maandag. Er komt nog een hele lange hete week.
8: Opstaan doe je met Ik Dom in de Morgen. En vanmiddag om 4 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches sounda looka like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
19: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
3: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
4: Nu bij Festool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
3: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk. Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
6: Sportief.
20: Oké. Okay.
6: Betrouwbaar.
20: Oké. Okay.
6: En zuinig.
20: Oké. Shun.
6: Sorry?
20: Je zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
21: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
22: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jou.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Oranjefans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 7 uur.
10: Marijke Ketel.
11: Goedemorgen. Waar zijn de meeste banen te vinden op dit moment? Het UWV heeft daar een overzicht van gemaakt, waar de Telegraaf over schrijft. Vooral metselaars en voegers worden gezocht. Er wordt namelijk steeds meer gebouwd en dus is er ook meer personeel nodig. Verder staan ook dierenartsassistenten en verkopers in tweedehands winkels op de lijst. Bier wordt straks duurder door de suikertax die het kabinet wil invoeren in 2030. Niet doordat er suiker in zit, maar omdat de bierprijs is gekoppeld aan de prijs van frisdrank en die gaat hard omhoog. Een liter fles cola zou een kwartje duurder worden, bier een euro per kratje. Boven de kust in het noorden van Marokko is een klein vliegtuigje gecrashed. Daarbij zijn twee Fransen om het leven gekomen, de piloot en een passagier, zo meldt persbureau AFP. Het toestel zou al snel na het opstijgen plotseling weer zijn gaan dalen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. En er heeft eindelijk een ploeg gewonnen in groep G op het WK voetbal. Egypte versloeg Nieuw-Zeeland met 3-1. Egypte won nog nooit een wedstrijd op een WK en staat nu bovenaan in de groep met 4 punten. Tot nu toe eindigden alle wedstrijden in een gelijk spel. Vannacht bleef België tegen Iran ook steken op 0-0. Het wordt een zonnige en droge dag vandaag. Alleen in het noorden wat bewolking. De temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden... tot maximaal 32 in Limburg.
10: 32. En 25 vertragingen momenteel, waarvan dit de drie grootste problemen zijn. A4 Rotterdam, Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp, een half uur. A27 Breda, Utrecht bij Noorderloos, daar is de oprit afgesloten, 34 minuten. En een ongeval op de A50 Os-Arnhem bij Rijnbrug, daar 34 minuten.
12: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
13: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
16: Dat gaan we vieren.
15: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
17: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
18: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
19: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
20: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
21: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
21: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook. Uit de meterkast.
20: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
21: Zo, koffie?
20: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
16: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
22: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
23: Radio Veronica.

0: Vanavond zijn zij in Tilburg. Treden zij op. En afgelopen vrijdag de laatste kaart hier te winnen bij Radio Veronica. Het is gewoon hier. Wij hadden ze weer. Want we hadden een interview met Roger Taylor, de drummer van Duran Duran. Niet te verwarren met de Roger Taylor, drummer van Queen. Exact dezelfde naam. En er zitten er nog een paar Taylors in Duran Duran. En het is allemaal geen familie. Het is zo'n bijzonder verhaal nog steeds. Maar goed. Dit was een van de grote hits van Duran Duran uit de 90's. In dit geval Ordinary World. Het is maandagochtend 22 juni. Hartelijk goedemorgen. Het is eind om de morgen tot 10 uur. En alle kranten liggen weer dwars door elkaar. Open gesperd en wel. Want we hebben ze doorgenomen. En wat heb jij gevonden, Marijke?
1: Nou, ik ben bij RTL Nieuws beland vanmorgen. En misschien dat je het al wel een beetje weet. Maar ik wil toch in deze bloedhete week een kleine reminder naar iedereen. Wat je ook doet, niet koud douchen met dit warme weer.
0: Zie je wel? Zie je nou?
1: Dat is echt helemaal niet de bedoeling.
2: Maar het voelt zo lekker.
1: Ja, maar dan kun je denk ik het beste eerst koud douchen voor even die schok en dan weer warm afdouchen. Want wat er gebeurt is, je bloedvaten trekken zich samen als je koud doucht. En als je dan weer uit de douche stapt, dat heeft allemaal te maken met hoe je je warmte kwijtraakt. Door die vernauwde bloedvaten kan je warmte, wat je opnieuw weer opdoet, zeg maar, niet makkelijk meer weg.
0: Wat een toestap. En dat allemaal in z'n één.
1: Dat allemaal in z'n één. Ja, kijk uit met die koppeling. Ja, dan hadden we het net
0: op de
1: over.
0: Motor,
1: ja.
0: Jongens.
1: Kijk uit. Nee, gewoon niet koud douchen of doe het een beetje lauwig. En wat ze ook zeggen is dat je vooral thee moet drinken.
0: Ja, heet. Gewoon, je moet eigenlijk gewoon zuurkool met worst en eigenlijk warme chocolademelk moet je drinken. Serieus. Dat is gewoon lekker.
2: Ja. Trek een skipak aan.
0: Skipoelie.
1: Ja, want dat is echt waar, ja.
2: Ik krijg het gewoon niet over mijn hart om dan lauw te gaan douchen.
1: Ah, lauw afdouchen is niet zo'n punt.
2: Ah, lauw afdouchen is niet hoor.
0: Maar strak afdouchen moet je altijd doen, hè?
1: Ja, doe dat maar.
0: Dat is gewoon heel belangrijk. Maar bedankt voor de tip. Wat heb jij gevonden, Max? Toch geen voetbal, hè?
2: Nee, geen voetbal. Maar ik vond het wel een heel gek bericht van Omroep Brabant. Want ja, half Nederland heeft dit weekend natuurlijk gebarbecued, koud gedoucht, gevaren, weggesmolten in de tuin, het dak er alsof op een balkon. Er is bier gedronken, er zijn cocktails geschonken, er was geen centimeter strand onbezet. Iedereen was bezig met het warme weer, behalve op bedrijventerrein het Redsel in Heeswijk-Dinter.
0: Wat is daar dan in godesnaam gebeurd?
2: Daar vond zaterdagmiddag het NK Haverpap maken plaats.
0: Nou, dat is dat ongelooflijk.
2: Nee,
0: is dat alweer een jaar geleden?
1: Nou, wacht heel even, wat haverpap, wat is dat eigenlijk?
2: Dat zijn havervlokken met, ofwel water, dan wel melk.
1: Gewoon de pap zoals je dat, de Brinta.
2: Ja.
1: Is dat haverpap?
2: Ja, dat is haverpap.
0: Weet je wat je vroeger als kind altijd moest eten, wat je in je geplamuurd kreeg, maar niet wilde?
1: Het ziet er ook uit alsof het al een keer gegeten is.
0: Ja, precies. Al twee keer.
2: Precies. Dat is niet zo gelukkig. Maar nee, kennelijk doen ze het al jaren. Ik had echt geen idee. Maar in de bedrijfshal van haverproducent De Halm hebben ze zaterdag echt enkele papfanatici staan kokkerellen. En ik hoor je denken, hoe kan je daar nou echt goed in zijn? Nou, het blijkt dus dat je je kan onderscheiden door hoe dik de pap is en hoe bruin je het hebt gemaakt.
1: Hoe bruin?
2: Wow. Ja.
1: Heb je daar dan invloed op?
2: Kennelijk wel, ja. Nou, en we mogen Gina Saarberg feliciteren. Zij won het toernooi en mag Nederland vertegenwoordigen op het WK-pap maken in Schotland dit jaar.
0: WK-pap, maar ze kunnen nog pap zeggen überhaupt. Ja, afloop van zo'n wedstrijd.
2: Je moet er toch niet aan denken, joh, met 32 graden. Atsiterrie.
0: Fantastisch. Maar nou, fijn dat het er is en fijn dat we een winnares hebben gevonden.
2: Dat is mooi, hè?
0: Heerlijk. En ja, tussen al het NK en WK-geweld en toestanden moeten we even ruimte maken voor het grote nieuws. Want het is weer zover. Het is ongelooflijk. Er is namelijk weer nieuws over de straat van Hormuz. En hier bij Ekdom in de Morgen ben je altijd op de hoogte van hoe het ervoor staat in die straat. Moeten we wel even uitleggen. Een paar weken geleden leek de straat wel een soort knipperlichtrelatie te hebben. Open, dicht, open, dicht. Het leek wel een raam. En wij wisten ook niet meer hoe het ervoor stond. Dus we hebben een site in het leven geroepen dat je altijd kunt checken om te weten of die open of dicht is. En hoe heet die website?

0: En is hij open of dicht nu? Hij is dicht.
1: Hij heeft 1 weekend opengestaan.
0: Ja.
1: Je zou die website moeten aanpassen elke keer. Wie dat doet, is echt... Nou, dat is de held van... Die heeft echt altijd werk. Gewoon een beetje de elektricien, de metselaar onder de mensen. Die hebben altijd werk. Maar dan duiken we weer zo meteen op het WK. Want we gaan zo even nagenieten van de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Zullen we dat nog even doen?
0: Ja,
1: leuk. Want wat was de wedstrijd, hè? Oei, Nederland, Zweden. Och, het zweet loopt nog langs ons hoofd. De zweet.

0: Imagine Dragons. Believer. En daarvoor Freeze Frame. Ja, als je het eenmaal hoort, dan hoor je het ook alleen maar. Maar ze zingen Freeze Frame. De Jay Giles Band. Het was een lekkere voetbalzaterdag. De ene na de andere goal vloog ons om de oren. En ik denk dat heel Nederland nu echt de koorts te pakken heeft. Ja hoor. We geloven er weer in. We worden wereldkampioen, Max!
1: Ja, zeker wel. Nee.
0: Maar dat maakt niet uit. Weet je, de sfeer is goed. En mocht je nou om de een of andere reden gemist hebben of gewoon nog een keer willen nagenieten, dat kan. Ga er even lekker voor zitten. Pak er een lekker bakje koffie bij. En geniet in pak en beet 3 minuten nog 1 keer van Nederland-Zweden.

is wat stil op de tribunes als Nederland al lang bezig is met het opzetten van een nieuwe aanval. Hier is voor de eerste keer Somerville. Wil natuurlijk graag binnendoor. Somerville met een beweging. Somerville meegeven aan Dumfries. Daar komt hij! Ja! Daar is hij alweer!

0: klinkt het eindsignaal in Houston en gaan de armen van de Nederlandse spelers omhoog. Allemaal lachende en blije gezichten. Het is feest hier in Houston. Nederland-Zweden. 5-1.
1: Ja, we hebben die ene doelpunt van Zweden er maar even uitgeknipt.
2: Ja.
1: Ja, dat hoeft helemaal.
2: Anders werd hij ook 4 minuten.
1: Ja, een maxi-single ineens. Ja. Jonas Blue, Edge of Desire in de Nederlands-Zweden-versie.
2: Ik had kippenvel, hoor.
1: Ja, ik had ook wel dat je dacht van... Op naar de volgende wedstrijd en daar moeten we voor wakker blijven, donderdagnacht. Eigenlijk zo vrijdagochtend vroeg. 1-3 is dat?
2: Ja.
1: Oh my god. Het is eerst dan die vrijdag nog zien te overleven en uiteindelijk wordt het dan Saturday night. Maar

0: ontbijt zitten, snap ik wel. En is Wild Romance en Saturday Night op maandagochtend. Want dat kan gewoon. Zometeen het nieuws van de half acht bereiken. Wat zit er allemaal in?
1: Veel kritiek op herstel, aardbevingsschade Groningen. En ondanks de hitte blijven we onder een deken slapen.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
6: Adi Veronica, verkeer. 36 vertragingen. Dit zijn de drie langste. A2 Den Bosch Utrecht bij de Martinus Nijhoffbrug, 38 minuten. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 35 minuten. En een hele lange op de A50 Os Arnhem bij Rijnbrug. Daar sta je nu anderhalf uur. Exact half acht. Ongelooflijk, hè, wat een schema, hè. En hier is Marijke Ketel met het allerlaatste nieuws.
7: Goedemorgen. De ombudsman heeft nog steeds kritiek op de hersteloperatie voor aardbevingsschade in het noorden van het land. Mensen moeten lang wachten op hulp of zitten in onzekerheid. De Tweede Kamer moet er beter op toezien, vindt de ombudsman. Een explosie vannacht in Qatar in een industriegebied waar de grootste LNG-fabriek ter wereld staat. 18 mensen worden vermist en er zijn tientallen gewonden. De explosie gebeurde toen een fabriek weer werd opgestart na de Iran-oorlog. De Tweede Kamer krijgt vanmiddag 120.000 kaartjes als noodkreet om honderden kinderen een verblijfsvergunning te geven. Kerkasiel Kampen zit daarachter. Ze geven al bijna 2 jaar asiel in een kerk aan een familie uit Oezbekistan. En het gesprek van de dag is deze week natuurlijk ook wel echt een beetje dat bloedhete weer. En nou is het ook, al is het zo heet, de meeste van ons blijven toch altijd wel slapen onder een dekentje.
6: Ja, je moet wel iets over je heen hebben.
7: Wil je dat ook graag, ja?
6: Ja.
7: Hoe heb jij het vannacht gedaan?
6: Ik weet het, is gewoon een dekentje.
7: Dekentje.
6: Maar het wordt uiteindelijk wel een lakentje, denk ik.
7: Ja, dat je
6: als ik kijk naar deze week.
7: Ja, alleen het overtrek.
6: Ja.
7: Dan. Maar dat is nu nog niet zo, dus.
6: Dus het dekbed eruit.
7: Ja.
6: Dus alleen, ja, dat.
7: Maar er moet wel even iets op je liggen.
6: Ja.
7: En mag is dat bij jou?
8: Ja, ik vind dat veel te heet, joh. Ja, ik heb gewoon in mijn onderbroek zonder deken zo gespreid op bed gelegen.
6: Je trok de onderbroek over je heen.
8: Ja, het was vast geen vrij gezicht, maar ja, dat is de enige manier hoe ik in slaap kom, hoor.
7: Dan ben je een grote uitzondering wel, want de Huffington Post is hier eens ingedoken. En waarom de meeste mensen toch wel met een dekentje willen slapen, is puur door onze aangeleerde routine. Als we niet met deken slapen, dan denken onze hersenen dat er iets ontbreekt en dan kan je moeilijker ontspannen.
6: Dat is raar eigenlijk. Weet je wat, ook in films is het altijd zo. Als er iemand in slaap valt op de bank, wordt er altijd... trekt altijd iemand even een dekentje eroverheen om hem in te stoppen.
7: Ja, liefdevol vind ik ook altijd.
6: Ja, dat is wel heel liefdevol, maar dat heeft het daar ook mee een soort geborgenheid?
7: Ja, dat denk ik wel. Dat heb ik zelf wel heel erg. Als ik geen... Ik kan zeg maar 3 ventilatoren om me heen hebben staan, maar dat dekentje moet er overheen. Ja, het is heel stom, maar het is gewoon lekker alsof je knuffelt met jezelf.
8: Ja, Dagmar heeft het ook. Het is echt een beetje verzwaring. Vind ik lekker een beetje verzwaring.
7: Ja, ik vind het ook altijd... Wij hebben gisteravond ons dekbed eruit gehaald en dat voelt dan toch een beetje als het einde van een tijdperk.
6: Ja, het is het einde van
7: een
6: tijdperk.
7: Het is toch een lekker,
6: de herfst is nu echt voorbij.
7: Ja. Mis de warme chocolademelk en de rode wijn al een beetje. Maar goed. Het wordt vandaag een zonnige en droge dag. In het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen. Met 21 graden in het noorden. Ja. Tot maximaal 32 in Limburg.
6: Scheelt 2 dagen.

0: Houston and Love Will Save the Day. Ja, zometeen is het er weer tijd voor. Het moment der momenten. We gaan weer spelen. Het woordenboekspel. En er valt nog iets moois te winnen ook. Want onze vriend, hè, vriend van dit programma, heeft zelfs zijn eigen tune hier. Ilja Gort. Hij heeft een pelletboek uitgebracht. Het zijn er eigenlijk twee. Hij heeft namelijk Petit Café du Bonheur. Dat is het zomerlezengeschenk, heeft hij geschreven. Maar hij heeft ook natuurlijk zelf ook weer zijn jaarlijkse traditie. Zijn eigen boek uit. En dit jaar heet het Grand Café du Malheur. Die twee, gesigneerd en wel. Of in ieder geval één van die twee zal gesigneerd zijn, denk ik. Die komt naar jou toe als jij wint in het woordenboekspel. Wat moet je doen om mee te doen? Heel makkelijk, je hoeft maar één woord te appen naar de Radio Veronica app. En dat is het woord woordenboekspel. En dan doe je misschien wel mee zometeen, dat zal leuk zijn. En ondertussen hebben wij morgen iemand op de bühne staan. Het is best grappig dat je soms gewoon lekker nieuwe muziek zit te luisteren. En dan kom je aan bij een band. En je denkt, nou, wat een leuk nieuw Engels bandje. Dat kan niet anders dan een leuk Engels bandje zijn. En dat blijkt dat Nederlands te zijn.
1: Oh.
0: Bon Sierra. Dat klinkt als een hele goede wijn. Ja. Ik heb een flesje Bon Sierra opengekrakt. Lekker. En die heeft een plaat uit. Hij is geïnspireerd door, ook niet tenminste, Sam Fender, Jake Buck, Oasis. Daar luistert hij naar. En dit is de nieuwe single. Die heet Unbound. En morgen is die live. En hij heet dan wel Bon Sierra. Maar eigenlijk...

0: inmiddels zijn alle mensen die je nu opgenoemd hoort, allemaal overleden. Gaan allemaal niet meer. Heel, heel lang niet gehoord deze. Gordon Jeffries en heel, heel...
1: Rock and roll!
0: Bij Veronica. En daarvoor dus de man die morgen op de bühne staat. Het is echt... ja, ik vind het lekker, lekker... Ik dacht echt dat het Engels was. Dat meen ik. Komt gewoon uit Nederland weg. Grappig. Bon Sira, zo heet deze... Ja, het is de artiestennaam.

0: Het is weer zover, jongens. Heel weekend hebben we weer in die boeken gehangen. Heel weekend. Het schuimende wel. Want even een heel simpel spel. We hebben een woord van de dag geplukt uit die dikke vandalen. En dat is een hele dikke. Er is één probleem. Zowel Marijke als Max als ik hebben alle drie een andere definitie van het woord. Het is aan jou om te bepalen welke de juiste is. En dan win je ook nog een paar mooie boeken van Ilja Gort. Nou, dat zit wel snor, hoor.
1: Lekker, hè?
0: Dat zit snor. We spelen vandaag met een echte motormuis die zich afgelopen weekend ook tot tuinvrouw ontpopte, aangezien de storm haar tuintje had geraakt. Gelukkig ligt het er weer netjes bij aan de telefoon. Ina uit Spijkerboer.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Ina. Hoe is het?
2: Hallo. Ja, prima. Helemaal goed. Onderweg naar het werk, want ja, als je wilt motorrijden, moet je ook geld verdienen.
0: Ja, ik weet wat een beetje tank kost tegenwoordig.
2: Ja, best wel. Maar goed.
0: Maar dan,
2: het is hobby, het is leuk. Ja.
0: Gelukkig doe je het bij een bank, dus je zit dicht bij het vuur.
2: Ik zit... ja, ik zit dicht bij het vuur, ja.
0: Ja, ja, ja. Nou, Ina, het is eigenlijk heel simpel, maar altijd weer lastig. We hebben een woord van de dag en ik denk dat je daar nog nooit voor gehoord hebt.
2: Ik ben benieuwd. Laat me gaan.
0: Nou, daar komt-ie, hoor, daar komt-ie. Het woord van de dag is...
3: Spoonerisme.
0: Wat?
3: Spoonerisme.
0: Spoonerisme. Spoonerisme. Oké, nou, Marijke, wat is dat?
4: Nou, het is met het warme weer niet echt aan te raden, maar je hebt spoonerisme als je het liefst alleen maar lepeltje lepeltje slaapt.
0: Oh, spoonerisme.
4: Spoonerisme.
0: Ja, oh, wat schijnig. Max, wat lepel jij op?
1: Nou, het is een verspreking waarbij je letters of klanken bewust of onbewust verandert. Dus, bijvoorbeeld schananenbil in plaats van bananenschil.
0: Oh.
1: Of een scheetje beef in plaats van een beetje schreef.
0: Geinig. Wat is spoonerisme volgens mij? Nou, dat is iets wat alleen voetballers doen. Dat is namelijk het kussen van de bal voordat je een vrije trap of penalty neemt.
1: Ah.
0: Dat heet spoonerisme. Nou, Ina.
2: Nou, het is maar wat.
0: Het is maar wat, hè?
2: Het is maar wat. Ja, je moet echt even nadenken. Maar ik ga voor Marijke.
0: Je gaat voor Marijke?
2: Ja.
0: En dat is gewoon een ingeving.
2: Ja, een spoon, lepel.
0: Lepeltje, lepeltje.
2: Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd.
2: Ja, ik ook.
0: Zetten wij antwoord Marijke neer.
2: Ja.
0: En dan ben ik benieuwd.
3: Spoonerisme is een verspreking waarbij je letters of klanken bewust of onbewust verandert.
0: Ah.
3: Dus bijvoorbeeld, scheetje bief in plaats van een beetje scheef Max heeft gelijk.
0: Ja, ik word het helemaal avond aan. Dat is jammer zeg, dat is niet het goede antwoord. Nee, Max heeft gewoon gelijk. Nee. Het is ongelooflijk.
2: Nou,
0: heb je op het verkeerde been gezet.
2: Ja, maar wel weer wat geleerd vandaag.
0: Ja, nou, dat is ook
1: één. Lekker positief.
0: Je krijgt van ons ook nog een bemoedigend applaus.
2: Dankjewel.
0: We zijn fan van
2: Dankjewel.
0: Je, Ina. Ik hoop dat je een mooie dag hebt en hou je hoofd koel bij die bank, hè?
2: Ja,

0: met de beste muziek aller tijden. Veronica.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
4: Nu bij Vestool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op vestool.nl/acties.
5: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
3: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
7: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: Eén ijskoffie voor mevrouw.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
13: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
16: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
21: Kom maar verder.
20: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
21: Hij is weer klaar.
20: QuickFit en weer verder.
22: Je MKB-bedrijf moet altijd door.
12: Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 8 uur.
23: Het laatste nieuws, het eerst, met Marijke Ketel.
24: Goedemorgen. Vanmorgen weten we in welke sectoren we het beste naar banen kunnen zoeken. En vooral in de bouw is dat lucratief. Er moeten veel huizen worden gebouwd. Het elektriciteitsnet wordt uitgebreid. En er is veel onderhoud aan bruggen en wegen nodig. En daarom is er voorlopig werk zat voor metselaars en wegenbouwmachinisten. De overheid heeft nog altijd niet geleerd van eerdere fouten bij de hersteloperatie voor aardbevingsschade in het noorden van het land, dat zegt de ombudsman. Mensen horen maar niet of zitten lange tijd in onzekerheid. Hij vraagt de Tweede Kamer om het beter te controleren. Veel Molukkers noemen de excuses van premier Jette gisteren een bijzondere mijlpaal, maar hebben er ook een dubbel gevoel aan overgehouden, dat schrijft de NOS. Jette zei gisteren sorry voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwam. De Molukse gemeenschap is blij met die excuses, maar vindt hij ook wat aan de late kant. En bier wordt straks duurder door de suikertax die het kabinet wil invoeren. Daar schrijft de Telegraaf vanmorgen over. En niet doordat er suiker in zit, maar omdat de bierprijs is gekoppeld aan de prijs van frisdrank. En die gaat hard omhoog. Een liter fles cola zou een kwartje duurder worden. Bier een euro per kratje. En dat zou dan ingaan in 2030.
23: Moet even iets ontkoppeld worden, begrijp ik.
24: Nou, inderdaad.
23: Dat kan toch niet?
24: Nee, dan word je boos. Hooivorken.
23: Hooivorken. Brandende fakkels.
24: Het weer nog. Het wordt een droge en zonnige dag vandaag. Vooral in het noorden komt wat meer bewolking voor. Bij een matige noordoostenwind wordt het aan de noordkust 21 graden. Het wordt heel specifiek trouwens. Ja, noordkust 21. In Zwolle hebben we dan 26. Ja. En 29 tot 32 in Brabant en Limburg.
23: Dus verkoeling in het noorden, smelten in het zuiden.
24: Absoluut. Ja.
23: Dan weet ik dat. Even kijken. Qua kledingkeuze. Skipoelen hier in het noorden.
24: Ja, precies.
23: Er staan 55 vertragingen. Dit zijn de grootste problemen. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Hoogmade. Een uur. De A50 Os-Arnhem bij Heteren. Nou, nu al daar, hè? Heteren. 54 minuten. En de A59 Zonzeel-Os bij de brug over het afwateringskanaal. 38 minuten.
25: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
26: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
27: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
26: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via Busvan.nl.
28: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
29: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
30: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
31: Sorry, maar het is WK!
32: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
33: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
34: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
35: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
36: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
35: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
37: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
38: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Sevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: kwam binnen zonder kloppen en ze was ineens weer weg. Eigenlijk was er niks gebeurd. De Dijk op maandag 22 juli. Hartelijk goedemorgen. Daar zijn wij weer. Goedemorgen Max.
1: Goedemorgen Geer.
0: Goedemorgen Marijke.
2: Goedemorgen.
0: Het weekend weer overleefd. Het wordt een snikkelhete week. Bereid je maar vast voor. Sowieso wordt het heel heet hier in de studio. Het wordt gezellig, want Frank is hier zo meteen. Frank Evenblij natuurlijk schrijft aan om ons helemaal bij te praten over het afgelopen sportweekend. Er is iets van een wedstrijd geweest op zaterdagavond. Ik kan me er vaak nog iets van herinneren. God, wat gezellig. Over sport gesproken, inderdaad. Of je zat misschien wel in een kroeg, of misschien zelfs wel in ons eigen Radio Veronica Café. Ja. Want afgelopen zaterdag openen wij de deuren alweer al daar. En de ultieme warming-up voor de WK-wedstrijd met onze vrienden van de middagshow Wout en Frank in Hartje Breda. Café Bruxelles stroomde weer over van feest. En de appbox die stroomde ook vol trouwens met mensen die erbij waren.
3: Hey Radio Veronica, wat een superleuke avond hebben wij gehad bij jullie in het supporterscafé. Wat een geweldige avond.
4: Zo, wat een superdag gehad jongens bij Radio Veronica.
5: Dankjewel Radio Veronica. Lekker met de winst naar huis. 5-1 voor Nederland.
0: Bam.
5: Echt geweldig.
4: Het Oranje Café, wat een groot feest. Bitterballen.
0: Café Bruxelles. Bitterballen, die hoor je gewoon nog op de achtergrond kletteren. Heerlijk is dat. En het mooie is, donderdag is het café weer geopend. En er zijn nog enkele plekken op de gastenlijst.
1: Oh, dat is leuk. En dan zijn wij er ook bij, hè? Geert?
0: Ik sta achter. Ja, we moeten tappen, hè?
1: Ja, kan jij een beetje tappen eigenlijk? Of,
0: Ja, vooral woordgrap.
1: Oh.
0: Maar ik weet niet of dat ook met twee vingers schuim. Ik moet even kijken of ik daar een cursus voor kan krijgen. Maar ja. Goed. Heb jij zin in bier, bitterballen, Samuel Welten? Even serieus.
1: Ja, dat is de band.
0: De band, even serieus, ja. De band natuurlijk. Wout en drank, Frank. Ga naar radioveronica.nl of luister lekker naar de middagshow. Geef je op en dan ben je er gewoon bij aankomende donderdag. Het zal leuk zijn, toch?
1: Heel gezellig.

0: Er is vast flink gesport dit weekend. Het zweet staat nog op zijn voorhoofd. Heerlijk, het is Frank Evenblij, een eigen persoon in de studio. Frankie.
1: Ah, goedemorgen, Geer. Wat fijn om jou weer te spreken. En helemaal nu we zeker weten dat we wereldkampioen gaan worden.
0: We worden wereldkampioen!
1: Yeah. Ja, die 5-1 tegen Zweden, dat was toch geweldig, man.
2: Nou, man.
1: Nee, maar ik denk echt dat het kan. Dat Tunesië, dat rollen we ook op donderdag op. En laat Brazilië of Marokko dan maar komen, hoor, in de volgende ronde. Het gekke is eigenlijk dat ik dit weekend vooral heb genoten van een niet-sporter. En dat is koning Willem-Alexander. Ja, die heeft niet alleen een gouden kroon, maar ook een gouden pik. Want het is namelijk toch ongelooflijk dat je op één avond Nederland met 5-1 ziet winnen van Zweden. En vervolgens Curaçao het eerste punt ooit ziet pakken op een WK. Ik moet wel zeggen, klein verschilletje tussen de sfeer in de kleedkamers. Dit is bij Nederland waar je toch denkt, hebben wij nou met 5-1 gewonnen of verloren?
3: Ja. Fantastisch, grandioos. Wat mooi dat je hebt. Volgende wedstrijd, grandioos. Echt helemaal. Dat team samen op deze manier.
1: Ja, gezellig hoor, maar een klein muziekje had niet misstaan. Geer,
0: waar is die Polonaise? Wat is dit?
1: Ja, gelukkig valt dat bij Curaçao wel te halen, want daar is het werkelijk waar een gekkenhuis. Ik dacht altijd dat de koning liever niet danst in het openbaar, maar bij Curaçao heb je eigenlijk gewoon geen keuze. Hij komt binnen in de kleedkamer met Maxima, die natuurlijk geweldig kan dansen, en zijn dochter Ariane, en die heeft die Argentijnse genen ook duidelijk overgenomen. En dat klinkt dan een beetje zo.
0: Nou jongens, de palmbomen komen tot speakers uit,
1: of niet? Ik weet wel in welke kleedkamer ik het liefst zit.
0: Ik ook.
1: Die koning is los, hè. Hij heeft FIFA-president Infantino ook nog even een draai om zijn oren gegeven over de vredesprijs die hij voor Trump had gegeven. Ik sluit ook niet uit dat Willem Lex de opstelling tegen Zweden zelf helemaal heeft gemaakt. Ik heb aan het bezoek van de koning ook gemerkt dat de vragen die aan de koning gesteld worden net een tikkeltje anders zijn. Ronald Koeman die is duidelijk een fan van de monarchie. En die klinkt echt als iemand die al

0: gaat het er iets anders aan toe. De mannen in de kleedkamer van Oranje, die verdienen miljoenen. Ja, en deze gasten die spelen voor een appel en een kaassoufflé bij clubs als Volendam en RKC. Dus ik snap deze vraag wel, hoor maar.
1: Curaçao, 1 punt gepakt vandaag. Maar nooit eerder zo'n klein land, zo fantastisch.
0: Hey! Oef.

0: bonus, bonus. Vragen ze aan de koning. Ja, terecht. Hè. Dat zouden meer mensen moeten doen. Maar goed, ik heb echt genoten van Wim Lex. Goed, dan is het tijd voor de top 3 weer. Ja, en zoals je weet bestaat die dit WK altijd uit fans. De nummer 3 is een speciale, want die komt namelijk van een bruiloft. En ik zal je eerlijk zeggen, ik heb dit zelf ook ooit meegemaakt, Geer. Ik weet niet of ik dit helemaal op Nationale Radio moet vertellen, maar ik heb ooit een bruiloft verlaten, stiekem, voor een voetbalwedstrijd van Oranje.
1: Dat meen je niet.
0: Ja,
1: dat
0: is echt waar.
1: Oh.
0: En bij deze bruiloft waren ze daar ook een beetje bang voor dat dat zou gaan gebeuren. Dus hadden ze één man aangewezen om telkens een speech te geven bij elk doelpunt.
2: Het is 5-1!
0: Dat is toch een ideale oplossing dit, weet je wel, ja. Goed, dan op nummer 2, de Amerikaanse fans die allemaal in het oranje kwamen om Nederland te supporten in Houston. Een beetje neppig is dat natuurlijk, maar als ze dan toch Nederlands hebben geleerd en een beetje met een dubbele tong praten, dan vind ik het toch wel weer sympathiek.
2: Oh, perfect. De hele ding, iedereen heeft gescoord. De doelpunten, perfect. Ik ben zo blij nu. Ja! Ik weet, alle mijn jongens zijn van Amerika, maar ze hebben allemaal de Nederlandse shirten aan. Ik ben zo blij.
0: Ja,
1: goed, mooi. Ja, super.
0: Zo blij, mijn jongens.
1: Super, zo blij.
0: Goed, en dan op één. Zoals ik al zei, geloof ik in de wereldtitel. En dan gaan de gedachten toch nog even terug naar 1988, toen we Europees kampioen waren. En dan met name naar die halve finale tegen Duitsland. En raad eens wie daarbij was. Het was onze favoriete Hagenese, Leon uit Fucky M.
3: Was in Duitsland. Duitsland verslagen in de halve finale. En dan notabene daar gewoon de finale winnen. Nou jongen, ik stond zo dronken als een arend bij, weet ik nog, in München op een tafel. Met, had ik een of andere, weet ik, het wijverstringetje gekocht met een oranje leeuw op mijn hoofd. En met een vlag zo over die Duitse hoofden. En dan maar wachten tot ze reageerden. Maar die reageerden niet. Die waren natuurlijk helemaal ziek ook gewoon. Ja, dat was echt een van mijn mooiste uitjes qua voetbal, zeg maar.
1: Oh man, wat heerlijk dat hij erbij was ook. Oh. Zo mooi, onze Leon daarbij was.
4: Ook zo dronken als een arebei.
0: Ja, ik zie hem al staan, een stringetje op jou. Zo dronken als een arebei. Nou goed.
1: Mooi, mooi, mooi.
0: Dit was hem weer, Geer. Ik ga mijn oranje wortelmuts even wassen. En dan spreek ik je volgende week weer.
1: Oranje wortelmuts.
0: Heerlijk lekker.
1: Jullie wachten dat ik op jouw hoofd zie. Dat is heerlijk. Dames en heren, Frank, even blij. De vetste sportrubriek van Nederland. We springen een gat in de lucht, ook al is het daar veel te warm voor. Dat maakt niet uit. Van Halen en... And...

Het is voorbij sinds gisteren opnieuw. En toch springen wij een gat in de lucht. Van Halen en John. Zing! En zometeen ook gewoon weer, zoals u gewend bent van ons op dit vaste tijdstip, een nieuwe editie van Zing naar de Ping met jouw kans op €150. En je mag meedoen, alleen moet je jezelf even kwalificeren. Dat is

0: Hoe gaat dit verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app deze kant op. En wellicht dat je mee mag doen. Zal ik hem nog één keer laten horen, hè? Gewoon wakker blijven, hè?
1: Ja, doe maar.
0: Oké. Okay. Maak je wakker als het voorbij is. Ja. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. Don't make me. Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de app. En misschien spreken we elkaar zo meteen in Zing na de Ping. Maar eerst komt het nieuws eraan van 8:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
2: Waar vind je nu de meeste banen? En welke geur brengt jou terug naar vroeger?
3: Hè, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ja, het is

0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Ja, druk op de knop en dan doet hij.
7: Ja, precies.
6: Het is maandag, hè? Het weekend, dat merk je. We staan in 55 files en dit zijn de drie langste. De A1 Amsterdam, Apeldoorn bij Barneveld. Daar is een ongeluk gebeurd en is een lange file. 1,5 uur. A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 53 minuten. En de A4 Rotterdam, Amsterdam bij Zoeterwoude, Rijndijk. 3 kwartier vertraging. 8:30 en het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
8: Goedemorgen. In de bouw, bij de dierenarts of in een tweedehandswinkel is voorlopig genoeg werk te vinden, volgens het UWV. Deze banen staan dan ook op hun nieuwste lijst van kansrijke beroepen. Het blijft lastig voor mensen in het noorden om hun aardbevingsschade hersteld te krijgen. Volgens de ombudsman heeft de overheid nog steeds niet geleerd van eerdere fouten en zitten mensen te lang in onzekerheid. Het is nog altijd veel gedoe voor slechtzienden om iets online te kopen. Daar heeft de NOS het vanmorgen over. Uit onderzoek blijkt dat maar 2 grote online shops alles op orde hebben. Bijvoorbeeld dat er tekst wordt voorgelezen. En wat doen geuren eigenlijk met je brein?
6: We herkennen
8: het. Ja, we herkennen het denk ik allemaal wel. Dat je maar iets hoeft te ruiken en je bent meteen weer in een moment van vroeger.
6: Ja.
8: En de Quest...
6: Ah, is de Quest weer binnen?
8: Die vraagt zich af hoe dat nou kan.
6: Ah.
8: Hebben jullie geuren waar je dan meteen aan moet denken?
6: Ja, hoeveel wil je er?
8: Ga maar door. Ik vind het enig om dat te horen.
6: Als mijn vader het gras had gemaaid, dan stond hij in de schuur. En als het net gebeurd was en je ging de schuur in en rookt dat zo fucking lekker.
8: Heel lekker.
6: Oh, dat is een beetje benzine met vers gemaaid gras.
8: Ja.
6: Nou, dan ben ik gewoon weer 5 jaar oud. Mottenballen.
8: Ja, hoe ruiken mottenballen? Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Dat is heel
6: stoffig. Je had je vroeger. Volgens mij zijn die er bijna niet meer, maar je had een bepaald luchtje zat eraan.
8: Met vach.
6: Verschaalde koffie, dan ben je weer op school.
9: En wat ik ook echt een lekkere opgestoken Caballero zonder filter in de auto.
6: Van je vader. Ja. Maar dat eerste fluimpje, als je hem aanstak met...
9: Ja, met de aansteker uit de auto.
6: Uit de auto, ja, dat vond ik ook altijd. Dat eerste fluimpje
9: was lekker. Zo tegen je sigaret aandrukken en dan stond al het halve overhemd in brand. Weet je wel, zo.
6: Godverdomme. Dus mocht u zich afvragen, waarom klinkt Frank Evenblij zo? Ja. Die heeft gewoon altijd Caballero.
9: Ja, Caballero zonder filter.
6: Zonder filter, hè.
8: God, heerlijk. Ja, heerlijk.
6: En wat hebben jullie hier voor ouderwetse geuren?
10: Ja, ik was toevallig dit weekend in Middellie. Er was een vriendin van mij op een huis passen. En dat was een heel oud huis. En toen deed ze even een rondleiding. En kwamen we boven op zolder. En ja, die zolder rookt precies als de zolder van mijn oma.
6: Oh ja, zolder.
8: Oh, dat is
10: muf en houtig.
6: Ja. Muf en houtig, dat is inderdaad zolder.
9: Maar het is wel een prettige geur, omdat je het altijd wel leuk vond op zo'n zolder of zo. Dus als je dat dan weer ruikt,
8: Wel vertrouwd, ja. Ik heb het heel erg met potloden. Want vroeger kreeg je op de basisschool, ieder eerste schooldag van het jaar, kreeg je zo'n doosje met kleurpotloden.
9: Potloden, ja.
8: En de geur daarvan is zo lekker.
6: Als je ging slijpen ook.
8: Ja, als je ging
6: met de potloden.
9: Ja, puntje slijpsel, ja. Vind ik ook lekker ruiken. En ook inderdaad herinnering. En weet je wat ik het ook heb met een vinylplaat.
6: Ja, nieuw vinyl.
9: Dat ruikt ook op een bepaalde manier. En dan ben ik ook alweer helemaal...
6: Oh, dat herken jij vast niet.
9: Ja, nee.
6: Er is één geur, die kan ik nooit meer reproduceren. Want dat is zo lekker. De platenkast van mijn vader, die had zo'n wit kastje. Die was zelf gelakt. En die plaat die daar is elke keer de kast open even... Om even dat te doen en weer dicht.
9: Ja.
6: Dat is heel erg.
8: Ach, zo lekker, ja.
6: Ja, maar ook heel erg. We hadden natuurlijk bloemisterij vroeger. Dus rond de kersttijd loop ik altijd heel even naar een bloemisterij. Om heel even om... En weer terug.
8: En terwijl
6: de geur van oase ook natuurlijk. Ja, oase met een kaars erin en coniferen groen.
8: Ja, tot je de fase ruikt als ze te lang hebben gestaan.
6: Ja, dan komt een andere fase
8: terug. Daar komt de geur vandaan, dat is echt afschuwelijk. Nou, het weer nog droog en zonnig vandaag. Alleen in het noorden wat meer bewolking. Het wordt daar 21 graden in het noorden. En in Brabant en Limburg kan het wel 29 tot 32 graden worden.
6: Ja, dat scheelt 2 jassen natuurlijk.

0: En is het gewoon altijd nog een beetje Dreamtime. Gewoon even blijven liggen met Daryl Hall. Lekker een Dreamtime. Daarvoor Black Eyed Peas. Let's get it started. Nou, precies.
1: Zing.
0: Tijd voor Sing Na De Ping. We spelen 3 rondes. Elk goed antwoord is goed voor €50. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door en heb je het fout of een complete blackout, dan ben je al je geld in 1 klap kwijt. Maar hebben we altijd een troostprijs in de vorm van de Act of in de Morgen kurkentrekker. En die ligt lekker in de hand. En vandaag spelen we dat met Fiona uit Leiden. Goedemorgen, Fiona.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo, hallo. Hoe is het deze maandagochtend met jou dan?
2: Ja, goed. Ik ben onderweg.
0: Ja, waar ben je onderweg naartoe?
2: Ik ga een opleiding volgen. Ergens hier in Brabant.
0: Ergens hier in Brabant. En wat voor opleiding wordt het?
2: Een opleiding tot particulier onderzoeker.
0: Oh, dat is spannend. Particulier onderzoeker. En wat ga je dan specifiek onderzoeken? Ik wil alles weten vandaag.
2: Ik heb het nodig voor mijn werk, want ik doe niet specifiek onderzoek naar mensen, maar ik werk voor verschillende verzekeraars en dan help ik mensen die betrokken zijn bij een verkeersongeval of een bedrijfsongeval.
0: Ah, ja. Juist, interessant. Interessant, Fiona. Heel goed, nou, ondertussen kon je nog aardig zingen ook, want je moest dit afzingen na de ping en dat heb jij gedaan, maar ook andere mensen. Even luisteren hoor.

0: mooi. Maar Fiona deed het als volgt.
1: Wake me up when it's all over.
0: Oh, die galm bij jou in de auto, fantastisch.
2: So wake me up when it's
0: ja.
2: all over.
0: Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Nou, we zijn wakker en wel. Ben je er klaar voor?
3: Ik hoop het, ja.
0: Oké.
3: Kom maar door.
0: Komt-ie aan voor 50 euro.

0: weer zo'n paard binnen. Never there's a... Nou, een paard. Heel goed, heel goed. Ga je door?
1: Ja, zeker.
2: Ja, maar ho. Oh. Ik moet wel even bijzeggen, het is een hele lastige opgave.
3: Oh.
2: En de jury, het gaat om €150. De jury is extra streng vandaag. Het is de juiste tekst en anders niks.
0: Oh! Hoor je dat?
1: Oeh, oké. Nou, ik ga ervoor zitten.
2: Oh. Ja, je gaat wel door?
0: Oh, je gaat door, ja?
1: Tuurlijk ga ik door, ja.
0: Dan komt hij aan voor €150. Oh.

0: gaat, Fiona?
1: Het is Afrika, ja. Maar hoe gaat de tekst
0: ook? Ja, maar dit is echt zo'n plaat die de hele dag mee blert. En dan stopt hij
1: en dan
0: oh mijn god. Ja, dat is de polis. Zal ik hem nog één keer laten horen?
1: Ja.
0: Oké, komt hij nog één keer.

0: songs gespeeld.
1: Gonna take a lot to keep me waiting there for you.
2: Ja, Fiona, je kan niet zeggen dat ik je niet gewaarschuwd heb.
3: Oh, nee, hè?
2: Ai, ai, ai.
1: Nee.
3: Goed, jongens.
4: Vond het ook niet slecht, maar het was ook niet goed.
2: Nee, het wordt een hele mooie kurkentrekker vandaag.
3: Oh, jongens. Het is net niet... Ja, nee. It's gonna take a lot to drag me away from you. Maar dit zing je toch ook altijd fonetisch mee, weet je? Het is lastig.
1: Ik wou net zeggen, iedereen doet gewoon...
3: En dan is het ook goed. Maar ik hoor zojuist in mijn linkeroor dat jij een ongelooflijk mooi, prachtig, glimmend exemplaar krijgt van de Ekdom in de Morgen Kurkentrekker!
1: Oh, en ik heb gehoord dat die lekker in de hand ligt.
3: Die ligt lekker in de hand, heb ik ook wel eens gehoord.
2: Dus en als jij gewoon blijft meedoen, dan geven we je gewoon binnenkort een nieuwe kans. Want het was wel heel erg leuk.
3: Ik vond
2: het wel
3: heel gezellig met Fiona uit Leiden, hoor. Ja, jongens toch.
1: Nou, leuk. Hartstikke bedankt. Ik ga nu heel goed luisteren naar de tekst.
3: Ja, dit ga je nooit meer vergeten. Gonna take a lot to drag me away from you. Het is toch lastig allemaal. Ik wens jou een fijne dag, Fiona. Leuk dat je meedeed.

0: is een heel moeilijk nummer. Want met 5 bier op, dan zing je eigenlijk gewoon klanken. En dan moet je de tekst. En dan krijg je een appje van Dennis die zegt: ik kom er zojuist zelf ook achter dat ik eigenlijk de tekst gewoon. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. Ja. Zit er gewoon allemaal.
1: Misschien moeten we hem gewoon niet te vaak doen in Zingen.
0: Nee, dat is moeilijk.
2: Overigens is dat topografisch gezien klopt dat niet.
0: Ja, klopt niet, hè? Nee, maar daar heb ik al wel over gebeld, hoor.
2: Oh, daar heb je wel over gebeld?
0: Ik heb er over gebeld.
2: En wat zeiden ze?
0: Ja, opgehangen. Maar goed, maakt allemaal niet uit. En nu was het Africa Toto bij Veronica. Zometeen na 9 uur. Ik heb weer een lijstje gevonden van iemand die ooit op de top 3000 heeft gestemd. Ja, om je oren bij af te likken.
1: Oh, lekker.
0: Zometeen de top.

Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao. Hoe? Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
15: Pas je eigen...

0: uurtje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 9 uur.
7: Marijke Ketel.
8: Goedemorgen. Het gaat nog steeds helemaal niet goed met de afhandeling van de hulp bij het aardbevingsgebied in Groningen en Drenthe. Dat zegt de ombudsman. Mensen moeten nog altijd lang wachten op hulp. Klachten worden niet gehoord en de regels zijn ingewikkeld. De ombudsman vindt dat de Tweede Kamer er meer bovenop zou moeten zitten. Er zijn vannacht weer veel Russische aanvallen geweest in Oekraïne. In een stad in het noordoosten kwamen 3 leden van dezelfde familie om het leven. Een jongen, zijn vader en zijn oma. Ook werden vrachtschepen aangevallen. Op een Turks schip kwam een bemanningslid om het leven. Het is voor slechtzienden nog steeds moeilijk om iets online te bestellen of om überhaupt iets te vinden. Het gaat wel wat beter, maar lang niet overal, blijkt volgens de NOS uit onderzoek. Sinds een jaar is er Europese wetgeving die bedrijven verplicht hun webshop beter te maken voor slechtzienden. Maar iets simpels, zoals een tekst voor laten lezen, dat hebben veel sites niet. En genoeg werk de komende jaren als je in een winkel voor tweedehands kleding wil werken of als dierenartsassistent. Dat blijkt uit de kansrijke beroepenlijst van het UWV. Er worden steeds meer vintage winkels geopend en sinds corona hebben meer mensen huisdieren. En daarom is ook in die branche werk zat voorlopig. Nou, ook in de bouw is trouwens veel werk te vinden, zoals voor metselaars en voegers. Het weer dan nog droog en zonnig. Alleen in het noorden van het land is wat meer bewolking. Daar wordt het zo'n 21 graden. Maar hou je vast als je in Brabant en Limburg bent. 29 tot 32 graden.
7: Ja, het wordt maar weer een week, hè?
8: Heel heet.
7: Heet. Hard. 40 vertragingen staan er nog. Dit zijn de problemen. De A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. Door een ongeval 1 uur en 26 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam bij Hoogmade 52 minuten. En de A50 Os-Arnhem bij Heteren 50 minuten. Heet.
9: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
14: Dat gaan we vieren.
13: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
16: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
16: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
17: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
18: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
19: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
20: Is Radio Veronica.
21: Gerard Ekdom.
22: Dit is Veronica.
21: Radio Veronica.
20: Het top 3000 uur.

0: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
1: Miranda Postma uit Kollum, dat is Friesland, hè? Hallo Miranda.
2: Hey, goedemorgen Gerard. Hey,
1: goedemorgen. Ja, die Can't Get Me Out of My Head, dat brengt wat meteen weer herinneringen bij jou boven, hè? Want wanneer werd die gedraaid?
2: 2002 zo'n beetje. Toen waren we op wintersport, dus het was een heel mooi nummer op de après-ski elke middag.
1: Oh, dit nummer heb je eigenlijk voor de eerste jaren nu net weer nuchter gehoord.
2: Ja, zo kan je het wel zeggen.
1: Après-ski, ja. Het eerste, ja, dat zijn die herinneringen die je dan nooit meer los kunt koppelen van de plaat in jouw hoofd. Zo werkt dat dus ook als je gaat stemmen.
2: Klopt. Klopt.
1: Dan trek je even de bak met herinneringen open. Want we gaan lekker uit jouw lijstje draaien dit uur. En ik denk dat dat wel leuk is, Miranda. Want ook dat bij jou gaat ook alle kanten op. Want je hebt ook regelmatig meegezongen met Sweet Caroline.
2: Ja, absoluut. Dat is echt een mooi feestnummer.
1: Zijn daar beelden van?
2: Weet ik niet. Ik weet niet of die zijn gemaakt op mijn 50ste verjaardag.
1: Nee? Oh, oké. Okay. Nou ja, misschien dat mensen die even kunnen sturen. Dat zou ik leuk vinden. We gaan alles draaien. Ook Hot House Flowers komen eraan. Springsteen komt eraan. En nu gaan we de ketel maar even behoorlijk heet maken. Want Hot Water is ook voor jou. Dankjewel, Miranda.
2: Ik mooi. Dankjewel, hè.
1: Veel plezier dit uur.
2: Hoi, hoi. Dankjewel.
1: Level 42.

White Stripes. Lekker hoor. Jack White, hij was vorige week trouwens nog in Nederland. Hij stond als headliner op Best Kept Secret. De White Stripes en Seven Nation Army. En daarvoor stegen wij weer tot ongekende hoogte. Tot level 42 maar liefst. En het kan niet heet genoeg, ook al is het vanzelf hot water. Als je het gewoon laat staan deze week. Het is een top 3000 uur. En het is tijd om mee te zingen. Uit het lesje van Miranda Posma is dit Neil Diamond. A Sweet Caroline.

0: is lang geleden zeggen we deze gehoord hebben. Leuk, leuk, leuk. Don't go. Ik krijg een appje van Harry die zegt... Ik ben aan het sauzen met de deuren open, maar... Even schijt aan de buren. Nou, dan is Harry ineens herrie geworden. Standje burenruzie met Don't Go. En daarvoor heb je meegezongen, stiekem wel, hè? Het was Neil Diamond.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus... zijn er verschillende afsluitingen op de A27... tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Oranjefans opgelet,

0: nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Radio Veronica, verkeer met 20 vertragingen. En dit zijn de drie langste. De A1 Amsterdam, Apeldoorn bij Barneveld door een ongeluk. 1 uur en 23 minuten. A4 Den Haag Amsterdam bij Roelof Arendsveen. 42 minuten. En de A27 Breda Utrecht bij Noorderloos. Daar is de oprit afgesloten. Een half uur vertraging.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Wout en Frank.
6: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
7: En nu Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden.
8: Dit is Veronica. It's a kind of magic.

achtergrond heeft een mooie baan. Molleco bij Veronica, Sing It Back. En daarvoor A Kind of Magic and Queen. Het is het top 3000 uur. En we zijn in het lijstje van Miranda Posma uit Kollen, Friesland, gedoken. En het is tijd om nog even een moment van rust te creëren. Ga maar eens even bij de pakken neerzitten en overdenk het weekend. Met Coldplay en Fix.

het veld te heet om te redden. Denk toch om het hitteplan en zo. Heel gevaarlijk, al die evenementen worden afgelast en zo. Baby, we were born to run. En daarvoor, het was Coldplay en Fixed You. Dat is het mooiste liedje van Coldplay, vindt Miranda Postma. Want we draaien de liedjes uit haar top 3000 stemlijst.

0: touwtje krabben. Elder Barge. En Who's Johnny? En als je het omdraait, krijg je het antwoord.
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: Johnny, Who's? Ja. Hè? Dit was hem alweer, hè? Top 3000 uur voor vandaag. En dat was allemaal uit het lijstje van Miranda Posma uit Kolomhang. Dank. Als jij denkt, ik wil ook een alvast een lijstje samenstellen voor de top 3000. Twee vliegen in één klap kan al, want de stemtool is geopend. En dat doe je via radioveronica.nl. Zometeen is Marisa hier. Wij gaan nog even compleet van de kook. Want het hardware stond toch al te mooi.

0: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Hey jij daar!
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Odido. Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Sportief.
8: Oké. Okay.
7: Betrouwbaar.
8: Oké. Okay.
7: En zuinig.
8: Oké, Sjen.
7: Sorry?
8: U zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
9: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
5: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
16: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
17: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
18: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
19: Ga je niet in te smeren.
18: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws.
20: Het is 10:00.
22: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Leden van het nieuwe kabinet hebben voor veel geld allerlei trainingen gedaan. Dat meldt RTL Nieuws. Het kostte gemiddeld €4.000 per minister of staatssecretaris. Ze kregen vooral mediatraining, maar ook debat- en taaltraining. En het waren niet alleen de nieuwkomers, maar ook oud-gedienden, zoals minister Heerma. Twee gewonden dan bij een steekpartij vanochtend bij een asielboot in Zaandam. Ze moesten naar het ziekenhuis, meldt NA Nieuws. Er is ook een verdachte opgepakt. Ook in Zaandam zag een voorbijganger iemand op straat die gewond was. Kort na een melding over een schietpartij. Er wordt nog gezocht naar een verdachte, een jongen van 15. En in Rotterdam was het vannacht groot feest nadat Kaapverdië met 2-2 gelijk had gespeeld tegen Uruguay. Er woont een grote groep Kaapverdianen in Rotterdam en die keken de wedstrijd samen. En ook zitten er een aantal Rotterdammers in het elftal, vandaar het grote feest. Zaterdag speelt Kaapverdië tegen Saoedi-Arabië en ook dan gaan ze weer met elkaar kijken. Het weer dan droog en zonnig. Alleen in het noorden hangt er wat meer bewolking. Daar wordt het zo'n 21 graden. In Brabant en Limburg een stuk warmer. Daar wordt het 29 tot 32 graden.
23: Holy F.
0: het is best warm. Marijke, dankjewel.
22: Graag gedaan.
0: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 14 vertragingen, dit zijn de langste drie. De A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Amersfoort Noord. Er is een ongeluk gebeurd, 1,5 uur in de rij. En de A2 Den Bosch-Utrecht bij Rosmalen. Een vertraging van 1,5 uur. En tenslotte de A4 Den Haag-Amsterdam bij Leidschendam. Ook daar 1,5 uur.
19: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
21: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
21: Odido. Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
24: Ah, oh, nee hè.
25: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
24: Ja, weer eens.
25: Nou, of jij even?
24: Oh ja?
25: Ik heb net koffie gezet.
24: Lekker.
25: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten.
26: Een klein gebaar brengt...

0: Vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

een spoonful. En de summer in the city. Ja, je weet het, hè. Je werkt beter met Radio Veronica. Waar we in sneltreinvaart met de beste muziek aller tijden richting je lunch gaan. En dit is Harry Styles. Over American Girls, je weet wel. Die oh my god roepen. Als ze een eekhoorntje zien. En ijskoffie drinken uit een beker zo groot

0: Jarenlang zaten ze verstopt in The Revolution. De band van Prince ten tijde van Purple Rain. Maar hoor toch. Ook met z'n tweeën hebben ze weergaloze muziek gemaakt. Ik heb het over Wendy en Lisa. Je hoorde ze hier bij Veronica met Waterfall. En zometeen Everything But The Girl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoek.

0: boeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien. Halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Het is 11:01. Dit is Radio Veronica. Tof dat je luistert. Ik heb voor jou het verkeer door Flitsmeister. De A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Amersfoort-Noord. Daar is een ongeluk gebeurd. Daar doen ze op dit moment onderzoek naar. Dat duurt nog tot 2:30 vanmiddag. En die vertraging is pittig. Dat is bijna 1,5 uur. Sterkte daar. En de A2 zit Michels-Gestel, knooppunt Empel. Daar een vertraging van 12 minuten. En tenslotte de A27 Breda-Utrecht bij Werkendam. Daar is de oprit afgesloten. En dat kost je zo'n 14 minuten extra.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Gerard Ekdom.
6: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
7: En nu
6: Marissa met de

van Niek, Anke, Richard en Richelle. Terwijl de Golden Earring keihard door de speakers van de auto knalt. Lekker man. When the Lady Smiles hier bij Radio Veronica. Ja, wat heeft Google ooit bedacht rondom Jennifer Lopez zo 25 jaar geleden? Dat hoor je zo meteen, net als America en A Horse With No Name naar Bruno Mars. Dit is

Lauw, man. Ja, let's get loud, hoorde je. En ja, dit is misschien wel leuk. Even een onovertroffen pubquizfeitje op de maandag rustige aandacht. Wist je dat we Google Images puur te danken hebben aan Jennifer Lopez? Ja, dat is echt waar. In 2001 wilde de hele wereld haar achterwerk zien in die iconische groene Versace-jurk, weet je nog? En ja, Google had toen nog geen fotofunctie. Liep helemaal vast door de miljoenen zoekopdrachten tegelijkertijd. En toen moesten ze hals over kop Google Images uitvinden. Dankjewel, lieve J-Lo. Let's get loud, Radio Veronica. Waar de ochtend voorbij vliegt op de vleugels van je favoriete hits. Zoals deze.

0: Winds and Mountains hier bij Radio Veronica, waar je zometeen deze ultieme 80s classic hoort van Bronski Beat.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee, Plus.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen. En het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
16: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Wakker worden!
18: koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 11 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. De Britse premier Starmer is afgetreden. Hij maakte het bekend bij zijn ambtswoning in Downing Street en kreeg applaus van zijn staf. Carmer lag onder vuur om zijn ambassadeur Mandelson, die banden had met Epstein. Hij is 2 jaar premier geweest voor de Labour-partij en zei dat het land en de economie enorm zijn opgebloeid. Een paar afdelingen van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht zijn dicht omdat er vannacht brand was, schrijft Rijnmond. In een kantoor was elektrische apparatuur in de fik gevlogen. Wie een afspraak had op bijvoorbeeld neurologie of logopedie, wordt gebeld voor een nieuwe afspraak. Elke school krijgt verplicht een bibliotheek. Het staat in een plan van D66 en die zegt dat er genoeg steun is in de Tweede Kamer. Ongeveer de helft van de scholen heeft nu geen volwaardige bieb, maar elk kind moet toegang hebben tot boeken, waar het ook opgroeit, zegt D66. En flinke schade bij een juwelier in Bussum. Daar is vannacht ingebroken en waarschijnlijk is er een explosief gebruikt, meldt NH. Meerdere ramen zijn kapot, ook van de woning erboven. De kapper ernaast heeft ook schade. Hoeveel de inbrekers hebben meegenomen is niet duidelijk. Er lagen wel sieraden verspreid op straat. Veronica weer tenslotte. Vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig. Het wordt 21 graden in het noorden tot wel 32 in Limburg.
0: Wauw, lekker zeg. Hey Joost, dankjewel.
22: Alsjeblieft.
0: En mensen vragen mij wel eens, wat doe je dan tijdens de liedjes? Nou, wij delen dan over het algemeen tuintips met elkaar, hè?
22: Zeker, ja.
0: Op een gegeven moment heb je die leeftijd.
22: Ja.
0: Heb je het alleen maar over je tuin?
22: Dan ga je de kleuren van blaadjes bespreken.
0: Ja, precies, ja. Die van mij zijn... We hebben allebei een olijfboom. Ik zei tegen Joost... Mijn olijfboom heeft ineens gele blaadjes met zwarte stippen. Wat doe ik fout? En je wist het antwoord nog ook. Te veel vocht. Ja, even zo onder de indruk. Dank je wel.
22: Yes.
0: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Het is druk. 16 vertragingen op dit moment. En dit zijn de langste 3. De A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Amersfoort-Noord. Daar is een ongeluk gebeurd. Daar zijn ze op dit moment onderzoek naar aan doen. En dat duurt nog tot 2:30 vanmiddag. De vertraging is meer dan 1 uur. En de A2 Den Bosch-Utrecht bij Rosmalen 17 minuten. En dat komt door een auto met pech. En tenslotte de A50 Os-Apeldoorn bij Renkum 12 minuten.
23: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
24: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op Belsimpel kijken.
25: Want Belsimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo Belsimpel kan het zijn.
26: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Oh, wat een goal! Goal?
28: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
26: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
29: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZKB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
30: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.

0: schoenen. Gebouwd om door te beuken. HADX.nl.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

wijs filosoof ooit zei: drinken halveert je leven, maar je ziet wel dubbel zoveel. Raise your glass, Pink. En een grote vraag vandaag op Tropical Monday: waar luister jij naar Veronica? Sta je ergens buiten op een bouwplaats te vechten om het laatste vierkante metertje schaduw? Of zit

Pet Shop Boys bij Veronica. En Simone Denneboom die is er ook bij. Morning Marisa, ik luister heerlijk in mijn koele hondentrimsalon in Enschede. Terwijl Randall lekker in de warme lood staat vandaag voor de baal met Veronica aan. Leuk om te lezen. Mark Jansen die lapt de ramen, dat doet hij bij Efteling Bosrijk. Ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk. Al die kleine vette kinderpootjes er weer vanaf boenen. En Amanda die zegt, oh, we zitten heerlijk op de camping aan het water. Lekker windje erbij. Wij vermaken ons prima. Mooie foto erbij van het uitzicht en een puzzelboekje. Ja, als dat geen vakantie is, dan weet ik het ook niet meer. Ronald die luistert vanuit de veegwagen in Zaanstad. Hij zegt, ik maak alle straten schoon dankzij jullie. Nou, top dat we jouw soundtrack mogen zijn. Ja, dan nog even iets wat persoonlijk bericht. Die zegt, goedemorgen Marisa. Luca voor de duidelijkheid. Goedemorgen Marisa. Volgens mij zat ik vanmorgen bij jou in de trein naar Amsterdam. Leuke badslippers. Ja, even voor de duidelijkheid. Hè. Dat moet ik inderdaad geweest zijn, want ik had vanmorgen badslippers aan. Maar dat is puur voor de transport. Hè. Ik heb in mijn tas altijd een paar glamorous mijltjes met hak. En die zijn prachtig voor het oog. Maar ja, na 10 stappen dan jank je om je moeder. Zo pijnlijk zijn ze. Dus dan vlak bij de studio, dan verstop ik me achter een boom. En dan doe ik altijd even de wisseltruc. Dat is mijn geheim. Of was, moet ik zeggen. Want hiervan melding maken op de Nationale...

0: bussen door de kamer. Dat appt Leida. Ja, dat snap ik wel. Een liedje om moeilijk stil bij te staan. En Shorty zegt, de bierwinkel in Sint-Nicolaasga is er weer bij. Met de airco op standje koelkast om die biertjes lekker koud te verkopen. Mooie foto erbij. Ik krijg spontaan zin in bier. Maar ik doe niet meer aan daydrinking. Luister, zometeen deze.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 52 euro op transavia.com.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Goedemorgen, Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. Het is druk, 18 vertragingen op dit moment. Dit is de top 3 van drukke locaties. Bijvoorbeeld de A1, Amsterdam-Apeldoorn bij Amersfoort-Noord. Onderzoek naar een ongeluk, dat duurt nog tot 1:30 vanmiddag. 1 uur vertraging op dit moment. En de A2, Den Bosch-Utrecht bij Rosmalen, een kwartier extra. En dan op de A12 Arnhem-Oberhausen-Oudijk, daar doe je er 16 minuten langer over.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Gerard Ekdom.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
3: En nu,
2: Marissa.

nieuws en alles ertussenin. Kortom, iedereen die is ingecheckt hier bij Radio Veronica. Door de Three Doors Down en Kryptonite. En ik neem je even mee op sleeptouw naar het jaar 1984. De Amerikaanse president Reagan bestempelde roomijs als een uiterst voedzaam gerecht. In auto's verscheen voor het eerst de bordjes met de tekst Baby on.

0: kunsten.
1: Krakende heupjes of lekker soepel door de hoepen van de maandag. Alle samba-ballen verzamelen voor Bellini en Samba de Janeiro. Ja, de grote André Hazes die zei ooit... al lig je er bovenop, altijd ontkennen. En dat ging dan over vreemdgaan. Zanger en gitarist Lindsey Buckingham van de band Fleetwood Mac... die had ooit zo het vermoeden dat zijn zingende collega en vriendin Stevie Nicks... buiten de deur haar geneugten zocht. En deze vermoeden zorgde uiteindelijk voor een relatiebreuk... maar ook voor een heel grote hit. Radio Veronica, dit is Go Your Own Way.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
5: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
8: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
9: Sorry, het is WK.
10: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. In 2030 moeten in Nederland 2,5 miljoen huizen goed geïsoleerd zijn. Tempo zit erin, maar er is nog een flinke versnelling nodig, dat zegt woonminister Buchholz. Dat er steeds meer huizen geïsoleerd worden, haalt ze onder meer uit de ruime verdubbeling van het aantal subsidies die vorig jaar zijn aangevraagd voor energiebesparing. De Britse premier Starmer stopt. Hij zei dat hij zich gaat bezighouden met zijn belangrijkste werk als echtgenoot en vader. Zijn partij Labour verloor bij de laatste regionale verkiezingen. En ook lag Starmer al onder vuur omdat zijn ambassadeur in Amerika banden had met Epstein. En dat zou hij geweten hebben toen hij hem benoemde. In Duitsland staat een man voor de rechter die ijzerdraad spande over een mountainbikepad in het bos. Hij is jager en vindt dat de mountainbikers de wilde dieren verstoren. Maar justitie vindt het poging tot moord, ook al is er niemand gewond geraakt. In Assedelft in Noord-Holland zijn afgelopen nacht 2 auto's en een bestelbus uitgebrand. Het vuur is waarschijnlijk aangestoken, blijkt uit camerabeelden. De brandstichter was in het zwart gekleed en is gevlucht. Veronica Weer tenslotte. Goed smeren is belangrijk. Het is opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Het wordt 24 tot 31 graden.
3: Wat een temperatuur, hè?
4: Dankjewel, Joost.
3: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 19 files, bijna 90 kilometer. Ik geef ze je vanaf 13 minuten. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Daar wordt onderzoek gedaan naar een ongeluk. Tot 2:30 zijn ze daar bezig en de vertraging is flink. Een uur namelijk op dit moment. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Echt en de brug Wessem. Daar is de weg dicht, 23 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens ruim een kwartier. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden. Auto met pech daar, een klein kwartier vertraging. En dan nog de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. Kom je in de file 10 kilometer, dat kost je daar 16 minuten extra. Goeie reis, hè? Sterkte in de file. En lekker de radio hard, raampjes open of de airco heel hoog. Dan mag ook Radio Veronica met zometeen Whitesnake en een beetje Franse les komt eraan.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
5: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via Busvan.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar, voordeel markt.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Is binnen 3 minuten geregeld.
17: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.

Heel veel Frans hoef je niet te spreken om het daarna je zin te hebben. Bonjour, merci, de baguette. En natuurlijk, plage. Ga je mee naar het strand? De uitnodiging was van Crystal Fighters en Whitesnake. Draaide ik daarvoor, Here I Go Again. Nou, zeg dat. De eerste lunchpauze van de nieuwe werkweek. Goedemiddag. Ik ben Jaap, op de plek van Sander. Die is lekker op vakantie. Maar hier gewoon de beste muziek aller tijden. Tijdens jouw lunch. Met zometeen Ultravox. En eerst Jamiroquai.

De beste muziek aller tijden. Dit is Radio Veronica met Ultravox. Uit de 80's, Dancing with Tears in My Eyes. Jamiroquai ook nog. Cosmic Girl. Mocht je liefhebber zijn van Jamiroquai, weet dan, er komt nieuwe muziek aan. Album is klaar, naar verluid. Hé, hey, en ik had het net over Franse woorden die je moet kennen als je naar Frankrijk op vakantie gaat. Ik krijg nog wat aanvullingen via de Radio Veronica app. Croissant, uiteraard, zie ik binnenkomen. Een boulangerie, ook niet onbelangrijk. En petanque. Nee mensen, het is niet je de boule, het is petanque. En Rolf, die komt met een woord dat je misschien wel het meeste tegenkomt op je vakantie.

0: klinkt als je hem hoort. De Rolling Stones. En ongelooflijk, want 10 juli is de dag. Dan komt hun nieuwe album uit. 61 jaar na I Can't Get No Satisfaction. De Rolling Stones bij Radio Veronica. Zometeen heb ik voor je Anouk en MC Hammer. En natuurlijk ook een nieuwe Radio Crypto. Komt eraan.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Precies, 12:30. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Als je de deur uit gaat, even water mee. Hè? Want wie weet kom je in de file. En dan kun je maar zo lang staan. 21 files op dit moment. Iets meer dan 100 kilometer. En vooral veel vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Een file van 10 kilometer met ruim een uur vertraging. Daar wordt onderzoek gedaan naar een ongeluk. Dat zal nog tot 13:30 duren. Dus hou daar even rekening mee. En we andere files. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en de Empelbrug. 16 minuten. De A2 Maastricht Noord-Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende een kwartier. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 14 minuten. En de A50, dat is de laatste, Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. 11 kilometer file, vertraging daar ook een kwartier. Goeie reis!
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
5: En nu
4: Jaap Brienen
5: met de

0: Anouk, over de moderne wereld die een heleboel handige dingen brengt, maar ook een heleboel dingen waar je best wel een hekel aan kunt hebben. Modern World and You Can't Touch This. MC Hammer, de man die op van die rode verkeersborden onder de naam Stop het woord Hammer Time geschreven ziet. Zijn schuld, hè?
1: De Radio Crypto.
0: Maandagmiddag en we spelen een spelletje, net als alle andere middagen rond deze tijd. Een nieuwe opgave van de Radio Crypto, waar je een cryptische omschrijving krijgt van een liedje, van een plaat. Dan ga ik er voor het gemak vanuit dat je die plaat kent. In dit geval weet ik dat eigenlijk wel zeker. Maar weet je hem ook te raden op basis van een cryptische omschrijving? Sowieso

En is verdomd lekker. Dus die wil je wel even winnen, denk ik. Schat ik maar zo in. Maar moet je wel even raden over welke plaat de omschrijving gaat vandaag. Let op. Bewapend en bloemrijk op weg naar een droombestemming. Bewapend en bloemrijk op weg naar een droombestemming. Laat het even op je inwerken.

0: 4, 5, 6 uitroeptekens achter wat een geweldig nummer. Dat schreef Ian. En die luistert mee vanuit Sri Lanka. Dus dan weet ik niet of dat het dan ging over Drive-By van Train of de plaat ervoor. Want er kan wel flinke vertraging op zitten. Die plaat ervoor was Sunshine in the Music van Jimmy Cliff.
1: De Radio Crypto.
0: Lekker, het geluid van de zomer. Dit is Radio Veronica, de beste muziek aller tijden. En een spelletje iedere dag. Om deze tijd spelen we de Radio Crypto. En ik had een aanwijzing net voor je. En aardig wat mensen die gokje doen vandaag. En nou, in alle eerlijkheid ook wel een goed gokje doen ook. Misschien was hij ook niet zo super moeilijk. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Wel heel veel mensen meegespeeld met deze aanwijzing. Bewapend en bloemrijk op weg naar een droombestemming. Dat was het. Welke plaat hoort daarbij? Jan de Boer, je mag het zeggen.
2: De Radio Crypto, dat is volgens mij gewoon Guns N' Roses met Paradise City.
0: Ja, volgens mij ook, Jan. Kleine droppakket is voor jou, gefeliciteerd!
1: De Radio Crypto.

0: lekker zeg. En heel veel mensen blij gemaakt met die van Guns N' Roses.
1: Ja, ondanks de hit had ik hem dan toch goed, ja. Guns N' Roses. And Paradise City. The girls are green and the girls are pretty.
0: Ah, lekker Patrick. Veronica. Het was de opgave en de oplossing.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene. Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Een ijs koffie voor mevrouw.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Sportief.
5: Oké. Okay.
4: Betrouwbaar.
5: Oké. Okay.
4: En zuinig.
5: Oké. Okay. Shun.
4: Sorry?
5: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
6: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.

0: lokale parkgarage.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
7: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
8: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
10: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
11: Dat gaan we vieren.
10: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Eindhoven Airport heeft last van een storing en ligt plat. De storing is in de verkeerstoren en ze weten nog niet hoe lang het duurt. Vliegtuigen zijn uitgeweken naar Rotterdam Airport en vliegveld Wezen in Duitsland, meldt Omroep Brabant. Het regent schademeldingen na het onweer dit weekend. Vooral in het noorden, in de buurt van Assen en Groningen, hebben mensen schade, zeggen de verzekeraars. De meeste meldingen gaan over waterschade door lekkage. En nu de Britse premier Starmer is afgetreden, wil partijgenoot Andy Burnham van Labour hem opvolgen. Op X bedankt hij Starmer voor zijn leiderschap. Burnham was burgemeester van Manchester en is populair. Vorige week werd hij gekozen in het Britse parlement. Hij zat al in de kabinetten van Tony Blair en Gordon Brown. En de gemeente Den Haag gaat kijken hoe het komt dat in een jaar tijd 3 auto's in Rijswijk op dezelfde plek op de trambaan zijn beland. Vorige week reed een auto weer de verkeerde kant op en kwam op de tramrails vast te zitten. Het kan zijn dat automobilisten door de inrichting van de weg er in de war raken. Dat wordt dus onderzocht. Veronica weer nog opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden en morgen warmer.
15: Nog warmer.
14: Nog warmer.
15: Lekker. Kunnen het hebben, Joost, toch?
14: Zeker wel.
15: Hier binnen is het goed te doen, in ieder geval. Ja. Ik hoop bij jou ook, naar, als je aan het luisteren bent naar Radio Veronica. Ik praat je bij over het verkeer. En dan hoop ik dat je ook airco in de auto hebt als je vaststaat. Bijvoorbeeld op de A1, want daar is het wel behoorlijk mis, hoor. Daar sta je lang. Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. 1 uur en 6 minuten is de vertraging daar nu. Daar is een ongeluk gebeurd eerder vanmorgen bij Barneveld. En daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Maar ja, dat kost je wel veel extra tijd. De A12, Arnhem-Oppenhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 13 minuten. De A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, 17. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Rijkenvoort en Kuik, een kwartier. En de laatste in het zuiden op de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Daar is de weg dicht. En de vertraging is daar 21 minuten op dit moment. Lekkere muziek op de radio van Phil Collins zometeen. En The Scene komt er ook aan.
16: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
17: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn. Kessie.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker.
4: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: ook voor blauw.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.

soul liedje van de Supremes, dat Diana Ross zong het origineel. Hij deed dat in de 80s, You Can't Hurry Love. En The Scene hoorde je ook. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Maandagmiddag in wat dus een bloedhete week gaat worden, dat weten we nu al. Morgen, Joost zei net, morgen misschien wel 36. Vrijdag las ik gevoelstemperatuur van misschien wel over de 40. Maar goed, ik wil nog niet te veel aan wagen. Je weet nu al dat die warme periode ergens gaat eindigen met knallend onweer. Dat kan niet anders in Nederland, net als afgelopen weekend, vrijdag. Ik weet niet hoe het bij jou was, maar het ging bij ons enorm tekeer. En je zou dan maar op een festival zijn, hè? Dat was zo, Pinkpop, daar ging het behoorlijk tekeer. Maar ook op het Duitse festival, Southside. Afgelopen vrijdag ging het daar zo hard dat ze besloten om het festival even helemaal stil te leggen. En bezoekers werd gevraagd om dan maar even te gaan schuilen in de auto. Want dat is dan de veiligste plek, was de mededeling. Maar wat ik zo mooi vond, ze zeiden daar dus ook: heb je nog plek over in de auto? Zet dan je alarmlicht aan. En ben je zelf zonder auto? Zoek dan een plekje in een auto met alarmlichten. Ik vond het zo mooi. Heeft denk ik tot veel nieuwe vriendschappen geleid afgelopen vrijdag. Lekker samen.

0: Een van de allerlaatste dingen die ze opnamen als The Beatles. En toen dachten ze, nou, laten we stoppen op het hoogtepunt, jongens. The Beatles en Let It Be. En Dua Lipa Houdini bij je vrienden van Radio Veronica. Ja, zo'n Let It Be van de Beatles. Het maakt denk ik niet uit welke 1000 milliseconden uit dat nummer ik je laat horen. Ik denk dat je in alle gevallen het nummer wel had herkend. Want daar gaat het om in het top 3000 milliseconden spel dat we iedere dag spelen. Iedere middag. Dat gaan we zo meteen ook weer doen. En daar heb ik even een soort van proefopgave voor je. Om een beetje warm te draaien en om het kaf van het koren te scheiden, zal ik maar zeggen. Ik laat je een stukje horen van een plaat uit de Radio Veronica Top 3000. En aan jou om te herkennen. Als je het weet, dan kwalificeer je jezelf, als ik hier zo meteen spreek, voor dat Top 3000 milliseconden spel. Dat spelen we straks over, nou wat zal het zijn, een minuutje of 20 of zo. En dan maak je kans op mooie prijzen. Dan win je de Radio Veronica platentas en bij ieder goed antwoord komt daar weer een mooie prijs bij. Dus, doe even je best op dit korte fragmentje. Het is kort, hè, wat ik zeg. Het duurt
1: 1000 milliseconden.
0: Dat is 1000 milliseconden, hè? Dat is 1 seconde. Als je een idee hebt welke plaat dat is, laat het me snel even weten. Doe dat via de app van Radio Veronica, dan spreek ik je misschien zometeen. En dan gaan we spelletje doen.

0: Ja, ik hoor al dat Hey Jaap. Maar dat zal er maar bij liggen, denk ik. Het was Outkast.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Bij Radio Veronica. Goedemiddag, met wie spreek ik?
2: Gabriella.
0: Hey Gabriella, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat goed dat ik jou verspreek. Wat ben je aan het doen vandaag?
2: Ik was net onderweg naar de gym om een proefweekje af te sluiten. Om even gas te gaan geven.
0: Maar is het toch geen weer voor joh?
2: Nee, eigenlijk niet. Dus ik hoop dat waar ik heen ga, dat ze daar airco hebben.
0: Nou ja, vast wel. Maar heb je er ervaring mee? Met de gym?
2: Ja, zeker. Het gaat altijd op en af. Hè. De welbekende ups en downs.
0: Ja, ik heb dat met hardlopen. Ik kan zo ineens maandenlang tot 20, 25 kilometer... en dan weer maandenlang helemaal niks. Maar dat heb jij ook, gelukkig.
2: Precies.
0: Hebben we allemaal, denk ik. Heb je tijd misschien om zo meteen even mee te spelen?
2: Ja, ik maak daar graag tijd voor.
0: Dat vind ik leuk. Dan moet je je wel even kwalificeren natuurlijk. Ik liet je daarnet een fragmentje horen, dat was niet zo lang.
1: 1000 milliseconden.
0: Maar voor jou was het lang genoeg, tenminste, dat denk ik. Wat dacht je te horen?
2: Salt and Pepper en En Vogue met What a Man.
0: Even checken hoor. Klinkt goed hè?
2: Ja, ik denk zo hè.
0: Ja, ik denk het ook. Gabriella, hartstikke goed gedaan. Ik spreek je zo meteen. Dan gaan we er nog 3 doen. Dan kun je mooie prijzen winnen.
2: Nou, leuk. Spannend.
0: Leuk. Spreek je zo.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd. Toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in. Met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
4: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren?

0: Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
4: Oranje fans opgelet.

0: is het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 24 files, 93 kilometer. Ik geef je de top 5 van dit moment. De A1 Amsterdam-Apeldoorn, dat is echt de langste by far. Amersfoort-Noord en Barneveld, daartussen kom je in de file en dat kost je een uur. Er wordt daar onderzoek gedaan naar een ongeluk eerder vandaag. De A12 dan, Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 11 minuten. A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, ruim een kwartier. De A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Haps en Kuik, 11 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kundeberg en Duitsland. Daar is de weg dicht. 4 kilometer file, 11 minuten vertraging. Goeie reis!
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
2: En nu
1: Jaap Brienen.
2: Met de

0: 'S ochtends als je wakker wordt dat je kat dan zo voor de deur ligt. The Lion in the Morning Sun, Will and the People.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: En die plaat die ik daarvoor draaide, die herkende Gabriella daar straks zomaar binnen 1000 milliseconden. Dat was What a Man, Salt and Pepper en Unvogue. Hey Gabriella, ben je er weer?
2: Ik ben er weer.
0: Onderweg naar de sportschool. Goed bezig.
2: Ja.
0: Nu al goed bezig. En misschien wel nog beter bezig zometeen. Want we gaan het hebben over muziek. Ik ga je fragmentjes laten horen. Dan is het aan jou om liedjes te herkennen. Ben je een beetje goed in dit soort spelletjes?
2: Ja, mijn muziekkennis is vrij breed. Dus ik hoop dat ik dit nu ook waar kan maken met dit spel.
0: Ja, dat is wel precies wat je nodig hebt voor het top 3000 milliseconden spel.
2: Ja.
0: De Radio Veronica platentas, dat is de prijs die je al krijgt als je je kwalificeert. Dus ook al gaat het nu 3 keer mis, die heb je al in de pocket. Gefeliciteerd daarmee.
2: Yes, lekker.
0: Daar gaan we hopelijk wat prijzen bij doen. Laten we eens gaan beginnen.
2: Yes.
0: Ze worden steeds korter, hè, dat weet je.
2: Ja.
0: We spelen nu om de ekdom in de morgen kurken trekken. Die kunnen we zo meteen in je tas gaan doen. Want dit fragment duurt
1: 3000 milliseconden. Singing my life with his word.
0: Gabriela.
2: Fugees. Killing me softly.
0: Eens even checken. Ja joh. Dit was appeltje eitje volgens mij voor jou.
2: Ja. Okay. Als het zo doorgaat, dan heb ik ze alle 3.
0: De ekdom in de morgen kurkentrekker is voor jou. Deze was goed. Fugees, Killing Me Softly. We gaan 1 niveautje moeilijker. Iets korter is dit fragment.
1: 2000 milliseconden.
2: Maroon 5, Move Like Jagger.
0: Jongen, jongen. Dit gaat lekker, hè?
2: Ja.
0: Ja, die is ook goed.
2: Nou, de derde nog.
0: Het Radio Veronica t-shirt, kan ik jou vast zeggen, doen we er ook bij in de tas.
2: Lekker.
0: Maar dit gaat natuurlijk om de hoofdprijs, het muziekspel. Remember the Music, kun je nog winnen, dan heb je gewoon volle bak.
2: Ja.
0: Maar ja, dan moet je hem wel even goed hebben. Let op.
1: 1000 milliseconden.
2: Living on a Prayer van Bon Jovi.
0: Je maakt het even spannend nog. Ik denk, ze weten het toch niet.
2: Ja, ik denk, goed nadenken, goed zeggen, niet stotteren of zo.
0: Nou, dus even luisteren of het klopt. Even voor de vorm, we weten het allemaal. Ja, goed hoor.
2: Yes, hartstikke goed. Lekker.
0: Gabriella Bommel
2: van Helmond.
0: Ja, toch? Jij krijgt alles. De platentas, de kurkentrekker, het t-shirt en het gezelschapsspel. Ga ik allemaal naar Helmond sturen.
2: Yes, super bedankt.
0: Hey, goed gedaan. Ja. Leuk je te spreken.
2: Ja, insgelijks.
1: Radio Veronica. De beste muziek aller tijden.

Ja, Just Be Good To Me, Steelers Wheel draai ik ook nog. Stuck In The Middle With You. Het is bijna 2 uur zometeen de bonanza. Ik heb er nog eentje voor je. Plaat van Coldplay, geschreven door Chris Martin. Die was ooit op bezoek in het geboortehuis van Frida Kahlo. Die beroemde Mexicaanse kunstenares. En in dat huis, haar geboortehuis, dus hing ook uiteraard veel van haar kunst. Waaronder een schilderij dat ze maakte een week voordat ze overleed. En ze had het echt heel zwaar. Ze was ziek, ze had heel heftige pijnen. En toch zou je denken, dan maakt ze iets met grijs en zwart. Nee, het was een schilderij waar naar stond te kijken met allemaal vrolijke kleuren. Ze schilderde watermeloenen. En Chris Martin stond te kijken naar dat schilderij. En naar de tekst die ze op een van de meloenen geschilderd had. Daar stond: leven het leven. Viva la vida.

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Doe het lekker zelf met Gammaverf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gammaverf.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die koor, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
14: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: Hallo.
16: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
15: Ja hoor.
16: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
15: Tuurlijk.
16: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
15: Ja.
17: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie bij
20: Fomar.
21: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
22: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
23: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
24: Lees nu De Terugkeer. De nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
25: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
24: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
26: Radio Veronica.
27: Met het nieuws. Het is 2:00.
28: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
0: Eindhoven Airport ligt plat door een storing. Sinds 11:30 zijn er geen vliegtuigen meer geland of opgestegen. Het probleem zit in de verkeerstoren, waardoor er geen contact is met vliegtuigen. Toestellen die in Eindhoven zouden landen zijn uitgeweken naar onder andere Rotterdam, Maastricht en Wezen in Duitsland. De zeestraat van Hormuz bij Iran gaat weer open, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance na onderhandelingen met Iran. Volgens hem is er in Zwitserland veel bereikt om tot een succesvolle definitieve deal te komen. Omdat Israël ondanks de staakt het vuren toch doorging met aanvallen in Libanon, besloot Iran dit weekend de straat van Hormuz weer te blokkeren. En wie dit weekend naar de TT in Assen gaat, mag een parasol of paraplu meenemen. De organisatie neemt maatregelen vanwege de hitte. Al komen er rond de TT extra waterpunten en wordt er gratis zonnebrand uitgedeeld. Ja, heet wordt het de komende dagen. Vandaag is eigenlijk nog de minst warme dag van de week. Er is veel zon, ook sluierwolken, van noord naar zuid, 24 tot 31 graden. Dan nu zo'n 20 files. Dit zijn de meest opvallende. A2 Maastricht-Eindhoven voor Leende 16 minuten extra. Dan de A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg 10 minuten door een pechgeval. En tot slot een spoedreparatie op de A28 Amersfoort-Zwolle voor afrit Ermelo een vertraging van 10 minuten.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
2: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
27: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
28: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
29: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
30: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
29: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
31: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
32: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
33: Rook?
32: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
33: Nee, rook. Uit de meterkast.
31: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
32: Zo, koffie?
31: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
34: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
32: Dat gaan we vieren.
34: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
35: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
34: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.

0: Turbonanza. En helaas ook vandaag nog zonder Caroline. Die helpt de vader nog even, want die is nog in het ziekenhuis. Positie, of jij je zin hebt in een beetje dubbel shot?
1: Ik ga mijn best doen, Rob, om er wat van te maken.
0: Ja, dan heb je gewoon 3 of 4 taken. Gabriela is natuurlijk ook altijd nog.
2: Ja, hallo.
0: En dan hoop ik dat, dat jij er ook bent en denkt, zou ik die mensen eens even een beetje helpen, een lekker liedje opsturen. Want dat is nog steeds het concept van dit programma. 2 uur lang gaat het om jouw smaak. Dit is een prachtig moment om mee te cashen. Laat me weten waar je zit.

0: Nee, doe ik niet. René die zegt niet wegdraaien in de gitaarsolo. Dat is René Kluft. Nee, dat doe ik al jaren niet meer. Ik ben principieel tegen het door dit gitaarsproject heen praten.
1: Ja, met 38 uitroeptekens erbij. Ja. Dus ik denk dat hij heel blij is dat je het niet hebt gedaan. Rob.
0: Ik heb ze allemaal serieus genomen, René. Comfortably numb, Joris van Noord. Het lukt mij tegenwoordig redelijk om het uit te spreken. Joris zegt, ben blij dat ik het niet hoef te zeggen. Maar dat ik het kan typen. Vind ik ook mooi gezegd, typen. Want ik kan het namelijk ook niet uitspreken. Mark bedankt ons nog even. Die hebben we donderdag gebeld. Die had er een levensproject van gemaakt om Whitney Houston gedraaid te krijgen met I Learned From The Best. Wij hebben afgelopen donderdag dan de studioversie gedraaid, omdat de live uitvoering vond hij zelf ook op YouTube niet echt een geweldige kwaliteit had. Ze hebben zijn voicemail toen ingesproken. Ja. En het nummer ook op zijn voicemail laten horen. Hij heeft het gehoord. Hij had werkoverleg tijdens de Bonanza. En zegt daar ook bij, zeer zinvol, werkoverleg tijdens de Bonanza moet verboden worden.
2: Ja,
0: bij wet. Ja.

Hij is wel lekker hoor, maar over projecten gesproken. Mijn project zit hem nog steeds in Something Serious. Dat is de zomerrit van het album van Bruno Mars. Maar deze is ook heerlijk. On My Soul is aangevraagd door Janneke Muurling of wij de nieuwe Bruno Mars al hebben gehoord. Ik neem aan dat je deze bedoelde. On My Soul, en die lijkt dan toch weer een beetje op Curtis Mayfield. Hij weet wel wie die allemaal moet eren in de muziek. Santana en Curtis Mayfield zijn geen slechte

0: zijn wel een beetje soortgenoten. Ze is van mij, you wanna my kind, need you tonight in excess, is aangevraagd door Manon Dienaert, die ooit Michael Hutchins live heeft gezien en eigenlijk altijd verliefd is gebleven. En ze moest weer aan hem denken toen ze hem zag in de documentaire over Kylie Minogue. Ja, mocht dan zelf kiezen of ik Kylie Minogue draaide of in excess. Het is even deze geworden. Dan hadden wij dus daarvoor sinds een dag of twee Doe Maar aangevraagd door Hans van Tuil. En nog even terug naar Bruno Mars. Michel zegt benieuwd hoe Bruno Mars gaat zijn 04 juli.
1: Ja, Johan Cruijff-Arena.
0: Ah, oké, goed. En Donald zegt ongelooflijk lekker deze Bruno Mars. Ik neem aan dat dat Donaldinho is. Ziet, het is iets over 2:30. Dat is het inmiddels ongemerkt alweer geworden.
1: Ja.
0: Heb jij nog nieuws in dit chemisch pandje?
1: Ja, dat heb ik hoor. Ja, het lukt de asielopvang maar niet om nieuwe opvangplekken te vinden voor een groep asielzoekers in Hardenberg. Ze zitten daar al maanden langer dan was afgesproken met de gemeente. En daarom is in totaal al bijna 5 miljoen euro aan boetes uitgedeeld. Daarmee is het maximumbedrag bereikt. In Hardenberg zitten nu nog 131 asielzoekers, waar oorspronkelijk plek was voor 750 mensen. Wat was dat?
0: Ja, er hangt een heel smerig chemisch luchtje.
1: Ja, we zitten in de buurt van olieraffinaderijen, hè? Dus,
0: oh ja, ja. Ik hoorde de Gerard ook al wat over klagen. Als je dan denkt, stel je niet aan, maar als je hier gewoon in het middelpunt staat van deze lichte chemische reiniging. Het is even, nou ja, even doorworstelen. Hoe is het op dit moment op het Nederlandse wegennet?
1: We gaan zo een knijper voor op je neus halen, Rob. Het is toch aardig wat files inmiddels. Een paar flinke vertragingen, zoals op de A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg ruim een kwartier extra. A27 Gorkum-Breda voor Hank 19 minuten. En de langste op de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Malden 26 minuten.
0: Malden.

0: Avril Lavigne en Complicated. Had wel een paar enorme hits. Laatste Filippie van er langskomen. Toen vroeg iemand aan haar van, ja, waar kennen we je ook alweer van? Toen kwamen ook haar eigen liedjes langs. Maar ze heeft nog veel meer geschreven, toch?
1: Ja, ik zie onder andere Breakaway van Kelly Clarkson heeft ze geschreven. Rihanna met Cheers is geschreven door Avril Lavigne. Leona Lewis, I Will Be.
0: Oh ja.
1: Allemaal zo in die periode rond 2010.
0: Ja.
1: Of iets eerder.
0: Ja, maar ze kon dat ook wel met redelijk wat humor doen. Want het is wel geinig dat je denkt, zo heeft ze het allemaal geschreven. Los van haar eigen liedjes, dat is wel leuk. Complicated, dit was in elk geval Veerle Meermans. Mijn eerste appje aan jullie. Kunnen jullie Complicated van Avril Lavigne draaien? Nou, dat hebben we hierbij gedaan. Hartelijk welkom, Veerle. Zijn veel mensen die ook naar Pinkpop geweest zijn of gekeken hebben. Want op tv werd het ook uitgezonden. Online werd het ook uitgezonden. Een paar opvallende concerten. Ik had hem ook al een keer live gezien. Dus ik snap dat iedereen dacht, is dit geweld? Youngblood. We hebben een paar liedjes van hem gedraaid ook, van de band ook. Changes was er eentje van. Toen een tribute richting Ozzy Osbourne. Dat deed hij gisteren overigens weer bij Pinkpop. Gewoon richting Ozzy Osbourne. En iedereen moet zo hard mogelijk meezingen, want Ozzy rules en die moet het allemaal horen. Dus dat was mooi. Zag je ook allemaal mensen voor de neus. Ook om emotioneel raken. Het is ook gewoon een prachtig nummer. En deze zat daarvoor en die heb ik twee keer gezien. Dus het is voor Rob. Het is voor Marina. Het is voor Peter. Marina zegt onderweg met man en kids vanuit Duitsland terug naar huis om nog even na te genieten van het warme weer.

Youngblood. Ja, wat een gozer is dat. Heeft natuurlijk weer een walgelijk goed lijf om jaloers op te zijn. Heeft gewoon de lichtjes in zijn ogen. En wat een partij energie, want dat was gisteren volgens mij Pinkpop ook zo'n graadje of 86. En je merkt aan zijn energie helemaal niks. En daar krijgt hij het publiek ook in mee. Dus hij krijgt het ook terug ook. Die hebben het ook niet warm. Of het lijkt alsof ze het niet warm hebben, maar dat gaat met elkaar mee. Het is een geweldige performer. Volgend jaar denk ik headline, dat kan niet anders. Dat was hij eigenlijk al een beetje. Youngblood. Dit was een hit die nooit een hit werd. Ik vind het nog steeds een hit. Klinkt nog steeds als een hit. Low Life werd ook vol bloed meegezongen.

0: alsjeblieft.
1: Ja, je ging me troosten. Omdat ik vond dat die Youngblood zo goed lijf had.
0: Ja.
1: Dus hij is ook 28.
0: 28 jaar oud, ja.
1: Nou, toen ik 28 was, had ik het er ook voor gedaan, hoor. Had er wel wat voor gedaan, Rob. Ja, Youngblood. Wat een man. Peter zegt nog even in het kader van nagekomen berichten, wat ook geweldig is. Inderdaad, wat een band en wat een zanger. Maar die fans die hij altijd mee laat spelen, dat deed hij nu ook weer. Hij pakte gewoon weer een jongen uit het publiek. En die hing een gitaar om en die speelde gewoon de sterren van de hemel. En als iemand iets kan, dan mag hij ook gewoon lang op het podium blijven staan. Dus, what a performing artist. Youngblood. Ja, Leo

Sunshine voor Leon. En René heeft dit ondersteund met lekker Katrina and the Waves. Tommy, god Tommy, ik neem even een aanloop voor je verhaal. Goedemiddag, ik wil weer eens een poging wagen een plaatje aan te vragen. Afgelopen zaterdag heb ik helaas mijn vrouw naar het vliegveld moeten brengen, omdat ze door de bureaucratie bij het IND niet in Nederland mag blijven voor nu. Dus getrouwd, ruim 6000 kilometer van elkaar vandaan. En dat tot minimaal eind augustus. Dat maken mijn dagen niet leuk en geeft mijn vertrouwen in het IND weinig goeds. Voor jullie informatie, we hebben eerst een verblijfsvergunning aangevraagd. Afgewezen, tweede keer waren ze ineens na 85 dagen de aanvraag kwijt. En we kregen als antwoord dat we maar een nieuwe aanvraag moesten doen. Dan kregen we geld van de vorige terug en dat moet dat een belangrijke beslissing nemen. Waardeloze organisatie dus, maar helaas kunnen wij als man en vrouw even niks doen. Dus we moeten het accepteren. Kleine troostprijs, willen jullie de Verve draaien. Bittersweet Symphony. Hierbij Tommy en sterkte. Wat een vreselijk verhaal allemaal.

0: voor Shamim. Tussen aanhalings- en sluittekens maar 6000 kilometer verderop. It's a bittersweet symphony. Zometeen nog een uur Bonanza. Wat wil je horen? Hou het niet voor jezelf. Deel het met ons. We zijn te vinden op de app van Radio Veronica. Tot zo.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier. Casino.

0: Vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas is... Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen. 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
15: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
16: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
17: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
18: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches sounding looking like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 3 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
25: Hoi,
24: De
0: De problemen op het vliegveld van Eindhoven zijn voorbij. Een paar uur lang konden vliegtuigen niet landen of opstijgen door een storing bij Defensie. En die beheert de verkeersstoren in Eindhoven. Aankomende vluchten moesten uitwijken naar Rotterdam, Maastricht of het Duitse Wezen. Sommige vertrekkende vluchten in Eindhoven zijn geschrapt. Een unieke vondst uit de Tweede Wereldoorlog in Zeeland. Bij werkzaamheden voor windparken op zee zijn op Zuid-Beveland niet alleen vliegtuigbommen gevonden, maar ook bunkers en kogels en granaten van de Franse, Engelse, Amerikaanse en Duitse legers. Dat er zoveel wordt gevonden in zo'n klein gebied is echt uniek, zegt iemand die ontploftbare oorlogsresten opspoort. En veel middelbare scholen voeren met deze hitte een tropenrooster in. Lessen beginnen vroeger of zijn korter en scholen proberen zo vroeg mogelijk leerlingen naar huis te sturen. Veel scholen zijn oud, met platte daken en verouderde ventilatie, waardoor het er extra warm wordt. Vandaag is nog de minst warme dag van de week. Er is veel zon en wat sluierwolken bij van noord naar zuid 24 tot 31 graden. Morgen zonnig en dan 27 tot 33 graden. Warm.
3: Toch? Warm? Oh ja, ja. Ik ben altijd ook wat trager als het warm is.
0: Ik merk het inderdaad. Nou, ook wat trager gaat het al op behoorlijk wat wegen in Nederland. Want er zijn al zo'n 30 files. Dit zijn de meest opvallende. Maar ongelukken gebeurt al, zoals op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld nu bijna 10 minuten extra kan sneller oplopen doordat de rechterrijstrook dicht is. A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid ook bijna 10 minuten door een ongeluk daar ook de rechterrijstrook dicht. Dan de A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg een pechgeval en de rechterrijstrook dicht 21 minuten extra. A27 Gorkum-Breda voor Hank 20 minuten op de A28 Amersfoort-Zwolle. Voor Ermelo 12 minuten door een spoedreparatie is daar de linkerrijstrook dan weer dicht. Compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
22: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op Belsimpel kijken.
24: Want Belsimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo Belsimpel kan het zijn.
25: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
26: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
25: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
27: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
28: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: De scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao. Hoe? Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.

Voor Frank, Don't You Want Me Humanly. Zeker nog een uur te gaan. Je mag gewoon vragen wat je wil. Lekker vrije aanvragen. En we honoreren het misschien ook nog wel een beetje mazzel. Grote eer lijkt mij voor de Human League. Paul McCartney heeft laatst bekendgemaakt wat zijn 10 belangrijkste liedjes waren die hij mee zou nemen naar een tropisch eiland. Eén daarvan was Don't You Want Me van de Human League. En Phil Oakey van de Human League heeft al laten weten, een grotere eer bestaat niet. Dus eigenlijk was het nummer eigenlijk een beetje zat. Nu niet meer, want Paul McCartney vindt het goed. Ik kan me daar alles bij voorstellen. Er kwam nog wat post binnen. Het is even kieken hier. Hierop had ik al gezegd dat Phil Oakey, dat dus, de zanger dus, nog steeds een onwaarschijnlijk sterke stem heeft op zijn 70ste. En vrijdagavond draaide je de Lebanon. Ook al zo'n topnummer. Groetjes van Mark. En ja, ik had eigenlijk net iets anders klaarstaan, maar toen kwam deze binnen en die vonden wij eigenlijk allemaal in de studio wel leuk. Lisette, die zegt, verzoekplaatje van mijn moeder. Die is 90 jaar, die luistert mee op maandag als ik bij mijn moeder thuis kan werken. Voor haar als reggae-liefhebber vind ik nog...

0: No Woman, No Cry, Bob Marley en de Wailers. Die is dus voor Lisette. Maar dan in dit keer in de spelling een L, een Y, een S, een E en een T. Mams van 90 jaar, ik hoop dat je ervan genoten hebt ook. Of zal ik dan maar u zeggen van No Woman, No Cry van Bob Marley en de Wailers. Isabel heeft een favoriet van Whitney Houston. It's not right, but it's okay. Lieve vrienden van de radio.
1: Friday night, you

0: zo, je krijgt even een verhuisbericht van ons. Niet dat je er veel van merkt, vermoed ik. Maar wij zijn inmiddels van studio verhuisd. It's not right, but it's okay. Woon jij op deze microfoon, Siets?
1: Ik woon op deze microfoon. Ik ben alleen al niet ingelogd. Ik moet er overal wachtwoorden invullen die ik niet weet.
0: En jij, Gabriella, ja?
2: Voor mij alles goed, behalve dat ik geen koptelefoon heb.
0: Oh, dat is ook.
2: Maar
0: ik zal wel wat harder praten.
2: Oké. Okay.
0: en de liedjes meezingen.
2: Ja.
0: En kun je inmiddels in je grote muziekcomputer?
2: Nee, nog
0: ook
2: niet.
0: Ook nog niet.
2: Okay. Maar komt goed.
0: Oké. Okay. Nou ja, probeer het hier zo professioneel mogelijk op te vangen. Ja. Af en toe eens een keer wat nieuwe muziek. EastEnders, een paar weken geleden draaide je een bandje uit L.A. Zou het nog een keer willen draaien? Ik werd er vrolijk van. Volgens mij is het ook wel mooie zomerse muziek. Heb je gelijk in, Shannon?

deze lees ik. Nou, fijn dat ik de goede heb. High Hopes 3000 van Role Model. Er zijn wel mensen die wat van The Cure willen horen. Want nou, die waren ook fantastisch op Pinkpop. Ze waren er al een paar keer eerder geweest. Maar het is toch leuk. Na al die jaren. En alles stond weer door elkaar. Zag ik, heb het op tv gezien. Maar ik was er niet bij. Net als Youngblood. Daar hebben we het vorige uur wat van gedraaid. Toch een van de sensaties van Pinkpop. Ja, we kunnen heel veel van ze draaien. Maar deze Why Can't I Be You, die werd aangevraagd door Leonieke. En we draaien ook een beetje voor Marius, we draaien ook voor Vincent. We wilden allemaal The Cure horen. Dit is degene die het meest veilig was in onze programmering. Why Can't I Be You?

and Why Can't I Be You? Ik zei veilig in onze programmering, want ik zag dat alle andere dingen recent gedraaid waren van The Cure en deze niet. Dus vandaar dat ik deze even pakte. Why Can't I Be You voor Leonieke. Christian die zegt, ik ben eigenlijk geen Cure-fan, maar ik vond het concert echt fantastisch. Muzikaal en goed bij stem. Het was een dikke 10. En in alle generaties die door elkaar heen stonden, en sommigen die werden ook gelokt door Olivia Rodrigo, die ook fan natuurlijk is van Robert Smith van The Cure. Sterker nog, het liedje heet The Cure. Ze heeft een liedje opgenomen met Robert Smith en hij treedt ook af en toe wel eens met erop. Dus Olivia Rodrigo heeft er ook voor gezorgd en daar heeft hij ook van gezegd, Robert Smith, die er heel dankbaar is, want daardoor kan hij nog zeker 80 jaar mee. Zo, vindt lang. Ik weet niet of hij zo oud wordt. Positief is. Donna Summer, Could It Be Magic voor Saskia Lensink.

0: Duurt even voordat wij al onze spullen gevonden hebben in dit, in dit nuttige noodstudiootje. Could It Be Magic van Donna Summer zegt dat wel. De originele versie is van Chopin. Wil ik toch even een klein stukje van horen. De prelude. Daar had Barry Manilow het vandaan, want die heeft het als eerste opgenomen na Chopin natuurlijk en vele orkesten. En jongens van Take That hebben zich er ook nog schuldig aan gemaakt. Die hebben het ook afgepakt. Klassieke versie van Donna Summer is wel een hele leuke. Dat was ook degene die werd aangevraagd net door Saskia Lansing. Dus die hebben we gedraaid. Dan heb ik er nog eentje voor jou. Zit je er inmiddels weer in je grote muziekcomputer?
1: Ik zit er, ik ben bijna weer terug.
0: Nog niet helemaal?
1: Nog niet helemaal, maar bijna. Okay.
0: Dus ik kan nog geen inhoudelijke vraag stellen.
1: Oh.
0: Er kwam een vraag binnen namelijk van Henk Koster. Die zegt, hey Rob, afgelopen donderdag, 18.06, draaide je een geweldig nummer rond 14.20. Is dat voor jou makkelijk na te kijken welk nummer dat was? Ik ben buschauffeur en kreeg het niet helemaal mee qua afkondiging.
1: Afgelopen donderdag?
0: Afgelopen donderdag.
1: Ik ga kijken.
0: Ik zie hem al binnenkomen. Je hebt een storing. Ook dat nog. Daar, en verder, ja, Lisette, die komt nog een keer met jou. Mams is blij, iets te weinig reggae op de radio. Nou, daar kan ik dan misschien nog wel wat aan doen. Want daar was er nog eentje die wel leuk was. In het kader van Lang Niet Meer Gehoord. Dus die kan ik dan nu misschien even draaien.
2: Lang Niet Meer Gehoord, Bonanza.
0: En dat is een liedje van Lou et le Hollywood Bananas. En dat heet Kingston, Kingston. En Lou was Lou de Prey. Beroemde Belgische muzikus. En hij was eigenlijk de stem ook en de componist van Sa Plan Pour Moi. Weet je wel? Ja. Sa Plan Pour Moi, Plastic Bertrand. Het is een enorme hit geworden, maar ook een enorme rechtszaak. Want Lou wilde uiteindelijk toch dat iedereen wist dat hij het oorspronkelijk gezongen had. En ja hoor, gewoon cassettebandje mee naar de rechter genomen. Kijk even gelijk, ja, hij is het. Dus die Plastic Bertrand was een kleine oplichter. Maar Lou eigenlijk ook, want die had het geschreven en aan Plastic Bertrand gegeven. En hij was ook nog van de Two-Man Sound. De disco samba, daar was die ook nog van. Lou, Ele Hollywood Bananas. Ja, ik wil wel draaien, of ben jij inmiddels ingelogd?
3: Ik ben inmiddels ingelogd, ik heb ook weer nieuws.
0: Oké, nou dan ga ik in ieder geval dat even voorrang geven. Het is iets over 4:30. En we krijgen dan nu dan toch het allerlaatste nieuws van Seeds.
4: Beveiligers op Schiphol hebben te weinig tijd om veiligheidsprocedures goed uit te voeren. Het gaat om meer dan de helft van de medewerkers, zegt vakbond FNV. De afgelopen weken wordt onder beveiligers onderzoek gedaan naar de situatie op Schiphol. Bijna de helft heeft last van agressieve reizigers. Ook is er te weinig begeleiding op de werkvloer en is de werkdruk hoog.
0: Ja, wel eens agressief geweest?
4: Ik ben nooit agressief. Je kent het toch?
0: Ja, dat is een hele rare vraag. Want ik ben een hele nette, voorbeeldige jongen. Ik ook niet trouwens. Openbaar vervoer. Alhoewel ik wel een keer... maar goed, dat is een verhaal voor een andere dag. Harry was de aanvrager van Lou et le Hollywood Bananas. Tenzij jij zegt, ik heb inmiddels ook alle verkeersinformatie.
3: Ik heb ook alle verkeersinformatie.
0: Moet die ook nog eens?
3: Ja, de avondspits die begint nu wel. Vooral ongeluk en pechgevallen zorgen voor de eerste flinke vertragingen. Deze vallen nu het meest op de A28 Amersfoort-Zwolle. Voor Ermelo 12 minuten door een spoedreparatie. A58 Breda-Tilburg voor Tilburg Centrum West 21 minuten. Andere kant op die A58 voor Tilburg Reeshof. Een kwartier door een ongeluk is de weg helemaal dicht.
0: Dankjewel. Ja, hier is hij dan voor jou, Harry. Lou et le Hollywood.

0: Zoveel Belgische vrienden hier bij het Mediahuis, die zouden het toch moeten weten. Lou Elo Hollywood Bananas. Wat blij dat hij zijn achternaam niet gebruikte tijdens deze Nederlandse hit. Ik vermoed, Sietsie, 1979, nummertje 15.
1: Oeh, 7 weken in de lijst, 1979, nummer 14.
0: Oh shit. Ik ben niet in vorm vandaag, hè?
1: Nee, je zit er helemaal naast.
0: Helemaal naast, ja. Nou, Henk, het is inmiddels opgezocht. Ja. Welke Taylor Swift, denken we, de nieuwe?
2: Ja, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, zou het kunnen zijn. Ja. Of Some Kind of Wonderful.
0: Een Grand Funk. Ja, die kent hij wel, Henk.
2: Dat denk ik ook.
0: Zeker. Ja. Zou kunnen een hele verrassende nieuwe van Taylor Swift. Ja. Eentje waarvan je denkt, hey, dit hoekje is te onthouden. Laat me even weten of hij het is. Misschien zou ik er straks hier van draaien. De andere mogelijkheid zou nog kunnen zijn Prince met Gold. Allemaal rond 14:20. Wat een service.

0: gezellig genoeg om er een leuk slager einde aan te maken. Zoals Tony Marshall het zou doen of Jurgen Marcus. Ja. Schöne Maid, hast du heute für mich Zeit? Oh, ja. Vier het feestje wel een beetje door, ja. 21 Pilots hebben wij gedraaid voor Marina en Danielle. Ja. Ze waren geweldig op Pinkpop. Gert zegt ook, wat een energieman op Pinkpop, die 21 Pilots. Dat met hun tweeën. Al die jongeren... Gert, hoe oud ben je, jongen? Al die jongeren in het publiek zongen de hele show alle nummers mee. Nou, goed gedaan, jongeren. Nog even terug naar The Cure. Aaltje zegt, The Cure was echt magisch. De sfeer was zo goed. 21 Pilots vond ik wat minder. Youngblood was een beetje te hyper voor mij. Het was in elk geval een mooi gemixt programma voor ieder wat wils. Ook leuk voor de jongeren. Henk Koster zegt, thanks overigens voor jullie bijdrage, maar het was niet Taylor Swift, het was ook niet Some Kind of Wonderful. Misschien dan die derde van wie ik al niet meer weet. Ja, dat was Prince met Gold. Ja. Henk, we sturen je de hele playlist op van dat uur. Ik hoop zelf dat het een Rina Palou is. Eén nadeel, je hebt me niet gedraaid. Dus nou, laat me even weten, Henk. Dan we sturen sowieso wel even een playlistje naar je toe. Marieke Goedhart was de aanvrager van Dance the Night Away. Die zegt, ik vind die Mavericks heel leuk. Ik heb dus altijd gedacht dat Danny Vera hierop meezingt.
1: Oh, dat snap ik wel.
0: Ja, hè? Dat snap ik ook wel. Ja, maar dat is niet het geval. Althans, niet dat we weten. Ik zal het even vragen bij Danny Vera. We gaan naar Stilly Dan. Die is aangevraagd door Astrid. En Do It Again.

0: Billy Dan en Do It Again. Die was voor Astrid. Zijn er nog bijzonderheden, Sietse gezegd? Moeten de mensen nog even weten over het WK?
1: Nou, dat is er zeker. Dat hoor je straks om 4 uur in het nieuws.
0: Oh, kun je een beetje hinten? Gaat het Nederlands elftal?
1: Het gaat over het Nederlands elftal en over iets wat in die wedstrijd gaat gebeuren.
0: Oh, spannend. Wat kunnen we vandaag nog verwachten? Wat wordt er gedaan?
1: Oh, Messi komt weer in actie met Argentinië. Oh. Doet hij het weer of niet?
0: Ja, de Belgen moeten het dan maar op eigen kracht doen. Dus.
1: Ja.
0: Nou, een van de grote sensaties van het Nederlands elftal is Somerville. Dus ineens wordt Bronski Beat heel vaak aangevraagd. Want daar was de zanger Jimmy Somerville van Joost Verdrijf.

0: Wauw, wat zijn we vandaag allemaal in de supermode. Tell me why.
1: De vraag van vandaag.
0: Lansky Beat en why. Dit is overigens wel een mooi toeval. Jimmy Somerville is vandaag 65 jaar geworden. Dus hij kan al wel van zijn pensioentje genieten. Als het thema... Ja, gefeliciteerd inderdaad. Ja, ja. Als het thema het Nederlands elftal is vanwege Somerville... die geweldige speler van het Nederlands elftal... die is dus geen 65 geworden. Nee, dat begrepen we al. En Jeroen, die wil graag Wout Weghorst eren door de Police te draaien.

0: 30. Altijd laag. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: QuickFit en weer verder.
2: Oranje fans opgelet.

0: Oh, wat een goal!
1: Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
10: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
12: ANWB en gaan.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's. Per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 4 uur.
7: En dat nieuws dat krijg je van Sietse Roskam.
8: Goedemiddag. Voor een ernstige zedenzaak in Eindhoven zijn 5 verdachten opgepakt. Ze werden vanochtend van hun bed gelicht, ook in Veldhoven. De incident was 3 maanden geleden. Het slachtoffer is een jonge vrouw en meer wil de politie er niet over zeggen. Er lijken weer schepen door de straat van Hormuz te varen bij Iran. Zaterdag werd die weer geblokkeerd en dat Israël Libanon bleef aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Iran wilde het ook daar de aanvallen stoppen. Na onderhandelingen tussen Amerika en Iran in Zwitserland over een definitief akkoord zei de Amerikaanse vicepresident Vance al dat de straat van Hormuz weer open zou gaan. In de TU Delft mag studieplekken vrijhouden voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens geeft toestemming voor de studie luchtvaart en ruimtevaarttechniek, waarvoor elk jaar maar weinig vrouwen zich inschrijven. Nu zij voorrang krijgen, kunnen mannen sneller afvallen, maar dat is volgens het College voor de Rechten van de Mens voor het goede doel. En een primeur voor het Nederlands elftal in het laatste WK-groepsduel tegen Tunesië. De wedstrijd wordt gefloten door een vrouw en dat is voor het eerst voor Oranje op een eindtoernooi. De Mexicaanse Katia Garcia is aangewezen voor de wedstrijd donderdagnacht, onze tijd. Het weer vandaag nog de minst warme dag van de week. Er is veel zon en wat sluierwolken. Het is van noord naar zuid 24 tot 31 graden. Morgen zonnig dan 27 tot 33 graden. Begin van de avond spits met zo'n 50 meldingen. Deze files vallen op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid een kwartier door een ongeluk. Dan de A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht Centrum 3 kwartier extra. A20 Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht 14 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle voor Ermelo 21 minuten door een spoedreparatie. Daar is de linkerrijstrook nog dicht. En een ongeluk gebeurt, maar inmiddels is de weg weer vrij op de A58 Eindhoven-Breda. Nog een lange file tussen Moergestel en Tilburg Centrum West is je vertraging een uur.
9: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
10: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via Busvan.nl.
11: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Nu in de boekhandel, De Terugkeer, de nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
15: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
16: Nu bij Vestool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op vestool.nl/acties.
17: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
18: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
19: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Art saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
21: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
22: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik. Gamma! Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent

0: Welkom bij de middagshow van Radio Veronica op deze zonovergoten, heerlijk zomerse, prachtige maandag. Vandaag 22 juni 2026 en we hebben een bomvolle show.
1: Groot nieuws over de volgende editie van ons Radio Veronica Café. Komende donderdag dan opent het Radio Veronica Café opnieuw haar deuren en we mogen een nieuwe naam toevoegen aan de line-up. Als je nog bij wil zijn bij het Radio Veronica Café komende donderdag, ga naar radioveronica.nl. Hoe staat het met de kijk van Nederlanders op Oranje en het WK voetbal? Dat bespreken we zometeen met Gijs Rademaker van het RTL Nieuws panel. Verder spelen we woordenjacht, gaan we popquizzen en hoor je muziek uit de top 40 van 10 oktober 1981 in het hitarchief na 6 uur.
2: De vraag van vandaag.
0: Nou, en de vraag van vandaag die we van Rob hebben gekregen was of we ons wel eens hebben misdragen in een vliegtuig. Of openbaar vervoer überhaupt, was het.
1: De vraag was überhaupt of we ons wel eens misdragen hebben.
0: Nou ja, dan moet ik een heel ander antwoord gaan geven.
1: Ja?
0: Nee, ik heb me nooit misdragen. Ja, maar volgens mij wel in het openbaar vervoer.
3: Ja, het ging zeg maar, met medereizigers.
1: Met medereizigers. Oké.
0: Nee, ja, nee. Het is heel saai misschien. Jij wel?
1: Ja, zeker.
0: Wat dan?
1: Zeker. Nee, ik mag daar niet te veel over vertellen, want die zaak die loopt nog.
0: Ja?
1: Ik heb net even met mijn advocaat overlegd, maar het is niet heel verstandig.
0: Nee, dit is gewoon gelul.
1: Nee, ik heb wel één keer, zat ik in het vliegtuig, vloog ik naar New York met een vriend. En toen hadden we heel goed contact met de stewards en stewardessen.
0: Ja?
1: En die kwamen ons dus de hele tijd biertjes brengen. Dus zonder dat ze met karretje door het gangpad heen gingen...
0: Ja?
1: Kwamen ze de hele tijd gewoon af en toe een blikje bier brengen.
0: Ja.
1: En toen op een gegeven moment gingen we landen... en ik was echt wel goed dronken, hoor.
0: Je was goed lam.
1: Ik was echt goed lam. En toen moest ik plassen, maar ja, het toilet was dicht.
0: En toen ging je bij de hand toch plassen?
1: Nee, ja, uiteindelijk heb ik het toch opgehouden. Maar het was wel... ik was zo dronken toen in dat vliegtuig.
0: Weet je dat nou?
1: Ja.
0: Wauw. Maar ja, daar heb je niet misdragen. Je hebt een goede dronk over je. Dat is overigens wel grappig dat je erover begint. Want ik heb het wel een keer meegemaakt in een vlucht... dat iemand zich heel erg misdroeg. En die had ook behoorlijk zitten drinken, dat klopt inderdaad. En daar ben ik later mee in gesprek geraakt. Die zat achter mij. En die man die bleek ontzettende vliegangst te hebben.
1: Ja.
0: En toen heb ik later met die stewardess zitten kletsen. Die zei, dat gebeurt dus heel vaak. Dat mensen vliegangst hebben, vinden ze eng om in een vliegtuig te gaan. Dus die beginnen al op Schiphol om 8 uur 's ochtends met 14 bier. Dan gaan ze dat vliegtuig in, dan hebben ze nog een paar wijn. En doen ook nog maar een whiskytje.
1: Ja.
0: En dan is de vliegangst weg. Maar dan komt dan als je een nare dronk over je hebt, dan word je daar niet gezellig van. Nee. Kijk, jij hebt een hele vrolijke dronk. Sterker nog, jij bent nuchter, vind ik je niet zo leuk. Maar met drank op ben je best wel leuk eigenlijk. Dus ja, maar goed. En met die man die toen zo dronken was, maak ik dit radioprogramma.

0: As I Am van Skunk & Dansky bij Radio Veronica. Dit is de middagshow en ik weet dat Rob er ook over heeft gehad en Gerard vanmorgen en ik hoorde Marisa erover. En wij moeten denk ik toch ook gewoon een steentje bijdragen. Wat waren zo goed afgelopen zaterdag. Ons elftalletje.
1: Ja, dat was jongens, toch wel mooi.
2: Jongens.
1: En ik stond in dat dampende, stampende Veronica Café van ons. En daar begon, nou, het was er sowieso bloedverziekend heet. Wat eigenlijk de sfeer alleen maar ten goede kwam. Ja. Want daardoor stond iedereen echt bezweet naar die wedstrijd te kijken. Nou, het dak ging er echt af daar.
0: Maar had
1: er echt af.
0: Toch even aan Siet vragen, want jij bent de meest nuchtere van ons allemaal. Op een zeker moment stond het 3-1, geloof ik.
3: Ja.
0: En toen dacht ik toch, want kijk, achteraf denk ik, waar maakte ik me druk om? Want dit was gewoon een gelopen race. Dit zou goed komen, dat wist je. En toch dacht ik, we moeten nu opletten. Het moet nu niet meer misgaan. Het kan nog verkeerd gaan.
3: Nou, het was heel gevaarlijk zelfs. Die Zweden die
0: toch, kwam
3: tweede deel van de eerste helft. Omdat ze tactisch net even hadden omgezet in die drinkpauze. Ja, ja. En Nederland even niet meer door had wat ze moesten doen.
0: Ja, ja, ja.
3: Had Zweden toch behoorlijk wat kansen ineens. Dus het werd nog even spannend. Maar ze gingen er niet in dankzij onze keeper.
0: Nee, en voor de mensen die het gemist hebben, s'nachts was Curaçao. Ja. En dat was ook een mooie wedstrijd tegen Ecuador. En dat was 0-0. En dat betekent dat Curaçao 1 punt heeft. En die ene punt is voor Curaçao meer waard dan het hele kampioenschap.
1: Nou, dus het wordt nog even spannend dan, hè? Dus ja. Het zou in principe gewoon nog kunnen dat ze,
3: ja, ze moeten doorgaan. Ivoorkust moet Curaçao nog, als ze die winnen, dan gaan ze door.
0: En Ivoorkust ligt er al uit, toch?
3: Nee, Ivoorkust was heel goed, juist. Die hebben al gewonnen van Ecuador en die bijna van Duitsland.
0: Wij moeten tegen
3: Nederland moet tegen Tunesië.
0: En die ligt er al uit. Tunesië ligt er al uit.
3: Ja.
1: Okay. Oh, dus dat is ook een gelopen raceje. Jongens.
0: Oeh, nou, zo moet je dus niet denken. Sorry. Zo moet je niet denken. Mensen, vandaag in het nieuws dat een aantal beroepen heel gewild is. Als je bijvoorbeeld gaat solliciteren als dierenartsassistent, als medewerker in de bouw of als metselaar of wegenbouwmachinist of schuldhulpverlener, is de kans het grootst dat je weer aan het werk komt. Want daar is heel veel vraag naar.
1: Maar als je grafisch vormgever wil worden, vertaler of tekstschrijver, doe het niet.
0: Nee.
1: Doe het niet, je wordt vervangen door AI.
0: Nee.
1: Net als bij de klantenservice. Dat overigens, daar begin ik langzamerhand me echt kapot aan te ergen.
0: De chatbot. Ja, vreselijk.
1: Ik had het laatst ook bij een bekende thuisbezorgd site. Hey, toevallig heet die ook zo. En daar ging iets niet helemaal lekker.
0: Nee.
1: En toen ging ik ik zei, nee, ik wil iemand spreken.
0: Ja.
1: Nee, dat kan niet. Dat
0: kan
1: is alleen de chatbot.
0: Ja, chatbot.
1: Ach man, op een gegeven moment wil je dingen naar je computer gooien. Echt.
0: Hallo, ik ben Wendy. Ik ga u helpen.
1: Ik ben uw chatbot.
0: Ja. En dat je denkt, Wendy, rot op. Dat je jezelf ook betrapt. Dat je over zich zegt, nee, Wendy, dat bedoel ik niet.
1: Nee, precies.
0: Maar Wendy kan daar niks aan doen.
1: Wendy kan het. Nee. Maar heel veel beroepen worden vervangen door AI. Dus heel veel beroepen kun je beter niet doen.
0: Vraag voor Rob van morgen. Want daar wilde ik natuurlijk naartoe werken. Stel je voor, Rob Stenders was

0: De lijst staat vanavond centraal in het hitarchief. Rick James en Super Freak.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: En dit is Siet Roskam, maar die gaat vertellen wat er zo meteen in het nieuws zit.
3: Beveiligers Schiphol hebben het niet makkelijk en veel schade na onweer.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze.
5: I want you just the way you are every day now.
1: Veronica.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Even proosten.

0: Even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Veronica Weerbericht.
2: Warm, warm, warm. Vandaag veel zon, wat sluierwolken. Er is ook een lekker stevig windje. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. De wind gaat weg. Morgen nog warmer, 27 tot 33 graden. Het is 1 minuut over 4:30. Dit is het nieuws. Sietz Roskam, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Bijna de helft van de beveiligers op Schiphol zegt te maken te hebben met agressieve passagiers wanneer ze iemand moeten controleren. Vakbond FNV had een speciaal meldpunt geopend voor de beveiligers omdat ze overgingen naar nieuwe bedrijven. Er wordt ook geklaagd over de hoge werkdruk en slecht opgeleide collega's. Het is erg warm deze week, daarom stappen veel scholen over op een tropenrooster. Er zijn kortere lessen en meer pauzes. Ook oudere organisaties slaan alarm. Ze roepen op ouderen goed in de gaten te houden. Voor hen is de hitte gevaarlijk. En veel mensen hebben schade gemeld na het onweer van afgelopen weekend, na de hete dagen toen. Verzekeraars kregen veel meer meldingen dan anders, vooral van waterschade. En ze denken dat het nog verder oploopt als mensen in de gaten hebben wat de schade is. Vooral rond Assen en Groningen zijn veel meldingen van schade binnengekomen.
4: Nou, ik woon in het midden van Nederland en afgelopen vrijdag, het was echt niet normaal. Er was een onweer, het leken wel raketinslagen.
5: Nou, echt niet normaal. En een water dat er gevallen is.
4: Ongelooflijk.
3: Het waren Amerikaanse toestanden.
4: Wat zeg je?
3: Het waren Amerikaanse toestanden.
4: Amerikaanse toestanden.
5: Ken je die film Twister over die tornado's? Ja. Nou, daar moest ik echt aan denken, hoor. Ik zit er midden in. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 65 vertragingen. Totale lengte van 266 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 19 minuten. De A2 is in Michels-Gestel, knooppunt Empel. Daar 22 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen de Bosseveldbrug en Kerkdriel. Daar 27 minuten. De A15 Oostvoorne-Gorkum. Tussen Charloos en Ridderkerk-Zuid 19 minuten. De A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Ridderkerk-Noord. Daar sta je 20 minuten te wachten. En de A16 Breda-Rotterdam, andere kant op. Tussen Zonzeel en Zevenbergshoek 29 minuten. Compleet overzicht met alle files. Flitsers zijn er niet. Maar alle files vind je allemaal in de app van Flitsmeister.
2: Sterkte en succes, lieve Leute.
6: Radio.

0: Adams en Tina Turner. It is Only Love bij Radio Veronica in de middagshow. Je weet wel, die radiozender met een eigen café.
1: Het Radio Veronica Café in Breda.
2: Het is een leuk café, bleek ook weer afgelopen zaterdag. Toen hebben we daar met z'n allen de wedstrijd Nederland-Zweden gekeken. En daar waren artiesten. Django Wagner stond op het podium, was fantastisch. We hadden Wilbert Pigmans van de Toreador. En we hadden heel veel leuke clubleden, heel veel leuke luisteraars van Radio Veronica. Die vonden het ook erg gezellig, moet je maar luisteren.
3: Hey Radio Veronica, wat een superleuke avond hebben wij gehad bij jullie in het supporterscafé. Wat een geweldige avond.
4: Zo, wat een super dag gehad jongens bij Radio Veronica.
5: Dankjewel Radio Veronica. Lekker met de winst naar huis. 5-1 voor Nederland. Echt geweldig.
4: Het Oranje Café, wat een groot feest. Bitterballen.
0: Ik vind het zo mooi, we beginnen dan om 4 uur met uitzenden. En daar is iedereen gezellig. Is iedereen vrolijk. Is er lekker sfeertje.
2: Ja, ja.
0: Maar ja, er zijn toch altijd wel tafels waar een paar liter bier doorheen gaat. 2 uur later is iedereen nog steeds gezellig, maar een stuk luidruchtiger. Mensen gaan compleet anders weg dan dat ze kwamen. Maar goed, dat is alleen maar mooi.
2: En dat is ook precies de bedoeling. Ook komende donderdag weer, want dan opent opnieuw het Radio Veronica Café haar deuren. En daar ben je van harte bij uitgenodigd. Als je gaat naar radioveronica.nl, dan kun je je aanmelden. Ook mag ik een nieuwe naam bekendmaken die toegevoegd gaat worden aan de line-up komende donderdag. We hadden namelijk al de legendarische Samuel Welten.
0: Zeker.
2: Je kent van het De Leeuw die komt eraan. En huis op Bali, Maserati. Samuel Welten. We hadden al Baila, Baila, Baila, Baila. We hadden al natuurlijk onze vrienden van Even Serieus. Maar we mogen daar nu ook aan toevoegen. De hit van dit moment. Rutger van Barneveld komt ook langs. Die ken je van deze.

0: mis hem, hè, deze zomer.
1: Nee, maar ik kan ook helemaal... Weet je hoe dit gegaan is? Afgelopen zaterdagavond liep ik naar die wedstrijd Nederland-Zweden. Liep ik in dat café uit. En alle kroegjes waar ik langs liep, hoorde ik deze plaat vandaan komen. Dus ik heb meteen... Ik zei, joh, we moeten even kijken of we misschien Rutger ook nog onze kant op kunnen krijgen.
2: En hij komt.
1: En Rutger zei meteen, superleuk jongens, ik ben erbij.
0: Hartstikke mooi. Jesse, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Wouter Frank.
0: Jesse uit Bunschoten-Spakenburg, wat een prachtige gemeente is. Maar ik denk toch dat als we een beetje geluk hebben... dat jij komende donderdag een stukje moet gaan sturen richting Breda.
3: Dat is zeker de bedoeling. Dat is sowieso de bedoeling.
0: Hoe en waar heb je afgelopen zaterdag de wedstrijd gekeken?
3: Afgelopen zaterdag zat ik mijn vrienden in de veranda. Hadden we een tv'tje aanstaan, lekker wat drankjes erbij. Uh-huh. En naar de fantastische uitslag gekeken natuurlijk.
1: Ja, hoe ging dat op de veranda? Werd er echt gejuicht en stonden mensen echt te springen op een gegeven moment bij die 5-1?
3: Ja, het was echt geschreeuw, gejuich. En bij elk goal dat we maakten was het een atje. Ja.
0: Een atje?
1: Oh, een atje.
0: Nou, dan heb je dan, als je een 5 van die dingen op hebt, dan word je wel heel gelukkig.
3: Dat is een zware avond.
0: Ja, zware avond. Nou, moet je horen. Ja. Wie neem je mee komende donderdag?
3: Nou, de bedoeling is dat ik met 4 vrienden ga, maar ik kom sowieso met 1.
0: Oké.
3: Okay. Erbij. En als we met z'n 4 komen, zou natuurlijk wel wat gezellig zijn.
1: Jullie zijn van harte uitgenodigd met z'n 4. Eén afspraak is wel, bij elke plaat die we draaien, moeten jullie een atje doen.
3: Dat kan ik wel beloven, dat ga ik wel beloven.
1: Oh, dat is top. We draaien 12 platen in het uur, we staan er 3 uur te draaien. Dus nou ja, reken maar uit.
0: Lam.
1: Dat wordt even 36 biertjes.
3: Ik ben benieuwd of ik nog thuis kom.
0: Jesse, tot komende donderdag. Fijn dat je erbij bent. En nou ja, we zien elkaar dan.
3: Ja, tot donderdag. Superleuk.
0: Dag hoor. En iedereen die denkt van, ik wil ook een keer naar dat Radio Veronica Café. Ja, komende donderdag is de laatste. Geef je op via radioveronica.nl. En dan... Veronica. Nog even genieten van die wedstrijd van afgelopen zaterdag.
4: En de bal rolt in Houston. We zijn begonnen voor Nederland met de tweede wedstrijd in groep F. En Nederland moet zo snel mogelijk gaan zorgen dat die Zweedse defensie gaat kraken als Knekkenbrug.

wat stil op de tribunes als Nederland al lang bezig is met het opzetten van een nieuwe aanval. Hier is voor de eerste keer Somerville. We willen natuurlijk graag binnendoor. Somerville met een beweging. Somerville meegeven aan Dumfries. Daar komt hij! Ja! Daar is hij alweer!

0: Somerville nog een keer. Somerville! Ja, ja! Daar is nummer 5. En hij scoort weer. Hier klinkt het eindsignaal in Houston. En gaan de armen van de Nederlandse spelers omhoog. Allemaal lachende en blije gezichten. Het is feest hier in Houston. Nederland-Zweden. 5-1.
1: 5-1. En dat feest was niet minder in het Radio Veronica Café. Daar is uitgebreid gevierd dat die 5-1... Nou ja, toen die 5-1 gemaakt werd, toen ging, dat was niet normaal wat er daar gebeurde. Ja.
2: Even leuk om te vermelden, je hoort er dus allemaal fragmenten. Allemaal afgelopen zaterdag na de wedstrijd zijn we feest gaan vieren. Behalve Max, onze Max van de ochtendshow, die bij Gerard 's ochtends zit. Die is meteen achter zijn laptopje gekropen om deze samenvatting te maken van de wedstrijd. En het mooie is dat je hoort stukjes van het televisiecommentaar, maar ik hoorde ook stukjes radio. En radio is dan wel leuk, hoor. Ja. Ik had zaterdagavond nog ik moet er echt naartoe. Dus na onze uitzending in het café ben ik gaan rijden richting Alkmaar. Ik heb 2 uur in de auto gezeten. Ik heb de hele wedstrijd heb ik in de auto gehoord. Op Radio 1. Was fantastisch. Commentaar was te gek. Maar het mooiste was, 5 keer werd er gescoord. En dan zit je dus met elkaar zit je op de snelweg. Maar iedereen heeft het aanstaan. Op een paar zure vruchten na. Dus op het moment dat er een doelpunt werd gemaakt, zaten mensen naar elkaar te juichen in de auto. En knipperen en toeteren en weet ik het wat en zo. Het was fantastisch. Het was gewoon goed. Maar Max maakte deze mooie samenvatting op de muziek van Jonas Blue en Edge of Desire in de middagshow van Radio Veronica. Het is bijna 10 minuten voor 5 en dit is Blondie.

0: Damiano David bij Radio Veronica. Ik vind het leuk, we hebben straks Gijs Rademaker in de uitzending. Hij is opiniepeiler voor het RTL Nieuwspanel. En hij stelt mensen natuurlijk vragen als in... wat denkt u, wie gaat het WK winnen? Of,
1: wat vindt u van het WK voetbal?
0: Wat vindt u van Nederland? En wat vindt u van Koeman en zo? En ik denk dat hij alle uitslagen tot nu toe... die hij had verzameld afgelopen zaterdagavond... om 8:01 kon hij die weggooien.
1: Nee.
0: Toen we 5-1 hadden gewonnen, dacht iedereen er anders over.
1: Ja, ja, ja.
0: Toch? Want vorige week waren we allemaal toch wel een beetje licht kritisch over... gaat het wel goed komen? En nou ja, het schiet allemaal niet echt op. We hadden gelijk gespeeld tegen Japan. En nou, daar zitten we nu wel anders in, ziet?
2: Ja, maar nog steeds veel kansen weggegeven. Hè? Dus we moeten voorzichtig bij.
0: Echt, hè?
1: Zo negatief.
0: Deze man, maar ik weet dat hij gelijk heeft. Dat is ellende, hij heeft altijd gelijk.
2: Ik vond het een superwedstrijd, maar ook spannend... omdat die Zweden toch wel gevaarlijk werden.
0: Ja, dat heb je wel weer.
1: Het had 10-1 kunnen zijn, zeg jij.
2: Nee, het had 5-4 kunnen zijn.
0: Ja, precies.
1: Oh, ja. Ja, ja.
0: En daar heeft hij echt wel gelijk in. Maar het is 5-1 geworden en daar gaat het uiteindelijk om. Dus straks Gijs Rademaker. Maar er is meer, namelijk kans op heel veel geld.
1: We spelen namelijk zo beneden in het spelletje Woordenjacht. Als je mee wilt spelen met Woordenjacht en dus inderdaad veel geld wilt winnen... dan stuur je nu Woordenjacht naar de gratis Radio Veronica app.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Sportief.
2: Oké. Okay.
1: Betrouwbaar.
2: Oké. Okay.
1: En zuinig.
2: Oké. Okay. Shun.
1: Sorry?
2: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
3: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
4: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
13: Sorry, het is WK.
14: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
15: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 5:00.
18: En daar is Sietz Roskam.
19: Goedemiddag. Bijna de helft van de beveiligers op Schiphol zegt tijdens controles te maken te hebben met agressieve reizigers. Ook klagen ze bij Meldpunt van vakbond FNV over de hoge werkdruk en nieuwe medewerkers die niet goed genoeg opgeleid zouden zijn. Volgens de bond zijn het zorgwekkende geluiden. 3 maanden na een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven zijn 5 verdachten opgepakt. De meeste werden vanochtend aangehouden in en rond Eindhoven. Wat er bij het incident gebeurde is niet duidelijk. De politie wil alleen zeggen dat het slachtoffer een jonge vrouw is. In de meeste scholen is het binnenklimaat niet op orde, waardoor het deze week veel te warm wordt binnen. Daarom stappen veel scholen over op het tropenrooster. Vaak zijn lessen eerder of korter en wordt zo geschoven dat kinderen zo vroeg mogelijk naar huis mogen. Oudere organisaties roepen op om buren en familieleden op leeftijd in de gaten te houden, omdat de hitte voor hen gevaarlijk is. En in Frankrijk is het nog veel heter, boven de 40 graden... en er wordt gewaarschuwd met code rood. In het zuidoosten zijn 2 jonge kinderen doodgevonden in een auto. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Hun moeder zou niet hebben geweten dat de kinderen in de auto zaten. Het weer bij ons dan veel zon en grote temperatuurverschillen toch wel. Het is van noord naar zuid nu namelijk 20 tot 30 graden. Vannacht koelt het goed af naar 11 tot 17 graden. Morgen is het zonnig weer, dan bijna overal 27 tot 33 graden. En de dagen erna nog warmer. Verkeersinformatie, het is iets drukker dan normaal op de maandagmiddag. Meeste vertragingen in de Randstad en Noord-Brabant. Zo'n 70 meldingen in totaal. Dit zijn de meest opvallende. A2 Eindhoven-Utrecht. Voor Waardenburg een 30 minuten extra komt door de afgesloten A27. Dan zijn daar werkzaamheden. A16 Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht Centrum 41 minuten. Dan de A27 Breda-Gorkum. Voor Gorkum 18 minuten door werkzaamheden. A58 Eindhoven-Tilburg. Voor Moergestel 12 minuten extra. Dan een ongeluk met veel vertraging op de N256... In beide richtingen Goes richting Zierikzee voor de Zeelandbrug 3 kwartier extra. Andere kant op richting Goes voor de Zeelandbrug 31 minuten.
20: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
21: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
22: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nu bij Festool acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op festool.nl/acties.
2: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
23: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
24: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
25: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
26: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.

0: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
1: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid

0: zoveel cash. Wie is onze woordenjager van vandaag?
1: Estrella Egas uit Amsterdam hebben we aan de lijn. Estrella, een hele goede middag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Hey, heb je een fijn weekend gehad eigenlijk, Estrella?
2: Ja, wat denk je na zaterdag?
0: Ja. waar heb je gekeken afgelopen zaterdag?
2: Lekker met mijn zoon samen, met z'n tweeën.
1: Ja,
2: het klinkt heel
1: TV.
2: Saai, maar het was helemaal top.
0: Ja. Nee, maar je hebt niet heel veel nodig. Als je gewoon zit en gewoon het feit dat we hebben gewonnen 4-1, dan is het kan niet meer kapot.
1: Af en toe het vuistje omhoog.
2: Zullen we gewoon 5-1 doen? We maken er 5-1 van.
0: Wat zei ik dan?
2: Toch? 4-1?
0: Sorry, we gaan helemaal langs elkaar. Ik zei toch 5-1?
1: Volgens mij zei jij ook 5-1.
0: Ja, ik zei 5-1.
1: Ik weet maar, de momenten dat ik Wout aan kan pakken, pak ik hem aan hoor. Dus
2: pak hem maar aan hoor. Als je terugluistert kun je het horen.
1: Hey, we gaan zo meteen de woordenjacht met je spelen. Woord voor woord gaan Wout en ik proberen een zin te maken. Die zin omschrijft een woord. En jij moet het exacte woord raden. Die woorden kennen wij vooraf niet. Je krijgt 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden te raden. Ieder goed geraden woord is 20 euro'tjes waard. Dus dat kan lekker oplopen, Estrella.
2: Super, ben benieuwd.
1: Ben je er klaar voor?
2: Jazeker.
1: Gaan we de klok starten en begint Wout. Ik hoop dat hij het foutloos doet.
0: Heel belangrijk, als je die pong hoort, dan moet je meteen antwoorden. En het zou kunnen zijn dat de eerste heel kort is. Jouw minuut gaat nu in gevulde
2: koek.
0: Jij bent.
1: Op
0: de...
1: Nee, het is te ingewikkeld.
0: Oké, opnieuw.
1: Op
0: de
1: platteland
0: rij
2: Kar.
1: Je
0: met
1: dit
0: ding.
2: Tractor.
1: Ja, jij bent Wout.
0: Niet de koningin, maar... Oh, sorry, niet. Willem-Alexander.
1: Je bent er nu helemaal aan het opfokken. Ja. Willem-Alexander is...
0: De...
2: Koning.
1: Hier...
0: Kun
1: je
0: water
1: in
0: dragen?
2: Fles?
0: In
2: waterzak.
1: In dit
0: ding
1: warm
0: je
1: iets
0: op.
2: Een magnetron.
1: Ja. Moet je eerlijk zeggen, vanuit onze kant liep hij ook niet heel soepel.
0: Nee.
1: Maar toch had je de aantal heel goed, heel erg goed. De eerste. Koek, inderdaad, gevulde pongkoek. Toen zei je, ja, je zei tractor, maar trekker, dat keuren we helemaal goed.
0: Zeker.
1: De derde, koning.
0: Ja,
1: inderdaad, Willem-Alexander is de koning. Vierde, probeerden we water, doe je in een... Nou ja, jij zei fles, dat klopt. Ik bedoelde emmer. En de vierde, dat was je warmt iets op in... Jij zei magnetron, wij bedoelden de oven. Dat betekent dat je er 3 goed had. Betekent 60 euro'tjes jouw kant op.
2: Nou, hartstikke leuk.
1: Dat is heel niet lelijk.
2: Ja.
0: Nee, veel plezier ermee. Fijn dat je meedeed. En alvast een hele mooie avond.
2: Heel erg bedankt, hè.
0: Doei,
1: Estrella.
2: Oké.
0: Mocht je denken, ik wil ook een keer meedoen met Woordenjacht. Dat kan eigenlijk op een heel eenvoudige manier. Stuur ons een appje.
1: En dat kan via de gratis Radio Veronica-app. Stuur Woordenjacht. Veronica.

0: Little Lies is van Fleetwood Mac. En hoor je bij Radio Veronica, het is bijna 5:30. En ik wil toch nog heel even terugkijken naar afgelopen zaterdag. Behalve de wedstrijd tegen, of althans van Nederland tegen Zweden, was er nog een fantastische pot die nacht.
1: En ik kon het niet laten om toch nog even de tv aan te zetten. Dan kwam ik ook vrij laat thuis zaterdagavond. Ik denk dat ik 2 uur thuis kwam. Dus
0: je bent bij de toppers geweest, toch?
1: Nou, nadat wij klaar waren in dat café, dat Veronica café, inderdaad de wedstrijd afgelopen was. Ik heb nog 1 biertje gedronken, ben ik de trein ingestapt, ben ik naar de toppers gegaan.
0: Ja?
1: Dus ik was om 2 uur thuis.
0: Ja?
1: En dat was precies op tijd voor de wedstrijd.
0: Hoe vond je het?
1: Dus ik, de toppers of de wedstrijd?
0: De wedstrijd.
1: Nee, de wedstrijd vond ik fantastisch, ja.
0: Ja, hè?
1: Ja, dat vond ik wel echt. Met name die doelman, hé.
2: Ja, Ilo Room.
1: Zo, wat een... ik geloof dat die heeft echt 15 reddingen.
2: Ja, 15. En dat is nog nooit op een WK gebeurd dat een keeper zoveel reddingen heeft moeten verrichten.
1: Ja, ja. Deze man was echt de held van de wedstrijd.
0: Fantastisch. En wij zijn er, kijk, Curaçao is een beetje de underdog van het WK. En er zijn er een paar, maar Curaçao is een van de underdogs. En ja, daar hebben we toch allemaal een beetje een zwak voor.
1: Ja.
0: Ze hebben nu hun eerste punt in een WK te pakken. Die gasten zijn super blij, super gelukkig. Maar we hebben natuurlijk ook even gevraagd onze huisanalist, Jim van der Dijl, of hij net zo enthousiast is. Hij heeft ooit een documentaire gemaakt over advocaat en over het hele elftal. En hij heeft ons een audio-appje gestuurd. Dit is wat hij over de wedstrijd en over Curaçao vertelde.
3: Wouter Frank, goedemiddag. De Blue Wave heeft zaterdag geschiedenis geschreven door gelijk te spelen tegen Ecuador. Het was niet de meest sexy wedstrijd, 0-0. Enigszins ook wel te verwachten, want Ecuador is toch wel de koning van de gelijke spelen. En dan met name de 0-0. We hadden het er van de week nog over. Maar voor Curaçao is dit het eerste punt ooit op een WK. En dat smaakt naar meer. Zeker nu iedereen het volledige geloof in Eloy Room heeft, de doelman. 15 reddingen heeft hij verricht afgelopen week tegen Ecuador. Werd ook man of the match. Niet meer dan terecht. En zijn Instagram-account ontplofte. Het verdrievoudigde in een hele korte tijd. Iedereen wilde van alles en nog wat over Eloy Room weten. Nederland kennen we natuurlijk onder andere van PSV en Vitesse. Momenteel keept hij in Amerika. Maar hij is de absolute held van Curaçao. En kan nog wel eens een hele belangrijke rol gaan spelen straks tegen Ivoorkust. Curaçao heeft nu verloren en gelijk gespeeld. Nou, als je alles in het leven een keer moet doen, dan volgt er nu een overwinning. En dan zal blijken hoe belangrijk dat ene punt tegen Ecuador geweest is. En misschien dat Dick en de mannen van Curaçao dan een rondje doorgaan.
0: Dat gebeurt?
1: Ja, dan...
0: Dat gebeurt?
1: Het was

0: En inderdaad, daar drie keer gefloten. En zo sleept Curaçao er een fantastisch punt uit. Met dank aan deze uitblinkende doelman Eloy Room. En de tranen staan opnieuw in de ogen. Bij Dick Advocaat.
1: Wat is goed aan doen? Radio Veronica. Zeg het de J-on.

0: Kijk, Remy Zutrepje die zegt, dit is toch gewoon de zomerhit van dit jaar. En ik vind dat hij een punt heeft.
1: Daar zijn we het helemaal mee eens, Remy. Inderdaad, wat mij betreft ook. Ellie die zegt, oh, wat is dit een heerlijk voetballiedje. Dat balaba, dat blijft natuurlijk super hangen.
0: Jayon en Mamaba, het officiële WK-lied van Curaçao.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: En de officiële nieuwslezer van dit radioprogramma, dat is Siets Roskam. En hij vertelt wat er zometeen in het nieuws zit.
3: Code oranje voor hitte later deze week. En Straat van Hormuz lijkt weer open.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. This ain't nothing but a summer jam. En deze. Radio Veronica.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je

0: En zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Veronica weerbericht.
7: Vandaag is een zonnige dag, er zijn wel wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen zonnig, nog een tikje warmer dan 27 tot 33 graden. En zometeen nieuws. Want volgens mij gaat ook Sietse het erover hebben over het weer. Sietse, met het nieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, laat ik maar gelijk mee beginnen dan. Het wordt extreem heet deze week. Daarom geldt vanaf woensdagmiddag code oranje in het midden en zuiden. Volgens het KNMI wordt het zeker 3 dagen op rij 34 graden of meer. Het advies is dan ook om vanaf woensdag tussen 12 en 6 middags geen zware activiteiten te doen en uit de zon te blijven. Code oranje voor hitte is vrij zeldzaam in ons land. Toen de scholen tijdens de coronapandemie dingen, nam het aantal kindermishandelingen toe. Dat zegt een kinderarts bij de enquêtecommissie over corona in de Tweede Kamer. Hij heeft geen cijfers, maar noemt de kans wel levensgroot. En er lijken weer meer schepen door de straat van Hormuz te varen bij Iran. Zaterdag werd hij alweer geblokkeerd, omdat Iran niet wil dat Israël maar doorgaat met aanvallen in Libanon. Inmiddels hebben Amerika en Iran weer met elkaar onderhandeld over een definitief akkoord.
9: Radio Veronica, verkeer dan door Flitsmeister, 68 vertragingen, totale lengte van 258 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 28 minuten, de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen de Bosseveldbrug en Kerkdriel 34 minuten, de A4 Antwerpen-Dinteloord. Tussen de Nederlandse grens en Hogerheide, daar sta je 29 minuten te wachten. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Ippenburg, daar 32 minuutjes, de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwedijk en Gorkum, daar 28 minuten en de A58. Dat is Vlissingenberg op Zoom tussen de Kreekrakbrug en Hogerheide, daar 31 minuten. Compleet overzicht met alle files. En alle flitsers, of nou ja, flitsers zijn er niet. Maar je vindt het allemaal in de app van Flitsmeister.
10: Ze zijn allemaal gesmolten.
9: Die flitsers zijn gesmolten. Dat zou lekker zijn.
7: Mensen, het is 5:05.

0: Speedwagon en Keep On Loving You hoorde je in de middagshow van Radio Veronica. Hallo, wij zijn Wout en Frank.
1: En met deze temperaturen is het tijd voor een...
2: Barbecue Beuken!

0: barbecuebeuker.
1: Dit is inderdaad wat je noemt een barbecuebeuker. Vindt een mooie...
0: Barbecuebeuker.
1: Dit is nou een echte barbecuebeuker.
2: Dat is echt een barbecuebeuker, ja, deze plaat.
1: Even kijken. De Sun Club en Summer Jam 2003 bij Radio Veronica. Het is de middagshow. Wij zijn Wouter Frank.
2: Na de eerste wedstrijd van Oranje hadden we nog een beetje twijfels. Weet je wel, gaat dit allemaal wel goed komen? Nou, die twijfels die zijn nu volledig weg na de winst op Zweden. Want wat hebben we ten juichen afgelopen zaterdag? En of de hoop nu ook echt is toegenomen, kunnen we vragen aan Gijs Rademaker. Hij is van het RTL Nieuws panel. Hij heeft alle cijfers op een rijtje. En we hebben Gijs aan de lijn. Gijs, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Kijk, Gijs, wij zaten zo'n beetje te filosoferen vanmorgen bij ons vergaderingetje. Dachten we, kijk, Gijs die had allemaal prachtige onderzoeken en allemaal mooie uitslagen. En afgelopen zaterdag om 8:55 kon je alle uitslagen weggooien.
3: Ja, dat is helemaal waar, ja. Ja, want we zagen het allemaal eigenlijk niet zitten. Hè, we peilen dit elke dag tijdens het WK. We hebben eigenlijk... Kijk, het RTL Nieuwspanel gaat meestal over serieuze zaken. Hè, die kom ik ook wel eens bij jullie vertellen. Dat gaat over het vertrouwend kabinet, et cetera, et cetera. Maar tijdens het WK dachten we dus, weet je wat? We zetten dat even opzij en we maken een apart WK-paneltje. Er zitten duizenden mensen, 8.500 man zit daarin. Wow. En die houden van het WK. Die kijken het WK, die vinden het WK leuk. Dit is voetbal in het Nederland. En die peilen we dus niet één keer per week, zoals normaal. Nee, die peilen we elke dag. En 's ochtends krijg je dan een peilingtje. En dus ja, je hebt helemaal gelijk. Ik kon alles wegflikkeren. Maar dat is natuurlijk ook de bedoeling. Wij willen elke dag weten wat mensen vinden. Ja, en we vinden dus binnen 24 uur iets compleet anders.
1: Ja. Hè?
3: Dus,
1: maar het kan ook zijn dat we komende vrijdag het weer helemaal kut vinden. Dat we weer nergens in geloven en weg ermee.
3: Dat zou kunnen. Als we verliezen van Tunesië, dan zou dat misschien zo... Maar in alle eerlijkheid, we zien dat het vertrouwen zich aan het opbouwen is. Hè? Als wij dus bijvoorbeeld vragen naar het vertoonde spel van het Nederlands elftal. Ja. Nou, vorige week waren we super zuinig. Hè? Ik zat even... 58%, die was toen tevreden. Nu, let op. dit was 98% is nu tevreden met het...
1: Zijn we blij, zijn we tevreden met Koeman?
3: Ja, nou, we waren natuurlijk echt... Nou, dat vonden we allemaal dikke shit vorige week. Laten we eerlijk zijn. Hè? Ja. Mensen waren super ontevreden over die wissels. Ook dat peilden we toen. Ja. Toen was 28% tevreden. Dat is niet lekker. Weet je wel? Dan weet je dat je in de probleemzone zit. Nee. Nu is dat ineens 94%. Maar in alle eerlijkheid. Hè? Kijk, wij hebben dit panel, dit WK-panel van ons, hebben we ook gevraagd: wat is je basisopstelling? Nou, daar hadden de mensen Brobby echt niet ingezet. Dat had niemand gedaan. Iedereen zet gewoon de 11 van Japan er neer. Ja. Dus ja, mensen vinden die keuze van Koeman achteraf natuurlijk een hele goeie. En ook, ja, Summerville, gouden greep. Daar zijn mensen gewoon heel blij mee. Wat mensen ook zeggen is dat de tijd van Depay misschien wel voorbij is. Ja, dat vind ik misschien wat snel. Ik weet niet wat jullie denken, maar...
1: Even kijken, hoe dat misschien iets te snel inderdaad. Ja.
2: Maar wordt er eigenlijk verder nog meer naar gekeken als het gaat om WK-wedstrijden? Dus met name natuurlijk Nederland, dat snap ik. Maar wat staat er verder nog in dat lijstje?
3: Ja, hebben gevraagd, behalve voor Nederland, hè, want heel Nederland juicht natuurlijk voor Nederland... Maar voor welke teams zit je nou nog meer op het puntje van je stoel? Waar ga je nog meer voor juichen? Nou, dan zien we dat 2/3 van de mensen ook meteen Curaçao noemt. Dus dat is wel, vind ik wel mooi om te zien. Dat land zit echt in ons hart. En veel steun dus in Nederland. Ook België wordt nog wel genoemd. Het gaat natuurlijk niet zo lekker met België, laten we eerlijk zijn. Nee. Maar we hebben daar wel sympathie voor. Ja, en verder, wat mensen noemen zijn twee soorten landen. 1, landen die goed voetballen. Worden genoemd. Dus een beetje Spanje. Gaat niet zo lekker, laten we eerlijk zijn. Maar vooral Engeland. Die is deze week enorm gestegen bij mensen. Mensen vinden dat een fijn, superactief voetballend land. Mooi voetbal. Ja, en wij houden van underdogs. Dus niet alleen Curaçao is hoog favoriet bij Nederlanders. Nee, ook... Ja, zeggen jullie het maar. Wat denken jullie?
1: Frankrijk?
3: Het begint met een K, hè? Kaapverdië.
1: Ja.
3: Wij houden van underdogs. Dus zo'n keeper, dat vinden wij prachtig. Zo'n landje wat vecht voor elk gelijk spel, vinden wij prachtig. En er is nog één ander land wat ik graag zou noemen. En dat is Schotland. 14% van de mensen juicht ook specifiek voor Schotland. Want ja, dat gaat om de fans, jongens. Dat vinden we zulke coole gasten. Beetje zoals wij zijn. Gewoon, het gaat vooral om het feestje.
2: Ja. Het gaat vooral om het feestje.
1: Even nog een gekzijpad nemen misschien. Afgelopen weekend konden we ook zien, hè, onze koninklijke familie, Willem-Alexander met vrouw en dochter, zij waren er ook bij. Ook bij wedstrijd Curaçao, ook Nederland. Uiteindelijk gingen ze ook naar de kleedkamer. En dat vond ik trouwens ook wel lachend. Dan staan die spelers staan er in de kleedkamer. Komt er eens Maxima binnen. Ja, ik zou dat toch een beetje verschrikken. Maar goed, gaat allemaal goed.
3: En nee, had
1: hij een mooie speech. Dit zei hij.
0: Ik denk dat ik namens iedereen jullie ongelooflijk mag feliciteren voor vandaag. Voor een ongelooflijk gevecht. Maar ook de discipline om gewoon samen daar te staan als team. En als team hebben we hier gewoon ingezet. Iedereen. En dat heeft me echt trots gemaakt vandaag. Het was gewoon een solide spel. Mooie aanvallen. Goede verdediging. Top. Dank jullie wel.
1: Doet dit de koning nou goed, dit soort toespraken, dit soort aanwezigheid?
3: Nou, even allereerst, laten we eerlijk zijn, het is best een vloeiende toespraak voor hem. Hè? Ik heb hem wel eens zien hakkelen. Hè? Laten we eerlijk zijn.
2: Daarover.
3: Ja. Ik denk dat hij hier lang op heeft geoefend. Maar serieus, dit doet hem natuurlijk heel goed. Wij vroegen van tevoren ook, moet de koning hier nou heen gaan? Dit is natuurlijk een beetje discutabel, WK, Trump, Infantino. We haten Infantino met z'n allen. Moet hij dit wel doen? Ja, en toch zeggen mensen, dit heeft hij goed gedaan. Dit doet hem goed. We vinden het gewoon heel sympathiek. We vinden het ook niet zo gênant, die dansjes, die applausjes. Nee, dus ja, dit is een goede set van de koning. Ook heel slim om je dochter mee te nemen. En Maxima, want die doen natuurlijk altijd, als jij een beetje hakkelt, ja, dan stelen zij de show. Dat gebeurde ook gewoon.
2: Ja. Gijs, super bedankt weer. Binnenkort bellen we je weer een keer over dino's. Hoe is het daarmee?
3: Ja, dino's zijn, daar mag je me altijd voor bellen. Mag je me zelfs s'nachts voor bellen.
2: Hij is gewoon dino-liefhebber, blijf ik mooi vinden. Ja.
1: Een mooie podcast, right? Gijs Rademaker van RTL Nieuwsbellen. Dankjewel.
4: Wout en Frank, iedere middag vanaf 4 uur.
5: Radio Veronica.

0: Code Oranje, woensdag. Niet naar buiten gaan.
1: George Michael, let's go outside. Doe ik jou nog een plezier met een...
2: Barbecue bacon.
1: Zou je dat leuk vinden of niet?
0: Je bent echt een hele weekend druk mee geweest. Hè,
1: dit is een project.
0: Maar dit ben jij zelf, na 86 whisky.
1: Dit was ik, kort na de wedstrijd waarbij Curaçao gelijk had gespeeld.
2: Barbecue bacon.
1: En misschien met een paar Tesselse skumkoppen.
0: Ja, en wat zei je vrouw toen je dit stond te schreeuwen bovenop zolder? Door een microfoon?
1: Gaat het wel goed allemaal?
2: Barbecue bacon.
1: Maar er komen best hele leuke barbecue-beukens binnen. Wil je er nog eentje?
0: Nou, ik zou het heel leuk vinden, maar blijf ze ook vooral doorsturen, hoor. Wat vind jij nou echt ongelooflijk lekkere barbecue-beukers? Geef het door via de Radio Veronica, hè?
1: Deze kwam binnen. Het was Wendy die met de suggestie kwam om Barry Manilow te draaien. Tot nu toe noemden wij dit altijd een lekker zomersliedje. Maar vanaf nu is dit een...
2: Barbecue-beukers.

0: is een echte barbecue-boter.
1: Oh, man. Heb jij hem al aangehad eigenlijk?
0: Barbecue-tje?
1: De skottelbrei.
0: Zeker. En ik vind het ook zo fijn als je nu op straten loopt, door woonwijken.
1: Die lucht, hè?
0: Die lucht van houtskool. Je krijgt er waarschijnlijk van alles van. En over een paar jaar wordt het vast verboden, maar tot die tijd geniet ik ervan.
1: Nou ja, wel als je bij jou gaat barbecuen, want daar zijn je cd'tjes altijd verbrand. Maar in principe, als je cd'tjes niet verbrand zijn, dan kun je gewoon veilig barbecuen, Wout.
0: Ik noem het gewoon goed bruin. Nou, dit was Barry Manilow en Copacabana. Als je nou ook een lekkere barbecue-beuker hebt... Ik zie er al een paar binnenkomen. Dan mag je er doorgeven via de app Radio Veronica. Wat we natuurlijk indirect zoeken is gewoon lekker zomerse muziek. Waar je blij van wordt. Waar de zon nog feller van gaat schijnen. Nou, wij zeggen dan... Barbecue Beuken. Je mag ze doorgeven.
1: Krijg jij geld betaald voor elke keer dat je de single eruit of niet?
0: Nou, ik zal je vertellen. Wacht even. Dan maak ik er even een rond bedrag van. Dan is het precies 10 euro. Let op. Doe ik nog één keer. Barbecue Beuken. Geef ze door via de app van Radio Veronica. En wat hebben wij zometeen, Frank?
1: Ja, zometeen is heel leuk. We hebben een fantastische lijst. Een heerlijke top 40 staat zometeen weer centraal na 6 uur. We hebben de top 40 van 10 oktober 1981. Op de nummer 1 positie staat een vrouw die ik afgelopen zaterdag nog gezien heb.
2: Wie dan?
1: En dat was goed. De stem slaat er weer van over.
2: Wie?
1: Zij doet het nog steeds echt fantastisch op het podium. Anita Meijer!
2: Ach.
1: Why Tell Me Why staat op nummer 1 in die lijst. En daar, nou ja, omheen nog heel veel meer heerlijke liedjes. Die hoor je allemaal straks na 6 in de top 40 van 10 oktober 1981.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
5: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: je, ook voor blauw.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
3: Hoe?
2: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
13: Een ijskoffie voor mevrouw.
12: Mm. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
14: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
15: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
14: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
18: ANWB en gaan.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 6 uur.
22: En dat nieuws dat krijg je van Sietse Roskam.
23: Goedenavond. Het wordt zo heet deze week dat het KNMI vanaf woensdagmiddag met code oranje komt. In het midden en zuiden wordt dan gewaarschuwd voor 3 dagen met 34 graden of meer. Je kunt dan sneller uitgedroogd raken of oververhit. Daarom wordt geadviseerd 's middags geen grote inspanningen te doen en uit de zon te blijven. Afgelopen week werd op scholen al geklaagd over te hete lokalen tijdens de herexamens. Dat zegt de scholierenorganisatie LAX. Veel scholen zijn niet ingericht op de hitte. Ook daarom geldt deze week vaak het tropenrooster met kortere en vroegere lessen. En oudere organisaties roepen op oudere buren of bekenden meer in de gaten te houden. En er zijn waarschijnlijk meer kindermishandelingen geweest toen in de coronatijd scholen dichtgingen. Dat verwacht een kinderarts die vandaag bij de enquêtecommissie in de Tweede Kamer zijn verhaal deed. Cijfers over mishandelingen heeft hij niet, maar de kans is volgens hem levensgroot. Omdat scholen dichtgingen hadden kinderen geen veilige plek meer om naartoe te gaan. In de TU Delft mag studieplekken vrijhouden voor vrouwelijke studenten. Bij de opleiding luchtvaart- en ruimtevaarttechniek willen ze er meer dan de 20% vrouwen van nu. Dat betekent wel dat mannelijke studenten meer kans hebben om afgewezen te worden. Volgens het College voor de Rechten van de Mens is dat voor het goede doel. Het weer dan blijft op veel plekken nog een hele tijd warm vanavond. In het noorden koelt het wel wat eerder af. Daar wordt het uiteindelijk vannacht rond 10 graden, in het zuiden 17. Morgen zondag van noord naar zuid 27 tot 33 graden... en de dagen erna dus nog een stuk warmer. Het rustige moment van de avondspits ligt alweer een tijdje achter ons. Nog wel flinke vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg 25 minuten door de afgesloten A27. Dan de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hogerheide bijna 3 kwartier door een ongeluk. A4 Amsterdam Den Haag voor het Prins Klausplein. 21 minuten door een pechgeval is daar 1 rijstrook dicht. Werkzaamheden op de A27, Breda-Gorkum, voor Gorkum zelf 21 minuten extra ook. En tot slot een ongeluk gebeurt op de A58 Vlissingenbergen-op-Zoom, voor Markiezaad 20 minuten.
0: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
1: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
24: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
25: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
26: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
27: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
28: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
29: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
30: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
31: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
32: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, goedenavond en welkom. Dit is, het is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om 6 uur tijd voor het Hitarchief. Ja, deze kwam uit mijn tenen.
3: Zo, nou maar niet alleen. Dit was bijna een beetje barbecue beuken gehalte.
2: Beetje...
4: Barbecue beuken!
2: Luisteraars, een hele goede avond en welkom bij het Top 40 Hitarchief. We hebben een mooie lijst. We hebben de Top 40 van 10 oktober 1981. Maar behalve deze fantastische lijst is er meer.
3: Namelijk dat we een leuke quiz gaan spelen. Ik ga 3 vragen stellen over deze lijst, de lijst van 10 oktober 1981. Heb je nou alle 3 de vragen goed, zou het zomaar kunnen zijn dat jij de gouden Wout en Frank popquizbokaal wint.
2: We gaan beginnen met nummer 32 in deze lijst. En die zou je wel kunnen samenvatten als een echte...
4: Barbecue beuken!
2: Ja, want ik vind hem best wel zomers. Ottawan en Hands Up is de allereerste.
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.

0: The Rolling Stones en Start Me Up in de top 40 van 10 oktober 1981. Op nummer 19 en daarvoor Otaban en Hands Up. En dat is een echte...
1: Barbecue beuken!
2: Ja! Gaan we quizzen?
0: Zeker, mensen.
2: Lekker, man.
0: Ondertussen gaan we ook quizzen, maar dit is niet zomaar een quiz. Dit is...

0: Buiten is het bloedverziek het heet. Binnen hoort u de top 40 van 10 oktober 1981. Maar los van die top 40 ook een paar mooie vragen in de popquiz.
1: Bijvoorbeeld een vraag over de Rolling Stones die je zojuist hoorde. Nummer 19, Start Me Up. Maar van welk album komt die single? Is dat A, Sticky Fingers? Is dat B, Emotional Rescue? Of is dat C, Tattoo You? Geef het door via de gratis Radio Veronica. Start Me Up. Van welk album komt dat? A, Sticky Fingers? B, Emotional Rescue? Of C, Tattoo You? Geef het door en maak kans op die gouden Wout en Frank popquizbokaal.
0: Ik vind dat wel best een pittige vraag.
2: Hey man.
0: Nee, is makkelijk?
2: Er zijn heel veel mensen die dit weten.
0: Oké. Okay.
2: Ja, hoop ik.
0: Geef maar door. Via de app ondertussen is dit nummer 18. Daar staat de Softcell en Tainted Love.

0: Even kijken, nummer 18 in de top 40 van 10 oktober 1981. Ja, ik wil niet lullig doen, maar nummer 17 is ook een...
1: Barbecue Burger.

0: De Les Humphries Singers en Mexico uit de top 40 van 10 oktober 1981. En die plaat die staat op, is even kijken, nummer 17. Dan hebben wij nu vraag nummer 2.
1: En die gaat over de nummer 16 in deze top 40. Dat is deze. Ja. Dit is natuurlijk Ron Brandsteder. En Ron Brandsteder heeft fantastische liedjes uitgebracht. Nou, dit is er één van.
0: Dit heeft gewoon in de top 40 gestaan.
1: Lieve Bella Beer. Van welk tv-programma had Ron Brandsteder Lieve Bella Beer in het leven geroepen als assistent? Was na de Moppetoppers. B. Wie van de drie of C. De Showbiz Quiz. Bella Beer. In welk tv-programma van Ron Brandsteder was Bella Beer de assistent? A. Moppetappers. B. Wie van de drie of C. De Showbiz Quiz. Geef het juiste antwoord door via de Radio Veronica. En maak kans op die mooie prijs. Die gouden Wout en Frank.

0: BB&Q Band on the beat bij Radio Veronica. Uit de top 40 van 10 oktober 1981.
1: Zometeen Sietz Hoskamp met het nieuws. Sietz, wat heb jij zometeen in het nieuws?
2: Code oranje voor de hitte en Messi, Mbappé en Haaland in actie op WK.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
8: Eén man. 30 boeken. 1 kast en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat.

0: sunweb.nl.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Veronica Weerbericht.
6: Vandaag was een dag met heel veel zon en met sluierwolken van noord naar zuid. 24 tot 31 graden. En wat denk je morgen? Compleet ander weerbeeld.
7: Ja.
6: Morgen gaat het sneeuwen. Het wordt hagel.
7: Vergeet de winterbanden niet, mensen. Zorg dat de winterbanden er weer onder zitten.
6: Nee, het is morgen nog warmer en we gaan uiteindelijk een zeer tropische week tegemoet. Het is 6:55. Dit is het nieuws. Ziet, goedenavond.
8: Goedenavond. Het wordt inderdaad een zeldzaam hete week. Daarom geldt vanaf woensdagmiddag code oranje in het grootste deel van het land. Behalve in het noorden wordt het een paar dagen 34 graden of warmer. Daardoor raak je sneller uitgedroogd of oververhit. Kinderen die opgroeien in gezinnen met problemen zoals armoede maken veel vaker gebruik van zorg, zegt het RIVM. Hun zorgkosten liggen in de eerste 6 jaar daarom zo'n €7.000 hoger dan die van andere kinderen. En het is dag 12 van het WK-voetbal. Bij het Nederlands elftal heeft Quinten Timber net weer met de groep meegetraind, nadat hij afgelopen week een lichte hersenschudding opliep. Vandaag zijn er 4 wedstrijden met veel grote sterren die in actie komen. Zometeen om 7 uur al Argentinië tegen Oostenrijk. Messi scoorde natuurlijk een hat-trick in de vorige wedstrijd tegen Algerije. Laat hij het dan zometeen weer zien tegen een iets beter land. Wordt spannend. Dan is het even afwachten tot het 11 uur vanavond is. Dan speelt Frankrijk tegen Irak. Vannacht om 2 uur nog Noorwegen tegen Senegal. En daarna om 5 uur morgenochtend Jordanië, Algerije.
7: En
6: zit er nog een tip in?
7: Oh, tipje, nou, ziet.
8: Ik zal vooral de wekker zetten voor Jordanië, Algerije.
6: En die spelen om hoe laat?
8: Nee, die andere wedstrijden.
6: Zit je me nou gewoon te fucken?
8: Ja.
6: Ik stel gewoon ik zou zeggen,
8: als je niet kunt slapen omdat het zo warm is, houd de tv aan en blijf naar de sterren kijken.
6: Okay, maar een tip heb je niet.
7: Had nou gewoon had gezegd dat het de moeite waard was geweest. Ja, had hij ook een pannenkoekse wekker.
8: Op 5 voor 5.
7: Voor Jordanië, Algerije. Fantastisch gewoon.
6: Ik vind Jordanië hartstikke leuk land.
8: Ja.
6: Ze hebben hele goede dingen.
7: Ja.
8: Van zand.
7: Fantastisch eten. Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons. Nog wel wat vertraging op de volgende wegen. Pakken de 4 meest voorkomende vertragingen er even uit. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Daar 17 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ippenburg en Hofvliet. Daar 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hofvliet en het Prins Klausplein. Daar 1 kwartier vertraging vanwege kapotte vrachtauto. 1 rijstrook is daar dicht. En de A73, dat is Nijmegen-Maasbracht. Tussen Nijmegen en Malden, 1/2 uur vertraging door een ongeluk. Daar is de rechterrijstrook dicht. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
6: Eens even kijken, wij gaan naar nummer 7. Daar staan de police.
9: Top 40 Hit Archief.

0: Your Eyes On. En dat komt natuurlijk uit een James Bond film. En nog best een hele leuke ook, als ik heel eerlijk ben. 10 oktober 1981, dat is de top 40 waar hij in staat. Nummer 6. Sorry, wat wilde je vragen?
1: Nou, dat, ik het heel leuk vind om nog één vraagje te stellen, als dat
0: zeker
1: kan. Dat is de derde vraag in de popquiz. BZN, de band zonder naam, staat op de 8e plek in deze top 40. Met Old Callahan, leuk liedje is dat, dit is hem.
0: Fantastische plaat.
1: Maar de vraag is, waar komt de band zonder naam ook alweer vandaan? Is dat A, Alphen aan de Rijn, B, Volendam of C, Heerenveen? De band zonder naam. Waar komen ze vandaan? A, Alphen aan de Rijn, B, Volendam of C, Heerenveen? Geef het door via de gratis Radio Veronica app.
0: Maak de volgende zin af. Hazes is...
1: de basis.
0: De basis. Nou, en de basis staat gewoon op nummer 3 in deze top 40 met een beetje verliefd.

0: Dat was Paul de Leeuw inderdaad, gebaseerd op Love Limited en I'm So Glad That I'm A Woman. In de top 40 van 10 oktober 1981, dit is nummer 2.
1: Wout en Frank, Popquiz.
0: Op deze hete dag waren er drie vragen en dus ook drie antwoorden. Tenminste, dat hoop ik wel. En van wie krijgen we die?
2: Roel van Zijl uit Gelderop hebben we aan de lijn. Roel, een hele goede avond.
3: Hey, goedenavond, heren.
2: Goedenavond. Een beetje het hoofd een beetje koel te houden eigenlijk, Roel?
3: Ja, ik zit naast een ventilator en ik heb thuis alles vrij goed dichtgehouden. Dus ik hoop het wel, ja.
2: Goeie tip, hè? Lekker de gordijnen dicht, ventilatortje aan. Dan blijft het koud in ieder geval binnen.
3: Ja, daarom. Maar ik ben straks even boodschappen doen. Even een extra rondje in de winkel gemaakt omdat het lekker koel was.
0: Ja, dat is dus, het. Nu naar een supermarkt toe gaan is even de eerste 10 seconden dat je denkt... Jezus, wat is die koud. Daar is het heerlijk.
2: Ik drink nooit koffie bij de Albert Heijn, maar nu, zit ik er vaak een half uurtje in die zithoek. Ja, lekker, man. Hé, zullen we de quiz even doorlopen? Wat zei je?
3: Ja, hoor. Het is inderdaad heel lekker in die winkel dit keer.
2: Hey, we gaan even de vragen doorlopen, want we moeten echt even door. Ja. Vraag 1, Rolling Stones hoorde je op nummer 19 in deze top 40. Start Me Up, van welk album komt dat liedje? Is dat A, Sticky Fingers, B, Emotional Rescue of C, Tattoo You?
3: C, Tattoo You.
2: Dat is hartstikke goed. Voor welk tv-programma had Ron Brandstede Bella Beer in het leven geroepen? Als assistent was dat A, de Moppentoppers? Was dat B, Wie van de Drie of C, de Showbiz Quiz?
3: De Showbiz Quiz.
2: En dan vraag 3. Waar komt de band zonder naam ook alweer vandaan? Is dat A, Alphen aan den Rijn, B, Volendam of C, Heerenveen?
3: Ja, dat moet Volendam zijn.
2: Ook dat is weer goed. C, C, B is de juiste combinatie. Dat betekent dat jij de gouden Wout en Frank Popquiz-bokaal wint. Die komt heel snel aan jouw kant op.
3: Ik kom mooi in de kamer en ik op de kast te staan. Dat weet ik wel.
2: Dat is een fijne plek.
0: Succes. Doe voorzichtig met de hitte. Let op jezelf. Drink voldoende. En dankjewel voor het meedoen. Fijne avond, Roel.
3: Ja, jullie ook bedankt. Fijne avond.
0: Rest ons nog de populairste. Welke plaats staat op nummer 1 op 10 oktober 1981? Die is van Anita Meijer en die heet Why Tell Me Why.
4: Nummer 1.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die aan van Jumbo.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat... Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Nu in de boekhandel, De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Liselotte, wat ben je aan het doen?
13: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
12: Dus
13: als je slim bent, boek je nu pap.
12: Ah, met superkorting.
13: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrije vakanties.
14: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
15: Boek nu een reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek.
16: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
20: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
21: Sorry, maar het is WK!
22: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
23: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
24: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
23: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 7 uur.
7: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Het wordt zo warm dat het KNMI vanaf woensdag met code oranje waarschuwt. Het gebeurt niet vaak voor hitte. Het wordt in het midden en zuiden 3 dagen 34 graden of warmer. Het advies is om vooral 's middags rustig aan te doen en uit de zon te blijven. Kinderen die opgroeien in een gezin met armoede of andere problemen kosten duizenden euro's meer aan zorg dan andere kinderen, heeft het RIVM uitgerekend. Tot en met hun 6e scheelt het €7.000. Heeft onder andere te maken met een ongezonde levensstijl, zegt het RIVM. En de Amerikaanse muziekproducer Clive Davis is overleden. Hij was 94. Davis is misschien niet echt een bekende naam, maar hij is wel de grote man achter Rod Stewart, Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Hij werkte bij grote platenmaatschappijen zoals Sony en Columbia. Davis won 5 Grammy muziekprijzen. Het weer blijft nog een tijdje warm vanavond. In het noorden wel al wat frisser. Daar koelt het vannacht af naar 10 graden en in het zuiden 17. Morgen zonnig, van noord naar zuid 27 tot 33 graden.
17: 10 graden?
7: Ja, in het noorden. Dus ik zou zeggen, alle ramen open, even laten afkoelen.
17: Ik pak mijn trekker en ik ga naar Friesland. De situatie op de weg dan. Veronica Verkeer door Flitsmeister staan in totaal 7 vertragingen. Je krijgt vanaf 7 minuten op met een bijzondere oorzaak. Te beginnen op de A4, dat is Antwerpen, richting Dinteloord, bij Dinteloord. 9 minuten de A12 Arnhem richting Oberhausen bij Oud-Dijk. 10 minuten de A16 Rotterdam richting Breda bij Breda Noord. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Malden. 7 minuten vertraging. En dat komt door een auto met pech. Zometeen onder andere Maroon 5 en ook Robbie Williams.
25: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
26: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
27: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
28: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
29: Vergeet je niet in te smeren.
28: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
30: Sta je in de file en spot je ruitschade?
31: Opgelost. Autotaalglas.
32: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
33: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
34: ANWB en gaan.
35: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
36: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
37: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
38: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
39: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
40: Dat gaan we vieren.
39: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu

0: vakantie vind je bij Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink, per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.

lekker zeg. Eurythmics en Would I Lie To You bij Veronica. Goedenavond, mijn naam is Ferry met de beste muziek aller tijden. Ook op deze nou bijzonder warme... Ja, dat bedoel ik, op deze bijzonder warme maandagavond. Met zometeen onder andere, nou zeker om in die zomerse stemming te blijven, Boney M. Ook Gracie Abrams komt eraan, Maroon 5.

wil niet die surfsok zijn, maar het is wel echt warm, hè? Ja. Oké, ik zal niet te veel klagen, maar afgelopen weekend was wel echt dat ik dacht van... oh, nu mag het wel iets cooler zijn. Vandaag was het op zich wel te doen, maar goed. Oké, nee, ik hou al op. Door de Boney M en Daddy Cool bij Radio Veronica. Goedenavond, mijn naam is Ferry op de plek van Niek. Die is nog even een lekker weekje vrij. Die hoor je aankomende maandag weer hier bij je vrienden van Veronica. Met de beste muziek aller tijden. Heb ik al gezegd dat het warm was trouwens? Of

0: Radio Veronica. De maandagavond, goede avond. Prince, zometeen Andrew Gold, Blink 182 en ook Bruno Mars. Je kan kans maken op kaarten voor het Radio Veronica Café. Onbeperkt bier, onbeperkt bitterballen, alles erop en eraan. Hoe je kunt winnen, ik vertel het je zometeen. En waarom je erbij wil zijn, al helemaal.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: De situatie op de weg. Veronica verkeer door Flitsmeister staan. 4 vertragingen gemeld. En je krijgt ze ook alle 4. Te beginnen op de A1 Hengelo richting Osnabrück. Tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 6 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoudendorp 5 minuten. Dat komt door een auto met pech. De A12 dan. Arnhem richting Utrecht. Bij Veenendaal West 5 minuten. En dat komt door een ongeval. En de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Zonzeel en Breda Noord. 18 minuten. En ook dat komt door een ongeval daar.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Wout en Frank.
9: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
10: En nu.
9: Ferry Omen.
10: Met de beste muziek aller tijden.
0: Hallo.
11: Dit is Veronica.
12: Ja, hoi. Ferry.

Elvis-imitator. Ja, en eerlijk is eerlijk, nog niet eens zo heel slecht. Ja, Bruno Mars, die hoorde je toen hij heel klein was. Inmiddels een aantal jaar later hoorde je hem samen met Mark Ronson en Uptown Funk bij Veronica. Blink-182 zometeen ook Andrew Gold. En dit is nu Prince.

0: 182 en All the Small Things bij Veronica. En volgens mij zijn we allemaal wel een beetje verliefd op Brian Brobbey. Met zijn 2 goals tegen Zweden binnen een kwartier afgelopen weekend. Zelf was hij daarentegen er niet echt onder de indruk van.
1: Als je de klok is een half jaar terug draait, Brian. Had je toen voor kunnen stellen dat je dan nu hier op het WK zou staan en 2 doelpunten zou hebben gemaakt in de tweede groepswedstrijd?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja. Als ik gewoon altijd mijn best blijf doen. Ja. Ook een nieuwe omgeving. Ik ben mijn nieuwe club. Daar ging het heel erg goed. Dus ik heb keihard gewerkt naar dit moment toe. Dus,
0: ja, je hebt gelijk ook. Aan zelfvertrouwen geen gebrek, laat ik het zo zeggen. En het WK 4 ook hier bij ons bij Radio Veronica. En het Radio Veronica Café. Bier, bitterballen, gezelligheid en al je vrienden die je mee kunt nemen. En alle info en jezelf aanmelden kan via radioveronica.nl. Dit is Andrew Gold.

0: krijgen een berichtje binnen van Richard. Die zegt, hoi Ferry, in het noorden, omgeving Eemshaven. Dat ligt bij Groningen. Noorder dan Eemshaven kan je niet. Dat is echt het noordelijkste puntje van Nederland. Hij zegt, ik heb 19 graden op de thermometer. Dus het is gewoon koud. Maar wel lekker die Bailando met drie uitroeptekens. Ja, uiteraard. Een zomers deuntje zo op je maandagavond. Ik zou bij je vliesdeken erbij pakken trouwens, Richard. 19 graden. We zijn er voor je met Madonna zometeen. Ook Coldplay komt eraan.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare bank. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
13: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Sportief.
17: Oké. Okay.
16: Betrouwbaar.
17: Oké.
16: Okay. En zuinig.
17: Oké. Shun.
16: Sorry?
17: U zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
18: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
19: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
20: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
0: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
21: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur.
22: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd op een kind. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. De verwachting is dat jaarlijks 12 tot 15 kinderen in aanmerking komen voor euthanasie. In de buurt van Brouwersdam bij Ouddorp is een Duitse toerist verdronken. De man, een surfer, werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hij kon niet meer gered worden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. 2 weken geleden overleed bij Brouwersdam ook al een surfer. In Frankrijk is het nu zo warm dat de Franse premier morgen met alle ministers gaat overleggen wat de gevolgen zijn van de hittegolf en wat ze ertegen kunnen doen. Vandaag tikte de thermometer in Frankrijk een nieuw record aan voor juni. In veel plaatsen zoals Bordeaux werd het net geen 42 graden. En Lionel Messi is nu officieel de beste voetballer op een WK ooit, als je tenminste kijkt naar het aantal goals. Hij maakte zojuist nummer 17 in de wedstrijd tegen Oostenrijk en is daarmee topscorer aller tijden. Hij heeft er nu 1 meer gemaakt dan de Duitse spits Miroslav Klose. De wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk is overigens nog bezig. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond is het nog tot middernacht 20 graden en later koelt het af naar een graad of 18. Morgen wordt het warm met 32 graden in het zuiden en later in het weekend wordt het alsmaar warmer.
23: Exact 8 uur, de situatie op de weg. Veronica Verkeer door Flitsmeister staat 1 vertraging gemeld. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Everdingen en Lexmond 7 minuten. En 1 flitser op de A6 Jouren richting Emmeloord bij het prachtige Emmeloord. Daarbij die poldertoren, hectometerpaal 282,8.
24: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
25: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Het WK voetbal is in volle gang. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
2: Hoe?
1: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.

Madonna en Ray of Light bij Veronica. Het is de maandagavond, zometeen de Jake Giles Band. Ook een andere band komt eraan, namelijk die van Steve Miller. En mocht je nog willen vreemd gaan, kan ik je niet aanraden. Zeker niet bij een concert van Coldplay. Ze gaan volgend jaar weer optreden, dus hou die handen thuis. Je hoort ze nu, dit is Adventure of a Lifetime.

Dit is Veronica. Mijn naam is Ferry. Ik heb ooit 3 dagen ICT gestudeerd. Oh, dat was zo saai al tussen de IT-nerds. Ik dacht, oh, wat een drama. Het ging over netwerkpoorten in en uit en weet ik wat allemaal. Ik was heel snel klaar mee. Kan het erger? Jazeker, Sienna Spyro. Die heeft wel geteld 1 dag, je hoort het goed, 1 dag op de kunst- en muziekschool gezeten. Post een TikTok waar ze prachtig zat te zingen en voilà. Sienna Spyro werd geboren en een hele muzikale carrière. Je hoort haar

0: Ik weet niet zo goed wanneer dit liedje voorbij is. Dat is zo'n bijzonder raar einde. Wel heel leuk hoor, maar bijzonder raar einde altijd. Je hoorde de Steve Miller Band en de Joker bij je vrienden van Veronica met Brian Adams zometeen. Ook Texas binnen nu en 2 minuten.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
6: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.

0: 9. En goed nieuws, want er zijn geen vertragingen gemeld door Flitsmeister. Wel twee flitsers, dus let even op, sowieso eentje op de A6. Joure richting Emmeloord bij Emmeloord 282.8 en één flitser op de A28. Dat is Assen richting Hogeveen bij Hogeveen 142.1.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu
1: Ferry Omen.
2: Met

Alexis en Inner Smile bij Radio Veronica. Goedenavond, mijn naam is Ferry en welkom bij misschien wel de heetste week van het jaar. Natuurlijk, de week is nog maar net begonnen. Natuurlijk, de zomer is nog maar net begonnen. Maar voor je het weet, heb je vaak toch dat het 1, 2 weken in het jaar heerlijk weer is. 30, 40 graden. En daarna is het ruk, weet je wel. Maar goed, we moeten het nog zien. We hebben nog een hele zomer voor de boeg. Ik dacht, tijd voor een klein quizje. De hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland. Wat denk je wat dat is? De hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland. Mag je even doorgeven via de gratis app van Radio Veronica. Degene die het meest dichtbij zit, krijgt van mij een t-shirt. En wat heb ik nog meer? Platentas. Ik heb hier nog een opblaasflamingo liggen. Kan jij allemaal krijgen. Dus de hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland. Ik denk, kan je even je kennis zo testen hier bij Veronica. En niet van...

0: Weekend en Blinding Lights bij Veronica. Het is de maandagavond, het is de warme maandagavond. Ik zei net al, misschien wel de heetste week van het jaar, sowieso tot nu toe. En nou, we gaan het zien. En ik vroeg net ook aan jou, ja, de hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland. Ik speelde een klein quizje, ik heb Henk aan de telefoon. Henk, goeie avond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ben jij een beetje van dit warme weer? Zit je lekker buiten of ben je echt team airco? Ja, oh ja, oh, echt lekker buiten zitten in de zon?
1: Maar schaduw.
0: Oké, okay, nee, dan is het goed. Ik maak het me al zorgen. Ik denk, daar komt de zonnesteek om de hoek kijken.
1: Nee. Zo ging het niet, maar ik loop nu ook buiten en het is aangenaam. Maar het is hier nu op dit moment 18, 19 graden. Nou, het is echt koud.
0: Oh, dat is prima te doen, Henk.
1: Veel te koud.
0: Jij zegt dat ik vind het op zich wel lekker. Maar de hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland. Wat dacht je, Henk?
1: Nou, er staat me iets voorbij van 40,5.
0: Oeh, jij zit aardig in de buurt. 40,7 is het. Maar je zat wel het meest dichtbij van allemaal.
1: Oké, dan.
0: En dan voor een extra puntje. Weet je ook nog wanneer dat was?
1: Ik heb een herinnering eraan. Dat ik even terug uit de revalidatie. Dat was volgens mij 2019.
0: Nou, hé. Hey. Extra puntje erbij. 25 juli 2019 in Geelserijen in Noord-Brabant werd 40,7 gemeten.
1: Dat was hier in het noorden ook lekker weer. Want ik kan me nog heugen dat ik toen inderdaad eigenlijk constant buiten geleefd heb.
0: Jij zat lekker buiten. Ik zat onder de airco te wachten totdat het weer koeler werd. Het verschil moet er zijn. Maar je hebt het goed. Dus voor mij krijg je in elk geval een Veronica t-shirt en een platentas en een opblaaspop en alles erop en eraan.
1: Helemaal leuk, man.
0: Dus nou, hey. En geniet van het mooie weer, hè.
1: Kom goed.
0: Oké, okay, hoi.

0: en Don't Stop Believin' bij Veronica. Goedenavond, zometeen onder andere Bon Jovi, Leon Rimes, Stevie Wonder en ook Steve Winwood.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.

0: het Rijn. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Lees nu De Terugkeer. De nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
4: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
5: Sorry, het is WK.
6: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
3: Nu in de boekhandel, De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
10: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
9: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Mmm. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Oh, nee hè.
16: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
15: Ja, weer eens.
16: Nou, tof jij even.
15: Oh ja?
16: Ik heb net koffie gezet.
15: Lekker.
16: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
17: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
18: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
19: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
20: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
21: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 9 uur.
24: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is een toerist verdronken. Het gaat om een Duitse man die bij de Brouwersdam aan het surfen was. Hij werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk hoe het kwam dat hij verdronk. 2 weken geleden overleed daar ook al een surfer. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven, zodat ze bij een EU-overleg in Brussel kunnen zijn. Dat zou morgen gehouden worden. De EU wil met de Taliban praten over de terugkeer van vluchtelingen naar Afghanistan. Tot woede van mensenrechtenorganisaties, die vinden dat het land gevaarlijker is geworden sinds de Taliban aan de macht is. De stadions in de VS, Canada en Mexico zitten tijdens het WK haast vol. En dat is tegen alle verwachtingen in. Door de hoge ticketprijzen werd gedacht dat dat tegen zou gaan vallen. Maar tot nu toe hebben ruim 2 miljoen supporters op de tribunes gezeten. Hiermee is het WK op weg naar een toeschouwersrecord. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond is het nog tot middernacht 20 graden. Uiteindelijk daalt het naar 18. Morgen wordt het 28 tot 32 graden. Later deze week wordt het alleen maar warmer met woensdag code oranje.
0: Eén flitser gemeld door Flitsmeister op de A6. Joure richting Emmeloord bij Emmeloord 282.8.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
25: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
26: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
27: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
28: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
29: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam de Style Outlets.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Pas je eigen

0: die anders doe.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

En Rhymes Can't Fight the Moonlight. Het was een druk weekend voor Stevie Wonder. Geen WK voetbal voor hem. Gaat sowieso lastig natuurlijk voor hem om te gaan kijken. Nee, maar hij was bij de opening van het Obama Center in Chicago. Een museum, een bibliotheek, een educatief project in Chicago, zoals ze het zelf noemen. Ter herdenking van Barack Obama's presidentschap. Oké, nou, Bono was er, Bruce Springsteen was er en dus ook ome Stevie.

0: allerbergste kijk. Everybody Wants to Rule the World is misschien wel nummer 1. Maar dan is dit de gedeelte eerste plek. Kom. Sowing the Seeds of Love. Pharrell Williams en meteen ook Michael Jackson komt eraan. Net zoals Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl.

0: bereikte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: De situatie op de weg, Veronica Verkeer of Flitsmeister. 1 flitser gemeld op de A16. Dat is Dordrecht richting Rotterdam bij Dordrecht 35.4.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
5: En nu,
4: Ferry Omen.
5: Met de beste muziek aller tijden.
6: Dit is Veronica.

0: het WK natuurlijk.
1: Het Radio Veronica Café in Breda.
0: Het WK van Crescencio Summerfield. Het WK van Brian Brabby met zijn nassietje. En ook het WK van het Radio Veronica Café. Het is heel simpel. We hebben een café in Breda, het Radio Veronica Café. En daar kan jij bij zijn om het WK gewoon te vieren met z'n allen. Bier, bitterballen, gezelligheid, artiesten die langskomen. Rutger van Barneveld, die je misschien wel kent van... Ik wil de zon zien zakken in de zee. Die is er ook aanstaande donderdag en jij kan er dus bij zijn. Meld je aan via de website, dat is radioveronica.nl. Bellen Wout en Frank jou terug. Dan ben je dus aanstaande donderdag welkom in dat Radio Veronica Café. En daar wil je bij zijn. Dus meld je even aan via de site.
2: Chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, cha

CCR. En Down on the Corner bij Radio Veronica. Het is de maandagavond. Goedenavond, George Michael zometeen. Eerst rechtstreeks uit Denemarken, het land van de Lego natuurlijk. Mijn vriendin die heeft zo'n Lego-pakket van de Sagrada Familia thuis staan. Al heel lang en ze doet er helemaal niks mee. Dan denk ik van, joh, maak dat ding nou gewoon een keer. Maar die staat toch gewoon al heel lang in de doos. Tot zover ook mijn kleine stukje frustratie. Denemarken, daar waren we. Daar komen deze ook vandaan. Alphabet, dit is Fascination.

0: tot de laatste noot goed. George, Michael en Father Figure. Zometeen Gavin DeGraw. Tina Turner komt er ook aan, net zoals Harry Styles.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Lees nu De Terugkeer. De nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci. Nu in de boekhandel.
5: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray. Een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel. Een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.

0: kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij FOMAR. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
2: FOMAR. Voordeel markt.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Sportief.
5: Oké. Okay.
4: Betrouwbaar.
5: Oké. Okay.
4: En zuinig.
5: Oké. Shun.
4: Sorry?
5: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
6: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
7: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, het is WK.
9: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
6: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
12: Oranje. Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 10 uur.
20: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. België heeft 5 leden van de Taliban toestemming gegeven om naar Brussel te komen. De Europese Unie wil met ze praten over afgewezen asielzoekers die terug moeten naar Afghanistan. Daar is kritiek op van onder meer Amnesty International. Dat waarschuwt dat het land nog altijd onveilig is en dat terugsturen van mensen een groot risico is. In het Brabantse Alphen is een zwemmer zwaar gewond geraakt bij een recreatieplas. Volgens Omroep Brabant zagen ooggetuigen hoe het misging toen de zwemmer in een ondiep deel van de natuurplas dook. Meerdere hulpverleners kwamen erop af, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het begint er nu toch steeds meer op te lijken dat het schaatsen tijdens de winterspelen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Tialf had zich daarvoor aangeboden omdat Frankrijk, waar de spelen zijn, geen goed ijsstadion heeft. Het IOC heeft Tialf nu goedgekeurd, maar neemt pas later een definitieve beslissing. En Argentinië is ook door naar de laatste 32 landen op het WK voetbal. De ploeg versloeg Oostenrijk met 2-0. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Hij heeft nu 18 keer gescoord op een WK. Geen enkele voetballer doet hem dat na. De Duitser Miroslav Klose kwam niet verder dan 16. Straks begint Frankrijk-Irak. Het Veronica Weer van Weer Online. De temperatuur daalt vannacht naar 18 graden, maar morgen krijgen we opnieuw tropisch weer met 32 graden. Later deze week wordt het alleen maar warmer. Woensdag code oranje.
16: Drie flitsers gemeld door Flitsmeister. Eentje op de A16 Dordrecht richting Rotterdam bij Dordrecht. 35,4 op diezelfde A16 op diezelfde weg bij Moerdijk. 45,9. En de A50 Os richting Arnhem bij hectometerpaal 136,7.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
22: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
23: Eén ijskoffie voor mevrouw.
22: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
24: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
25: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
26: Sorry, maar het is WK!
27: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
24: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
28: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
29: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
30: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
31: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
32: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
33: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
34: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus Hollandse rode paprika's per stuk voor maar €0,49. Lidl, je verdient het.

0: Chariot bij Radio Veronica. Het is de maandagavond, inmiddels de late maandagavond. Met Harry Styles zometeen ook Total Touch.
1: De Veronica Avondshow. Ferry tot laat bij Radio Veronica.
0: Yes, goedenavond. Mijn naam is Ferry op de plek van Gijs, want die is dood en doodziek. Nee, ik kreeg een appje vanmiddag van hem. Hij zegt, Ferry, jij zit toch al van 7 tot 10. Kan je ook nog even een paar uurtjes langer blijven? Want ik voel me niet zo lekker. Ik zeg, joh, geen enkel probleem. Dus hopelijk is hij morgen gewoon weer back in business. The one and only Gijs Alkemade. Ik zit hier. Mijn naam is Ferry. Aangenaam. Goedenavond. Eén voordeel. Nou ja, één voordeel in die zin. Gijs en ik lijken totaal niet op elkaar. Ik bedoel, Gijs is kaal. Ik heb een bos met krullen. Gijs komt uit Den Haag. Ik uit Almere. Dus het contrast is groot. Maar we houden allebei van vinyl. Dus dat is fijn. Ik heb ook wat van vinyl meegenomen. Een aardig oudje dit keer. Namelijk van Steppenwolf. En dat is ook weer het ding. Ik ben 23, dus zo vaak dat ik een plaat opzet is ook één keer in de maand of zo. Maar ik dacht, ik neem toch even wat mee. Dus... ja, nou. Dat ging op zich goed, toch? Steppenwolf vanaf vinyl en Born to be Wild.
1: Ferry, tot laat.
2: Say, aren't we a little young to be out this late?
1: Radio Veronica.

knettert zo lekker. Vanaf video Steppenwolf en Born to be Wild bij Veronica. En elke zondag hè, vanaf 6 uur 's avonds, 2 uur lang de platenzaak met de one and only Wouter van der Goes. Zometeen onder andere Harry Styles. En voor iedereen die terugkomt van het concert, Duran Duran komt eraan. A Total Touch en Touch Be There.

0: krijg een berichtje binnen van Greta. Die zegt: dank voor de vier kaarten, Rob en Gerard. We zijn vanavond naar Duran geweest. Ja. Daarom draaide ik ze ook. Ik dacht voor iedereen die er is geweest. Reflex hoorde je bij Veronica. Laat me ook vooral even weten via de app hoe het was. Zometeen Chris Isaak ook. No Doubt komt eraan, net zoals de Police.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke

0: Mark.
1: Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
4: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
5: Oranje fans opgelet, KPN.

0: flitser gemeld door onze vrienden van Flitsmeister op de A16 Dordrecht richting Rotterdam bij Dordrecht 35.4.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu
1: Ferry Omen.

jaar weer echt mega viraal, viral op de sociale media. Op TikTok, No Doubt en Just a Girl. Oeh ja! Daar is die. Het Bonanza-alarm. Het is heel simpel. Wat wil je horen? Want vanmiddag en morgen en overmorgen, die dag daarna, hoor je uiteraard weer Rob en Carolien vanaf het 2 uur met de Bonanza. Oftewel kun je 2 uur jouw favoriete liedjes doorgeven via de app van Radio Veronica. Maar ja, de grote vraag is en blijft natuurlijk, wat wil je horen? Weet je, je hebt van die liedjes die je misschien hebt doorgegeven waar Rob en Carolien niet aan toe zijn gekomen. Of een liedje waar je vanmiddag totaal niet aan hebt gedacht. Kan echt van alles zijn, dus wat wil je horen? Mag je doorgeven via de gratis app van Radio Veronica. Kan echt van alles zijn, maar...

0: King, You're the Love and Pride. En ik liet hem net even horen. Inderdaad, het Bonanza-alarm. Het is heel simpel. Wat wil je horen? Dat is sowieso het concept natuurlijk van de Bonanza. Elke werkdag tussen 2 en 4 met Rob en Carolien hier bij Radio Veronica. Maar goed, wij dachten ook, ja, weet je, s'avonds laat, weet je, misschien heb je niet de hele uitzending kunnen luisteren. Misschien is je verzoekje niet gedraaid, misschien ben je iets vergeten. Wat wil je horen, mocht je doorgeven via de gratis app? Heel wat binnengekomen. Ik heb wel een kleine eis gesteld dat het iets zomers moest zijn. En zodoende kreeg ik een berichtje binnen van Martijn, die zei het volgende.
1: Ja, goedenavond.
0: Hallo.
1: Als je zegt zomer, zeg je in de summertime.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat is je antwoord.
0: Nou ja, daar heb je inderdaad je antwoord. In de summertime, je hoort nu Mango Jerry bij Veronica.

0: Aangevraagd door Martijn, die wilde hem horen. Het zomerbonanzaatje en uiteraard ook de komende dagen heel wat zomerse heerlijke muziek. Hier bij Veronica, je hoort Mungo Jerry en In the Summertime. Coolio zometeen, ook Aerosmith, net zoals Benson Boone.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ik?
3: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
4: Echt waar?
3: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
4: Dat is stoer van mij.
3: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
4: Woehoe!
3: Op sunweb.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oep, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
19: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
21: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
21: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
21: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 11 uur.
25: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten twee mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In de Joodse buurt van Montreal in Canada is geschoten. Drie mensen zijn overleden, onder wie de schutter en een politieagent. Het is voor het eerst in 24 jaar dat in Montreal een agent is doodgeschoten tijdens politiewerk. Waarom er werd geschoten is niet bekend. De schutter woonde zelf ook in de Joodse wijk van Montreal. In Utrecht is de politie op zoek naar een man die vorige week twee vrouwen mishandelde. Hij trok ze in de nacht van donderdag op vrijdag van hun fiets en werden onder meer in een nekklem genomen, meldt Opsporing Verzocht. De politie gaat ervan uit dat de twee willekeurig zijn gekozen en noemt het forse mishandelingen. En de Duitse oud-voetballer Miroslav Klose is zijn WK-record van meeste doelpunten kwijt aan Lionel Messi. En hij heeft de Argentijn daarmee gefeliciteerd. Het record stond al 12 jaar op naam van de Duitser die 16 keer scoorde. Messi heeft er nu twee meer. Die pakte vanavond ook nog een ander WK-record. Dat van meeste gemiste strafschoppen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het blijft nog even boven de 20 graden. Vannacht is het een graad of 18. Morgen wordt weer tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer.
26: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
27: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
28: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
27: Oh, Otrium?
28: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
29: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
30: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
31: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
32: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
31: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
33: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
34: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
35: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
36: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
37: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
38: ANWB en gaan.
39: Zin in avontuur?
1: Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

Run DMC en Aerosmith en Walk This Way bij Veronica. Goedenavond, het is de maandagavond, de eerste werkdag van de week. Heb je alweer overleefd? Dat is fijn, of misschien ben je nog aan het werk. Misschien richting je eerste nachtdienst van de week kan uiteraard. Wij zijn er voor je met de beste muziek aller tijden. Zoals je uiteraard voor ons bent gewend. Zo meteen onder andere muziek van Donna Summer. Ook Kid Rock komt eraan. En vergeet het niet, hè, je kunt je nog even aanmelden voor dat Radio Veronica Café. Het is heel simpel, wij vieren het WK in een heel leuk café in Breda. En jij kan erbij zijn met je hele vriendengroep. Wout en Frank zijn erbij van de middagshow. Ja, gewoon heel veel leuke mensen. Het is heel simpel, jij kan erbij zijn bij het Radio Veronica Café. Dus bier, bitterballen, allemaal onbeperkt, allemaal op de kosten van Veronica. Dus mijn factuur is deze maand een stukje lager daardoor. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Dus aanmelden via radioveronica.nl. Een kleine tip vanuit mijn kant. En degene die zich aanmeldt, maakt ook nog eens een keer kans op een reis naar Curaçao.

Donna Summer en Hot Stuff bij Veronica. Op ja, toch wel de koudste dag van de week. Want vanaf nu wordt het alleen maar warmer. Morgen temperaturen van 28 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En alleen maar zon, zon, zon. We zijn er voor je met de beste muziek aller tijden. Phil Collins zometeen met inderdaad die ene. Naar Kid Rock All Summer Long.

0: Je hoopt toch ooit dat er een liedje uit wordt gebracht. Dat heet In the Air Tonight van Phil Collins. Waar nooit een einde aan komt. Bijna 5 minuten schoon aan de haak. En dan nog denk ik, god, die had best wel langer mogen duren voor mij. Hey, AC/DC hoor je zo meteen. Ook Kungs komt eraan, net zoals, ja, Nederlands trotse Kruikertal Diesel.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12.

zomerse vibe van. Maar bij Koenks dachten ze, hey, daar kunnen we wel wat mee. Hebben die gasten van de Cooking on Three Burners gebeld. En inderdaad, die zouden, joh, maak er maar een remix van. En zodoende hoor je This Girl bij Veronica. Met zometeen onder andere muziek van Diesel.

The Counting Crows en Vanessa Carlton en Big Yellow Taxi. Bij Veronica langzaam richting het einde van vandaag. Langzaam richting het einde van maandag 22 juni. Morgen een hele, hele warme dag. En ook dan zijn we eruit voor, uiteraard voor je. Morgenochtend vanaf 6 uur hoor je Gerard Ekdom met een nieuwe editie van de Ochtendshow. Een hele warme ochtendshow morgen. Temperaturen richting de 32 graden. Staat je achter met Prince. Spreek je morgen.

0: Lieslot, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is een last minute super sale bij PlaceFive vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrije vakanties.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Gamma! Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
10: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
9: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
12: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
11: Sorry, het is WK.
13: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288.
14: Mediamarkt. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
19: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
20: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
21: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
22: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend, dat wordt nog onderzocht. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. In de Canadese stad Montreal zijn 3 mensen overleden bij een schietpartij. Die gebeurde in de Joodse buurt van de stad. De schutter is een van de slachtoffers, net als een politieagent. Een andere agent raakte gewond. Het is niet bekend waarom de man het vuur opende in de Joodse wijk. Hij woonde er zelf ook. President Trump heeft NAVO-landen weer bedreigd. Hij zei dat Amerika misschien niet komt helpen als NAVO-landen hem niet helpen in Iran. Het gaat volgens de Amerikaanse president dan vooral om hulp bij kleine dingen. Maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump komt wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara volgende maand. En de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Irak is gewoon op tijd begonnen om 11 uur. Dat was nog even spannend, omdat er noodweer over het stadion trok een paar uur eerder. Daardoor ging het stadion later open voor het publiek. Er zouden ook nog regen- en onweersbuien overtrekken rond het begin van de wedstrijd, maar dat gebeurde niet. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd op een kind. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. De verwachting is dat jaarlijks 12 tot 15 kinderen in aanmerking komen voor euthanasie. De Amerikaanse autoriteiten gaan een bijna botsing tussen 2 vliegtuigen onderzoeken. Het ging zaterdag bijna mis in Boston toen een vliegtuig wilde landen. De piloten zagen een ander toestel vertrekken vanaf een kruisende landingsbaan. Ze braken de landing af en vlogen een extra rondje, maar dat had nooit mogen gebeuren. Israël stopt niet met aanvallen in Libanon. Het leger zegt dat ze bedreigingen tegen hun mensen blijven neutraliseren en ze blijven de infrastructuur van terroristen vernietigen. Er lijkt voorlopig nog geen eind aan te komen. Premier Netanyahu zei dit weekend al dat zijn troepen in het zuiden van Libanon blijven, zolang als nodig is. En op het WK voetbal is het afgelopen uur niet meer gevoetbald bij de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak. Er trok zwaar onweer over het stadion in Philadelphia. Op het WK wordt na elke klap onweer een half uur gewacht voor ze verder gaan en daar zit geen limiet aan. Op het WK voor clubs vorig jaar werd een keer 4 uur gewacht. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio. Yeah!

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar eerder gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. Bij een kapsalon in Amsterdam is gistermiddag geschoten. Er was een ruzie tussen twee mannen over wie in welke stoel zou zitten. Een van hen verliet boos de zaak en kwam later terug met een vuurwapen. Er raakten 2 mensen gewond. Die moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft een man uit Lelystad opgepakt. President Trump wil NAVO-landen die hulp nodig hebben misschien niet helpen als hij zelf ook niet door hen wordt geholpen in Iran. Dat zei hij op een persconferentie vanuit zijn werkkamer. Het zou dan vooral gaan om kleine problemen, maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump gaat wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara. En het heeft even geduurd, maar na bijna 2 uur wachten wordt er weer gevoetbald in Philadelphia op het WK. Aan het einde van de eerste helft van Frankrijk-Irak trok er een zware onweersbui over het stadion. Iedereen moest binnenblijven tot dat weg was. Even voor 2:00 is de wedstrijd hervat. Nu begint ook Noorwegen-Senegal. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden.